0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck it.
0: Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Het beste uit de jaren 80, 90 en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Let's go, girls.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Yes, een hele goede morgen. Het is 6 uur. Je bent er weer bij. Je bent bij Rijnmond. En dit is Peter en Milou tot 9 uur. En Dave Datema is er ook weer bij met het laatste nieuws. Goedemorgen, Dave.
2: Goedemorgen. De politie heeft een vierde verdachte aangehouden voor twee explosies bij een huis in Rotterdam-Vreewijk. Het gaat om een 16-jarige jongen uit Hoek van Holland, schrijft de politie. De ontploffingen bij het huis aan de Kordietenwegstraat waren in februari en maart. Halverwege maart werden al drie verdachten opgepakt uit Rotterdam en Bergen op Zoom. De politie zet het onderzoek voort en dat leidde gisteren tot een vierde arrestatie. In Maassluis is gisteren een auto grotendeels uitgebrand. Dat gebeurde aan de watermolen. De brand werd ontdekt rond 11:30. Bij de brand kwam veel rook vrij. Van de wagen is weinig meer over. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Door de lange wachtrijden op Schiphol hebben gisteren enkele honderden mensen hun vlucht gemist. De geroepeerden kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een vervangende vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol werkt sinds gisteren met drie beveiligingsbedrijven, waarvan het zelf deels eigenaar is. De bedoeling was dat het daarop op de luchthaven meer grip zou komen op de veiligheidscontrole en lange rijen werden voorkomen. Maar de overgang verliep allesbehalve soepel. Er ontstonden zeer lange rijen door een tekort aan beveiligers. Voor vandaag is er wel genoeg bezetting, maar er kunnen wel opnieuw wachtrijen ontstaan, is de verwachting. In de Amerikaanse staat Californië zijn drie mensen doodgeschoten bij een moskee. Het gaat om een bewaker van de moskee in San Diego en twee medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn twee tieners die werden dood aangetroffen in een voertuig en hebben zelf een einde gemaakt aan hun leven, zegt de politie. De politiecommissaris beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. Het weer, grijs en regenachtig. Vanmiddag meer regen en motregen. Tot 14 graden. Vanavond en vannacht is het druilerig. Morgen ook buiig, vooral in de ochtend. Later op de dag meer opklaringen. En uiteindelijk komt de temperatuur uit op 16 tot 18 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
3: Dankjewel Dave, krijg van mij de verkeersinformatie. Met op dit moment één file bij ons in de regio. Namelijk op de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum. Staat 3 kilometer, doe je 9 minuten langer over. Dat komt door een auto met pech en de linkerrijstrook is daar dicht.
0: Dit is Radio Rijnmond.
4: Eruit. Met Peter en Milou.
0: Radio met een grote R.
5: Jawel, daar zijn we weer. Mijn naam is André van Duinen. Je luistert op Radio Rijnmond.

0: dance with somebody who loves me hier bij Radio Rijnmond. Er zat zoveel energie tijdens het inzingen in de studio dat ze voortdurend aan het dansen en aan het springen was door die studio. En de technici moesten echt tegen haar zeggen: blijf nou even stilstaan, omdat ze anders de opname aan het verpesten was. Whitney Houston hoorde je hier bij Radio Rijnmond. Een hele goede morgen, 7 minuten over 6. Welkom op deze gloednieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Bij een fonkelnieuwe kakelverse editie live vanuit het Lloyd Kwartier gebracht. Van Peter en Milou op Radio Rijnmond. En vandaag begint bewolkt en het gaat ook regenen. Dus dat is het slechte nieuws. De temperatuur is door de bewolking en de regen ook gematigd met max 14 graden. Maar het goede nieuws is dat het over een paar dagen allemaal beter uit gaat zien.
1: Nog even volhouden inderdaad.
0: Hang on baby, hang on!
1: En geen files, dus lekker doorrijden wel.
0: En wat gaan we doen deze show, Milou?
1: Nou, eerder hoorde je Pearl Jozefzoon bij onze collega Ruud de Boer, 5 na 9. Pearl kan je kennen van The Voice of Holland. Ze werd tweede in het eerste seizoen, dat seizoen dat Ben Sanders won.
0: Na Ben Sanders had je Pearl Jozefzoon.
1: Nou, ja, precies.
0: Als ik de naam Pearl Jozefzoon zie, dan moet ik ook altijd denken aan de voice-over van Martijn Krabbe. Pearl Jozefzoon.
1: Ja, ik ook een beetje wel. Ja. Ja, ze vertelde dus in de boerroep dat ze op zoek was naar lokaal talent om samen een nummer mee te zingen tijdens haar show in Capelle aan de IJssel. Nou, die show is vanavond en dat lokale talent is ook gevonden. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het bij beide dames met de zenuwen zit.
0: Dat lokale talent? Dat komt uit Capelle aan de IJssel ook? Waar komt ze vandaan?
1: Ze komt inderdaad uit de buurt van Capelle, maar ze is van origine Hongaars.
0: Maar dat is wel een heel mooi en memorabel moment voor haar natuurlijk. En we hebben er trouwens ook weer een in de categorie...
2: Je raadt het nooit!
0: Want we gaan deze uitzending bellen met een vrouw die ooit een grote inspiratiebron vormde voor onze eigen Richard Groenendijk. Ze staat al ruim 40 jaar op de planken en vult haar shows met een bonte stoet aan typetjes, hysterische pruiken en absurde kostuums. Haar bekendste creatie is een bemoeizuchtige toiletjuffrouw. Maar ze scoorde destijds ook een enorme hit met Leni uit de Takkerstraat. Nou, wie is deze koningin van de typetjes die komend weekend bij ons in het theater in Rotterdam staat? Als je het weet, laat het me even weten via de Rijnmond-app. En we hebben ook deze ochtend weer het beste van de jaren 80, 90 en nu voor je. Zometeen het ultieme hardloopnummer van de Proclaimers. Maar eerst een eerbetoon aan Harry Houdini. Dat is de boeienkoning die precies 100 jaar geleden overleed. En Dua Lipa gebruikt hem als metafoor voor haar datingleven.

0: Je luistert naar Radio Rijnmond. Met de Proclaimers en 500 miles. Je hoort mij niet, hè?
1: Ik hoor jou wel.
0: Je hoort mij wel. Oh, ik heb de verkeerde koptelefoon op mijn hoofd. Ik denk al. Er liggen hier twee koptelefoons in de studio. En ik doe altijd mijn eigen koptelefoon op. Maar die andere ligt er ook nog. En die zet ik op. Ik denk, waarom hoor ik nou niks? Hoe kan dit in godsnaam?
2: Ik zit jou aan te kijken. Ik denk, waarom heb je er één om je nek hangen? En eentje op je hoofd. En waarom doe je net alsof je niet te horen bent?
0: Het was zo raar. En ja, want jij kijkt... Ik kijk jij dan ook aan met een blik. Want ik zie jouw ogen steeds groter worden. Maar ik hoor jou niet. Maar dan komt jouw microfoon stond ook nog dicht. Nee. Dat is heel bijzonder. Je luistert naar Peter en Milou op Radio Rijnmond, maar dat had je inmiddels wel begrepen, denk ik. We hebben tegenwoordig in deze regio steeds meer multimiljonairs die zich willen laten gelden. Henny van der Most was er zo eentje natuurlijk. Wim Beelen ook met hun pretpark hè, in Rotterdam-Zuid. Maar de Rotterdamse ondernemer Michel Peridon, onder andere bekend als eigenaar van Trust en van het tv-programma Dragon's Den, die gooit het over een andere boeg. Die vertelde bij ons in de show dat hij geen pretpark, maar een gigantisch safaripark in Zuid-Afrika in de woestijn aan het bouwen is.
3: Het is 28.000 hectare. Dus dat is anderhalf keer de stad Rotterdam.
0: Zo.
3: En het zijn 36 eigenlijk boerderijen geweest.
0: Ja.
3: Die wij hebben successievelijk hebben opgekocht. En, naast elkaar. En dat is nu een gebied wat volledig natuur is. Waar witte rhino's lopen, black rhino's. Waar we echt zorgen dat het weer is zoals het ooit geweest is. Het heet Maloba en Maloba betekent the day before yesterday. Dus zoals het ooit geweest is. En wij krijgen de meest bijzondere vogels en dieren weer terug.
0: Er is nieuws hè, op dierengebied.
3: Er is nieuws, ja. We hebben echt lang... We hebben om het hele park staat een hek. Een elektrisch hek. En dat heeft trouwens een vermogen gekost. Maar dat maakt niet zoveel uit. Maar we hebben de vergunning gekregen om leeuwen te gaan, te gaan krijgen.
0: Ja.
3: Waardoor het ecosysteem, wat natuurlijk... de leeuw is de baas van de jungle.
0: Ja.
3: En die zorgt ervoor dat het aantal dieren zich gelijk blijft. En dat het zich helemaal volgens het ecosysteem gaat gebeuren. En dat is in dat stuk van Afrika heel erg bijzonder. Het was heel bijzonder dat we hier deze vergunning kregen. Want dan moet al die buren, die praat je over gigantische gebieden, moeten een toestemming daarvoor geven.
0: Ja, precies.
3: Nou, die hebben we gekregen. Heeft anderhalf jaar geduurd. En vorige week hebben we de vergunning gekregen. Dus we gaan 8 leeuwen binnenkort... Die hoeven zelfs niet te kopen, hè. Die krijgen we.
0: Die krijgen dus die leeuwen? Is,
3: ja, die leeuwen krijgen we.
0: Van wie krijgen die leeuwen dan?
3: Die krijgen we van andere parken.
0: Mooi, hè. Je zal maar zoveel geld hebben dat je dit soort dingen kan gaan doen.
2: Ja, wel goed voor de natuur dat hij daar
0: een
2: handje helpt.
0: Zeker goed. En hij heeft hier ook aan de parklaan een prachtig pand gekocht. Dat heeft hij ook helemaal in de oude staat hersteld. Ja, daar gaan we binnenkort een keer kijken. Je hoorde dus Michel Peridon hier bij Radio Rijnmond. Zodra er nieuws over het park is, hij wil aan het einde van het jaar opengaan. Dan hoor je dat uiteraard ook op Radio Rijnmond. En het hele verhaal lees je inmiddels ook op rijnmond.nl.

0: Meghan Trainor en All About the Bass hoorde je op Radio Rijnmond. Maar er zit niet meer zoveel bass aan, Meghan. Want ze is aan de Ozempic. Ze is nu flinterdun geworden. Terwijl ze zingt over dat je er in grote mate ook mag zijn. En ik zit net te kijken, want ik had gezien dat ze dus op tour gaat binnenkort. Over 2 maanden zou die tour zijn. Is dus gecanceld.
1: Oh.
0: Ja, ze zegt dat het komt omdat ze een newborn, dus een babytje, thuis heeft zitten. Maar ik moet zeggen, ik zie op social media dat zij ook gecanceld wordt door hoe ze omgaat met haar lijf.
1: Dus jij zegt, zij is eigenlijk ook gecanceld en daarom is haar concert gecanceld.
0: Nou, precies.
1: Nee, duidelijk. Dat hoor je dan alleen op Radio Rijnmond. Van Milou Optenberg. Dat is wel mooi. Milou Koldenmeijer, daar hoor je het van. Hé, maar Milou, ik ben afgelopen weekend naar het zwembad geweest. En dat is toch wel weer een traumatische ervaring, hoor. Wat een prikkels. Ik voel me dan net een beetje, ik ben ook misschien een beetje autistisch op dit gebied. Maar dan kom ik binnen en dan al die prikkels en al die mensen. Ik voel me ook zo bekeken. Ik voel me zo naar in de zwembad. Ik voel me zo vies ook in de zwembad.
0: Maar neem ons even mee. Want ging jij naar je plaatselijke zwembad? Ging je naar een zwembadparadijs?
1: Nee, het was eigenlijk nog wel een zwembadparadijs. Het was vrij zwemmen. En ik dacht, het is goed voor mijn rug om te gaan zwemmen. Dus ik dacht, ik ga de rugkrol doen. Oh. Ik ga de rugkrol oefenen. En dan moet ik baantjes trekken. Maar ik kom daar aan in zwembad De Boetselaar. Ik moet trouwens wel zeggen dat het een mooi zwembad is. In Monster. Prachtig, weet je wel, met die lichten en zo. Daardoor vallen bepaalde dingen ook niet te veel op. Maar ik moet zeggen, wel een heel mooi zwembad. Maar druk. Druk. Veel te druk. Ik kon er helemaal niks mee. Ik kon helemaal geen baantjes trekken.
0: Nou.
1: Ja, het was echt heel vervelend. Ik vond het echt heel naar om daar te zijn. Ik voelde me elke keer, een uur lang, want we zijn een uur lang binnen geweest, mijn zoontje, mijn vrouw en ik. En ik voelde me een uur lang echt heel slecht. Echt heel slecht. Maar ik moet wel zeggen, het was schoner dan vroeger. Want ik ben vroeger ook in de Hoge Devel in Zwijndrecht bijvoorbeeld geweest. Of in de Fakkel in Ridderkerk. Daar heb ik mijn zwemdiploma's gehaald. En daar waren die hokjes dan heel klein. En lag er altijd nog wel wat zand en wat modder. Ja, ik voel het zo smerig altijd, zo'n zwembad.
0: Ik vind het ook vies.
1: In Schiedam stonk het altijd.
0: Oh.
1: Was de vloer ook standaard smerig. Dat zwembad zou afgebroken worden. Maar dat stonk gewoon. Ik denk, hoe moeilijk is het om een zwembad niet te laten stinken? Nou, blijkbaar heel moeilijk.
0: Ja, ik ben het dit keer echt helemaal met jou eens, want ik ben ook altijd, ik vind dat zo vies.
1: Ja.
0: En dan die muffe geur en die warmte die je tegemoet komt. En ik denk altijd, als ik nu mijn slippers uitdoe, dan krijg ik van die vratten onder mijn voeten.
1: Ja, dus jij voelt je ook, en voel je nou ook enorm bekeken altijd in zo'n zwembad? En een beetje, wat moet ik aan?
0: Ja, ook.
1: Oh man, ja, ik vind het zo verschrikkelijk. Ik had de vorige keer, had ik een zwembroek aan, die was stuk. Er zat geen binnenbroekje in.
0: Oh.
1: Ja, dat was ook heel naar, kan ik je vertellen.
0: En toen ben je wel gaan zwemmen.
1: Voelde ik me zo bekeken. Ik wilde ook meteen weer terug. Ik voelde me zo naar. Oh man, wat voel ik me slecht altijd.
0: Ik heb wel keelontsteking opgelopen in een zwembad.
1: Echt?
0: Ja, dan in Boedapest heb je van die warmtebaden in het midden van de stad. En wij gingen daar naartoe in hartje winter. Nou, dat is al niet zo'n goed idee. Maar nou, ik had dat kaartje net betaald. En ik loop binnen. Ik doe zo dat badjasje uit. Ik sta er in mijn bikini. En ik denk opeens, dit water is best wel groen.
1: Oh.
0: Maar ja, ik had best wel wat geld betaald. Dus
1: nee.
0: Ik dacht, nou, ik ga ervoor, weet je wel. En je zag zo die stoom zo opkomen. En het was een heel mooi gebouw. Dus ik dacht, ik moet in ieder geval die foto maken in dat zwembad. Dus ik ga daar staan met mijn vriendinnen. Nou, en de volgende dag word ik wakker met zieke keelontsteking. Ik daar helemaal naar de dokter en zo.
1: Goor.
0: Nou, dat doe ik dus nooit meer.
1: Nee, en ik, weet je, we zijn ook nog even de jacuzzi in geweest. En op een gegeven moment, ja, Sam vindt het leuk om mij te pesten. Die zegt, papa, dit is een soort van babybadje. En ik zie op een gegeven moment echt die kinderen. En ik denk, nee, er zitten daar eentje te plassen volgens mij. Het is zo smerig.
0: Maar er moeten toch mensen zijn die hier wel blijven
1: worden.
0: Ja,
1: dus het is deze keer geen team Milou of team Peter. Maar misschien ben je van je eigen team en hou je wel van zwemmen. Meld je dan even via de Rijnmond app. Ik ben heel benieuwd of we die hebben, die mensen.

0: Dit is Robert Palmer en Addicted to Love hier bij Radio Rijnmond. En ik dacht dat wij nou in de meerderheid waren als het gaat om niet van zwemmen houden. Wij houden namelijk allebei totaal niet van zwemmen, Milou.
1: Nee, klopt.
0: Maar ik dacht van Jacob Jan, die zegt er gaat niets boven lekker buiten zwemmen. Heerlijk. Waar doe je dat dan, Jacob? Laat dat ook nog even weten. En Danny die zegt, ik vind het heerlijk om te zwemmen. Er zijn wel echt hele goede zwembaden in onze regio en in het land waar het gewoon top is. Nou, laat het dan even weten welke zwembaden dat zijn. Waar je dus wel lekker ongestoord, zonder al te zeer lastig gevallen te worden kan zwemmen. Dat zou natuurlijk fijn zijn.
1: Het is ondertussen 6:30 geworden. En dat betekent dat het bijna tijd is voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je zometeen van Dave Datema.
2: De Rotterdamse gemeenteraad was al klaar met Henny van der Mos, de man achter Rivoli. Maar om nou te zeggen dat er een soepele omgang is met zijn opvolger? Niet echt. Straks meer.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
5: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
1: 6:50, een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ik krijg van mij de verkeersinformatie met de op dit moment 3 files bij ons in de regio. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum. 9 kilometer, 10 minuten vertraging heb je daar. Ook file op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Knoppen Terbrechtseplein en Moordrecht. 6 kilometer, 10 minuten. En dan tot slot ook een file op de A27 Breda richting Gorkum tussen Geertruidbergen en Industriegebied Avelingen. 9 kilometer en ook daar sta je 10 minuten in de file.
0: En gaat het dan eindelijk de goede kant op met het weer? Jules Gernaert, een hele goede morgen.
7: Ja, Peter, goedemorgen. De 1 miljoen euro vraag hè, van deze dagen.
0: Absoluut.
7: Natuurlijk. Ja, inderdaad. Nou, dat is dan vanaf donderdag. Hè. Laten we niet te snel hollen door deze week, want er is nog veel werk te verzetten tot het zover is. En vandaag is daar dus ook een flinke hobbel in. Want het raakt helemaal bewolkt. Ja, technisch gezien is het al bewolkt met een paar kleine opklaringen. Maar het is nog droog. Pas over een uur of 1-2 kan er een klein bijtje vallen, maar is ook geen reden voor enige paniek. Het is laat vanochtend en vanmiddag dat het een beetje druilig gaat worden bij de periode met regen en of motregen. Dus een beetje donkertjes allemaal, een beetje somber denk ik toch wel later vandaag. Met nu een zwakke tot matige wind uit zuidoost tot zuid. Windkracht 2 tot 4, maar vanmiddag een matige tot vrij krachtige. En dan zie je af en toe krachtige wind uit het zuiden. En een maximumtemperatuur van maar 13 à 14 graden. En morgen en donderdag gaan we warmer weer krijgen. Morgen is het eerst nog een beetje buiig, later zijn er meer opklaringen. 17 tot 19 graden en donderdag is het dan redelijk zonnig met een maximumtemperatuur van 21 graden.
0: Hoppa, dacht het wel. Dankjewel Jill voor zover. Het is 6:55 inmiddels. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws en die krijg je van Dave Datema. Goedemorgen Dave.
2: Goedemorgen, de politie heeft de 4e verdachte opgepakt voor de 2 explosies bij een huis in Rotterdam-Vreewijk eerder dit jaar. Het gaat om een jongen van 16 uit Hoek van Holland. De ontploffingen waren in februari en maart bij een huis aan de Kordietewegstraat. Het kabinet wil stoppen met het eerste maandag van de maandalarm. Er is te weinig geld om het verouderde systeem te vervangen, schrijft minister Van Wil aan de Tweede Kamer. 2 jaar geleden nam een ruime meerderheid van de Kamer nog een motie aan om dat luchtalarm voor de toekomst te behouden. En Rivoli is failliet en attracties hebben inmiddels een nieuwe eigenaar. Maar het lijkt voorlopig nog niet goed te komen tussen de nieuwe eigenaar en een deel van de Rotterdamse gemeenteraad. Pro, stopvolg van PvdA GroenLinks en Volt moeten voorlopig niks hebben van die Wim Beelen. De twee partijen willen eigenlijk op die plek nieuwe woningen bouwen. Maar Beelen die heeft dus andere plannen, want die wil gewoon door met het bouwen van zo'n speelstad. En afgelopen week zei hij in Eruit, hier in de ochtend, het volgende.
8: De gemeenteraad in Rotterdam die groeit niet. Dus je hebt 45 zeteltjes. Dus ja, je kunt altijd alleen maar over de rug van een ander, dit soort mensen doen dat, iets denken te winnen. En als meneer dit zo goed had willen doen, dan had hij niet een motie moeten vragen om rare dingen, dan had hij in een motie de college op moeten roepen om het terrein terug te kopen.
2: Ja, en daar reageren Pro en Volt nu dus op. Ze vinden dat Beelen neerbuigend doet over de Rotterdamse gemeenteraad met zijn uitspraken als 45 zeteltjes en rare dingen. Nou, wij vragen, zeggen de twee partijen, ons hardop af wat deze multimiljonair uit het Gooi met te veel vrije tijd in onze stad komt uitvreten. Alsof hij de baas is in de stad in plaats van de door Rotterdammers gekozen volksvertegenwoordiging.
0: Ja, want ik moet er wel bij aantekenen dat Kevin van Eikeren, die was ook behoorlijk fel in het begin al, zonder dat ze überhaupt een woord hadden gewisseld met elkaar, op Wim Beelen. Dus het begon wel bij Kevin van Eikeren van Pro. En daar reageerde Wim Beelen dan weer op vervolgens.
2: Nou ja, en de uitspraken die hij nu doet in een aanvraag voor een debat in de Rotterdamse gemeenteraad hierover, die zijn niet mals. Hè? Nee. Wat komt die man hier uitvreten? Alsof hij de baas is in de stad. Maar ja, aan de andere kant, als je de complete context van die uitspraken van Beelen, ja, 45 zeteltjes, als je dat los ziet, dan ziet dat er met een enorme arrogante houding, ja, kan je dat wel zien. Maar er zit een heel context zit er omheen. Nou ja, die lieten we net horen. Ja, dan is het allemaal misschien toch iets minder pittig als dat je zou denken.
0: Ja, je ligt zogenaamd zo ver uit elkaar. Maar jongens, ga nou gewoon een keer met elkaar in gesprek. En je weet elkaar echt wel te vinden.
9: Dit is Radio Rijnmond.
0: Met zometeen Miles Smith en Bob Marley. Maar eerst Brian

0: Bryan Adams, Canadese rocker. Die in oktober in Amsterdam in Nederland te bewonderen is. Althans, als je een kaartje hebt, want hij is alweer stijf uitverkocht, kan ik je vertellen. Hij had dit nummer trouwens geschreven voor Sheryl Crow. Die had alleen niks meer van zich laten horen. En juist in diezelfde week liep Bryan in een hotel, liep hij Mel C van de Spice Girls tegen het lijf. Ze raakten in de lift kort aan de praat en Bryan dacht, waarom vraag ik haar niet gewoon? Nou, Mel C was meteen enthousiast, dus dat was echt de beste, perfecte elevator pitch, zou je kunnen zeggen. Cool. Het is 6:09, je luistert naar Radio Rijnmond. Ja, ik schaam me echt, Frans, die reageert er nog op. Van, ik moet niet denken aan Peter zonder binnenbroek in, in het zwembad. Ja, nee, dat was echt verschrikkelijk. Dat was echt een flater van de eeuw, zeg.
1: Maar dacht jij niet, iedereen die een duikbril op heeft en rond mij heen zwemt, ga weg?
0: Het is verschrikkelijk. Ik had weg moeten gaan op dat moment. Ja. Dat was het tiki-bad trouwens toen. Maar dat was echt, nee, dat was afschuwelijk. Dat had ik niet moeten doen. Maar ik kwam pas later achter. Het is een beetje hetzelfde als dat je een vrouw bent en je hebt hele grote borsten en je draagt geen BH.
1: Oh, dat is ook niet fijn. Kadoem.
0: Weet je wel, het is gewoon, ja, dat is ook niet fijn inderdaad. Maar goed, het zwembad is überhaupt geen fijne aangelegenheid voor ons. Hè. We zijn er niet zo fan van. We zijn een beetje getraumatiseerd. Ik vanuit onze regio ook, want ik heb leren zwemmen in de Fakkel in Ridderkerk. Had je van die kleine hokjes. De vloer was altijd smerig. Ik voelde me altijd ongemakkelijk. We hadden toen nog andere van die kleine zwembroekjes waar dan een diploma soort van op geborduurd werd, weet je wel.
1: Oh.
0: Dat is echt verschrikkelijk allemaal. Bij hoge uitzondering gingen we dan zwemmen in Centerparks of bij de Hoge Devel in Zwijndrecht. Dat was dan nog wel wat beter, maar ja, het hield niet over. En ik was dus afgelopen weekend weer gaan zwemmen met mijn gezin. Ik weet het niet. Het is nog steeds niks. Ik voel me zwaar bekeken. Ik voel me zwaar ongemakkelijk. En ja, ik vind het goor gewoon op de een of andere manier.
1: Ik vind het ook heel goor. Ik vind het ook gewoon vies. Nou, Bryan die zegt, maar het zwembad in Spijkenisse is echt aardig te doen hoor. Dus misschien moeten we daar dan binnenkort een keertje naartoe. En Geira die appt ook al, die zegt, goedemorgen Peter Milou. Ik kan me nog goed herinneren dat ik moest leren zwemmen in het zwarte plasje in Hilligersberg. Ik vond het doodeng. Het was dus echt zwart. En dan met die haak waar ze je mee hielpen. Maar nu vind ik zwemmen best leuk, maar alleen in helder water.
0: Oh, ik heb een idee. Ja, we gaan binnenkort hier eens nieuws lanceren bij Peter en Milou op Radio Rijnmond. Namelijk de challenge. We gaan challenges voor elkaar bedenken en we gaan challenges van luisteraars gaan we proberen te vervullen, zeg maar. Dus jij kan dan een uitdaging aan ons doorgeven. Een van die uitdagingen, ik voel hem al aankomen, zwemmen in een binnenzwembad. Sisters crying,

0: beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: wakker te worden. Van Bob Marley samen met Lauryn Hill en Turn Your Lights Down Low. En die hoor je uiteraard hier bij Peter en Milou op Radio Rijnmond.
1: En deze ochtend geen team Peter of team Milou, want we zijn het met elkaar eens. Zwemmen in Nederland is gewoon hartstikke goor.
0: Ja, dat vinden wij,
1: dat
0: hè?
1: Dat vinden wij. En wij zijn op zoek naar jouw mening. Vind jij het ook goor of vind je het heerlijk? Nou, we krijgen al een foto van Tim. Die is heerlijk op vakantie in Cyprus. En die laat weten dat hij wel houdt van buitenzwembaden op vakantie. En hij stuurt een foto van een gigantische glijbaan erbij. En daar gaat hij morgen naartoe.
0: Ja.
1: En Danny, een hele goede morgen.
2: Een goede morgen.
1: Vind jij het ook zo goor als wij het vinden? Of hou jij van zwemmen in Nederland?
2: Nou, ik hou zeker van zwemmen. En ik weet dat er in Rotterdam en de omgeving echt wat baden zijn die gewoon goed onderhouden zijn en schoon zijn.
0: En waar zwem jij dan?
2: Ik zelf zwem heel weinig momenteel in verband met problemen met mijn knie. Maar Groenhoord in Schiedam, dat is een goed zwembad.
0: Nee.
2: De Wilgelei is ook een goed zwembad.
0: Groenhoord in Schiedam, is dat niet dat afbraakzwembad?
2: Nee.
0: Oh, dat is niet dat afbraakzwembad. Want je had in Schiedam ook een afbraakzwembad. Daar heeft Sam leren zwemmen.
1: Nee, die zit in de Goorse. Dat afbraakzwembad.
2: Nee,
1: dat
2: zou kunnen, ja. Zit vlak naast de A20.
0: Oh ja, oké. Okay. Nou, dan is die het niet in ieder geval. Dat is een goede,
2: nee,
0: goede tip.
2: Ja, daar heb ik altijd heerlijk gezwommen. En ik hoorde net ook al die van Spijkenissen voorbij komen. Nou, die is ook goed.
0: Ja, dan gaat Brian zwemmen inderdaad.
2: Een zwembad in Oud-Beijerland. Vond ik ook altijd een heel fijn zwembad om te zwemmen.
1: Ik vind het wel leuk hoeveel je er getest hebt in je leven, Danny.
0: Nou, inderdaad, hè?
2: Ja, nee, ik heb aan reddingszwemmen gedaan, dus ja, dat...
0: Kijk, ja.
1: Dat verklaart veel.
0: Ja.
2: En het Vermanenbad, dat was toen de tijd het zwembad waar ik voor mijn diploma's ging.
0: Ja.
2: Voor de reddingsbrigade. Nou ja, daar heb ik ook altijd goed ervaring gehad met zwemmen. Het zwembad op Zuidplein, dat was ook een goed zwembad.
0: Nou, je hebt heel veel zwembaden getest, zeg. Ongelooflijk. Je bent onze eigen zwembad-expert, mag ik wel zeggen.
2: Nou ja, ik heb er aardig wat gehad.
1: Maar lieve Danny, ik raak al in de stress als ik met zwemles vroeger door zo'n gat moest zwemmen. Weet je wel, zo'n groot cel met een gat erin. Maar jij hebt gewoon reddingszwemmen gedaan. Wat maakt zwemmen voor jou zo leuk?
2: Ja, ik heb er altijd heel veel plezier in gehad. Ook de dingen die jullie opnoemen van het feit dat je door een gat moet gaan of door verhaken. Ja, oké, in het begin zijn ze misschien eng. Maar als je er overheen zet, dan kan je er gewoon wel mee omgaan.
0: Ja, en hetzelfde geldt voor zo'n kleedhokje dat veel te klein is en met een modderige vloer en zo. Of dat het naar riool stinkt. Nou, daar kan ik me niet overheen zetten, hoor.
2: Maar dat snap ik. Maar dat zijn baden dan die dus de hygiëne niet goed op orde hebben.
0: Nee,
2: maar dat
0: precies.
2: Wil dus niet zeggen dat alle zwembaden zo zijn.
0: Danny, je hebt volkomen gelijk. En,
2: dat is hetzelfde. Ik bedoel, als je naar een restaurant gaat waar het eten niet goed is.
0: Ja.
2: En de ambiance is fantastisch. Dan ga je er ook niet meer naartoe.
1: Je hebt
0: volkomen gelijk, Danny. Jouw stem staat genoteerd. En je bent niet de enige die zwemmen leuk vindt. Want we krijgen meerdere reacties. Laten we zeggen dat het nu toch overwegend positief is over het zwemmen. Dus geef vooral je mening via de Rijnmond. Ben je nou voor zwemmen of tegen zwemmen? Hou je niet van zwemmen? Laat het weten. Hou je wel van zwemmen? Laat het ook weten. En Danny, jij bent vandaag onze vroege natte vogel. Daar komt-ie. Daar komt-ie aangevladderd.
2: Okay.
0: Daar komt-ie, hoor. Daar komt-ie. Oh, wat doet die vogel? Nou, wacht even hoor.
1: Oh. Hij springt zo naar het zwembad.
2: Ja, vind je het gek? Het is een waterhondje.
0: Het is een waterhondje. Danny, fijne dag, hè?
2: Hey, hetzelfde.
0: Alle lief voor jou, hoi.

0: Lekkere zomerse klank op je radio. Dit is echt mijn favoriete nummer van dit moment. De Bauza hoorde je, Magnetic, hier bij Peter en Milou op Radio Rijnmond. Je hebt het trouwens goed geraden. Dan heb ik het tegen Ben, Ruud, Trudy en Corrie. En Wim, die had het ook goed. Ja, het is inderdaad Tineke Schouten die we later deze show gaan bellen. De koningin van de comedy.
1: En met een herseninfarct in je hoofd toch de Griekse Acropolis beklimmen. Het overkwam de Dordtse Ad van Dongen. En zometeen hoor je hoe deze klap zijn levensmissie werd.
0: En de eindexamenperiode is in volle gang. Daarom spelen we zometeen weer het herexamen. En vandaag doen we muziek en Latijn.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
5: En we mogen weg.
6: Tweede Pinksterdag is de dag van zweet, tranen en doorzettingsvermogen. Op Radio Rijnmond. De finish van de Europa Run. Samen met Europa Run Radio beleven we de finish van honderden teams die vanuit Twente en Frankrijk meer dan 500 kilometer hebben gezwoegd.
7: Wat zijn die paar meters nou?
6: Het doel? Geld ophalen voor mensen die moeten leven met kanker. Al 35 jaar lang.
8: Wij gaan deze Europa Run weer even mailen.
6: 25 mei, vanaf 12 uur. De Europa Run. Live op Radio Rijnmond, TV Rijnmond en Rijnmond.nl.
9: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
10: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
11: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
12: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
1: Een hele goede morgen. Het is 7 uur. Je luistert naar Radio Rijnmond.
0: Zo meteen trakteren we op Sarah Burns.

0: aanhouden uit Rotterdam en Bergen op Zoom. De politie ging verder met het onderzoek en dat leverde gisteren een vierde arrestatie op. In Maassluis is gisteren een auto grotendeels uitgebrand. Dat gebeurde aan de Watermolen. De brand werd ontdekt rond 11:30. Bij de brand kwam veel rook vrij. Van de wagen is weinig meer over. Hoe het vuur is ontstaan is niet bekend. De oud-directeur van het fotomuseum, Birgit Donker, eist een vergoeding van 300.000 euro van haar voormalig werkgever. Vorig jaar juli dwong de Raad van Toezicht haar om op te stappen. Er zou sprake zijn geweest van een onveilige cultuur op de werkvloer. Gisteren was er een rechtszaak over het ontslag van Donker. De rechter had tijdens de rechtszaak vragen over het optreden van de Raad van Toezicht. Eind juni is de uitspraak. Ook vandaag kunnen er problemen zijn op luchthaven Schiphol. Gisteren ontstonden er lange rijen voor de beveiliging nadat een nieuw systeem in gebruik is genomen. Honderden mensen misten daardoor hun vlucht. Schiphol werkt sinds gisteren met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. De bedoeling was dat de luchthaven daardoor juist meer grip zou krijgen op de veiligheidscontrole en dat zo lange rijen werden voorkomen. Maar de overgang verliep allesbehalve soepel. Ontstonden lange wachtrijden door een tekort aan beveiligers. Volgens RTL Nieuws was er genoeg personeel ingedeeld, maar waren er opvallend veel ziekmeldingen. Voor vandaag zou er wel genoeg bezetting moeten zijn. Het weer, het is grijs en het is regenachtig. Vanmiddag meer regen en motregen tot 14 graden. Vanavond en vannacht is het druilerig. Morgen buiig, vooral in de ochtend. Later op de dag meer opklaringen. En uiteindelijk komt de temperatuur uit op 16 tot 18 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
1: Dave, dankjewel. Krijg van mij de verkeersinformatie met 4 files bij ons uit de regio op dit moment. En 3 daarvan op de A15. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. 5 kilometer, 7 minuten. Ook de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. 4 kilometer, 8 minuten. En dan de derde op de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost. 4 kilometer. Daar heb je dan weer een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk in de linker rijstrook is dicht. En dan nog een file op de N214 Papendrecht richting Leerdam tussen afrit Bleskensgraaf en afrit Gorkum. 3 kilometer en heb je 10 minuten vertraging.
2: Zometeen onder andere de Bee Gees.
3: Jouw recept voor een goede start van de dag.

0: uit.
1: Met Peter en Milou.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
4: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
3: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.

0: Westerhoek.
1: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks Bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie Olifant.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
7: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
8: Nu bij Velderhof, €10 leeftijd.

0: Korting per levensjaar.
1: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Corday denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op corday.nl/nalatenschap.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Eruit! Met Peter en Milou.
3: Radio met een grote R.

0: Ik heb zoveel bewondering voor de gebroeders Kip, voor de Bee Gees. Want ze hadden natuurlijk eerst dat conservatieve tijdperk in de jaren 60 met de Spanks en de Specs. En dat soort dingen. Daarna kwam het disco-tijdperk, bliezen ze hun carrière een nieuw leven in. En dit was weer een nieuwe episode in hun carrière. Namelijk ja, een soort van post-disco-tijdperk in de jaren 90 van het album Size Doesn't Matter. Hoorde je dus You Win Again van de Bee Gees. Een hele goede morgen. Welkom op deze gloednieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Bij Fonkel nieuwe kakelverse editie. Live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Vanuit met Peter en Milou op Radio Rijnmond. Vandaag begint bewolkt en het gaat ook regenen. De temperatuur is door de bewolking en de regen ook gematigd met max 14 graden.
1: En de langste file in onze regio die vind je op de A15 tussen Knopend Gorkum en Sliedrecht Oost. En daar heb je een half uur vertraging door een ongeluk.
0: Het cruiseschip Hondius keert over een kleine maand terug op de internationale wateren. Dat maakt de rederij Oceanwide Expedition bekend. Vanaf 13 juni hervat het door hantavirus geteisterde schip de reguliere dienstregeling vanuit Spitsbergen.
1: En het luchtalarm dat iedere eerste maandag van de maand te horen is, verdwijnt vanaf 2028. Er is namelijk onvoldoende geld om het verouderde systeem te vervangen.
0: En voetballers hebben in de uren en dagen nadat ze hebben gekopt stoffen in het bloed die kunnen wijzen op acute hersenschade. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Dat is uitgevoerd in samenwerking met voetbalbond KNVB. Dat is natuurlijk ook de reden dat bijvoorbeeld kinderen op jonge leeftijd, als ze gaan voetballen, dat ze niet mogen koppen.
1: Oh. En Peter, jij bent het weekend naar een zwembad in het Westland geweest. Ja. En dat was volgens mij niet om over naar huis te schrijven,
0: nou,
1: toch?
0: Ik moet allereerst zeggen, het was een fantastisch zwembad. Ze had het heel mooi gemaakt met de lichteffecten en zo. Het zag er ook heel schoon uit. Ik moet zeggen dat ze dat ook goed bijhielden. Het stonk niet. Het was eigenlijk perfect. En dan nog vond ik het verschrikkelijk.
1: Oh ja,
0: ik vond het echt verschrikkelijk, want het was mega druk. Het wemelde van de mensen. En ja, weet je, je kon niet echt fatsoenlijk baantjes trekken. Het was echt een hele nare ervaring. Ik voel me ook dat het altijd heel erg bekeken in zo'n zwembad. Ik vind het toch altijd net te krap, weet je wel, zo'n hokje om je om te kleden. En het is allemaal zo verschrikkelijk ongemakkelijk. En ik heb dan toch een beetje flashbacks naar bijvoorbeeld toen ik mijn zwemdiploma aan het halen was in Ridderkerk, in dat zwembad daar. Ja, dat je denkt, het was niet best. En dat was ook een beetje smerig, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ik ben het vandaag helemaal met je eens. Ik vind het dus ook eigenlijk heel smerig zwembaden in Nederland. Maar ben jij het ook met ons eens? Laat het even weten via de Rijnmond-app. Nou, Jacob zegt, er gaat niets boven lekker buiten zwemmen. Die is het dus helemaal niet met ons eens. Nee. En Brian die stuurt dat zwembaden niet echt zijn ding zijn. En hij vertelt erbij dat hij in Duitsland ging zwemmen. En dan ben je verplicht om zo'n zwemmutsje op te doen.
0: Oh.
1: Nou, dat vond hij helemaal niks, want hij appte achteraan.
0: Ja.
1: En Tim die houdt wel van zwemmen. Die zegt, wel alleen op vakantie met van die hele snelle glijbanen. Daar stuurt hij ook een foto van. En Gerda, ja, die kan zich nog herinneren dat ze in het Zwarte Plasje zwemles kreeg. Nou, dat was ook Zwarte Plasje.
0: Ja? Oh, dat was gewoon helemaal zwart ook inderdaad?
1: Ja, gewoon natuurzwemmen. Dat is natuurlijk best wel een beetje vies water.
0: Ja, precies. En ze zei van, ik heb liever helder water. Kan ik me ook iets bij voorstellen. Ben jij team zwemmen of team niet zwemmen? Laat het me even weten. De Rijnmond-app die staat voor je open. Zometeen Sarah Bareilles en Love Song. Maar eerst om jeuk. Tell me more for you.

0: Ja, een steengoede start is niet altijd een garantie voor een succesvolle carrière. Hè? Want wat was dit een sensatie, dit nummer. Ongelooflijk. In 2007 scoorde de grote hit Sarah Bareilles met Love Song. Maar daarna hoorden we nooit meer wat van haar. Dus het was echt, flash in the pan, zeggen we dan. Hè? Of een eendagsvlieg. Het is echt een beetje tragisch. Ze trad nog wel op met Maroon 5 en ook nog met Paolo Nutini in Amerika bijvoorbeeld. Maar echt, successen haalden ze niet meer.
1: En jaarlijks krijgen zo'n 140.000 mensen te horen dat hun leven nooit meer hetzelfde zou zijn. Door een ongeluk, een hartstilstand of een herseninfarct. Niet aangeboren hersenletsel noemen we dat. En door de vergrijzing treft het in de toekomst alleen nog maar meer mensen. En hoe het ook ontstaat, de klap is voor iedereen even hard. Want van de een op de andere dag staat de wereld van het slachtoffer en de familie volledig op zijn kop. En Ad van Dongen uit Dordrecht, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, jij kreeg op vakantie in Griekenland een herseninfarct. Daarna volgden er ook nog eens twee. En kan je ons even meenemen naar die vakantie in Griekenland? Wat gebeurde er precies met je?
2: Zeker, zeker. Het is alweer 16 jaar geleden. En wij gingen met het gezin, mijn vrouw en mijn zoon, naar Griekenland. Om daar een paar dagen in Athene en vervolgens wat eiland te hoppen. En net na de landing in de hotelkamer voelde ik wat te knappen in mijn hoofd. En had ik een zware hoofdpijn. Geen idee wat er aan de hand was. Wij dachten allemaal dat het de warmte was. En de volgende dag zijn we gewoon met de excursie door Athene gaan wandelen. Alleen liep ik als een soort dronken man mee. Mijn coördinatie was weg. Ik heb wel het museum daar nog bezocht. En ik heb de Acropolis beklommen. Ja. En achteraf bleek dus dat ik een herseninfarct had gehad. En ik ben eigenlijk een beetje de enige ter wereld die met een acuut herseninfarct Acropolis heeft beklommen.
0: Ja,
2: en de volgende dag toch naar het ziekenhuis gegaan op advies van het ziekenhuis in Dordrecht. En 12 dagen zeg maar in Athene in een ziekenhuis gelegen. En wat eigenlijk inhield dat je een beetje zo'n 20, 30 jaar terugging in de zorg. In vergelijking met Nederland. Er was toen geen IC, er was geen MRI. En ze waren in die jaar, in 2010, ook aan het staken. Dus het was wel een belevenis daar.
0: Verschrikkelijk.
1: Nou, zeg dat wel. En toen je thuis kwam, ben je toen verder gaan herstellen of ben je gewoon weer vol aan het werk gegaan?
2: Ik kom uit 1960 en vaak zijn die mensen uit 1960 redelijk eigenwijs. Dus ik ben eigenlijk na 4 maanden weer fulltime aan het werk gegaan. Sterker nog, ik ben 70 uur gaan werken om te laten zien, Ad kan alles. Want dat wil je, hè. Je wil eigenlijk niet dat er iets gebeurd is.
0: Nee.
2: Je wil je oude leven terug.
0: Tuurlijk.
2: En daar ga je alles voor doen. Dus ik was bedrijfsleider in een logistiek bedrijf. Dat ben ik weer opgepakt. Ik ben gemeenteraadslid geworden in Dordrecht. En ik ben voorzitter geworden van de patiëntenvereniging in hersenletsel.nl. En dat was voor mij toen al de trigger van, joh, ik heb heel veel geluk gehad. Ik kan nog heel veel. Hoe mooi zou het zijn als ik mijn bedrijfsmatige achtergrond zou kunnen inzetten met mijn ervaring met herseninfarcten. Want inmiddels had ik er al 3 gehad om mijn ervaring in te zetten voor de doelgroep.
0: Ja, en hoe doe je dat? Ik bedoel, waar moeten wij bijvoorbeeld op letten? Aan welke signalen kun je herkennen van er is iets los?
2: Nou, de meest bekende signalen is bijvoorbeeld een scheve mond.
0: Ja.
2: Moeite met praten en bijvoorbeeld dat je een lamme of krachtloze arm of been hebt. En het enige wat je dan moet doen, ook al twijfelen eraan, gewoon bel 112.
0: Juist.
2: Tegenwoordig kunnen neurologen heel veel en heel snel. En hoe sneller je in het ziekenhuis bent, hoe minder restschade je overhoudt.
0: Het gaat om de snelheid, hè?
2: Ja, de snelheid is echt in dit geval van levensbelang.
0: Ja.
2: Want tijdens de introductie zei Milou al, ja, je leven staat op zijn kop. Het is een breuk in de levenslijn. Je hebt een leven voor en je hebt een leven na. En heel veel mensen hebben bijvoorbeeld last van vermoeidheid en overprikkeling, waardoor ze niet meer kunnen werken, dat er een kort lontje gaat ontstaan elke dag.
0: Ja.
2: En dat geeft best heel veel problemen. En een ander heel groot probleem is dat je ziet het niet aan de buitenkant. Hè? Ga daar dan maar eens mee om als familie als werkgever.
0: Absoluut,
2: ja.
0: Want ik zie het bij jou niet, ik hoor het bij jou niet, maar waar heb jij in het kort dan nog last van?
2: Ik had best wel aanzienlijke schade in de buurt van de kleine hersenen en de hersenstam. En de kleine hersenen regelen bijvoorbeeld de coördinatie. Dus ik heb ook weer een beetje moeten leren lopen. Ik moest me in het begin heel erg concentreren als ik ging lopen. Nu ben ik best wel druk met het werk. En ik heb bijvoorbeeld gisteravond ook nog gewerkt. Dus ik moet vandaag niet gaan hardlopen.
0: Nee.
2: Want dan ga ik vallen.
0: Precies.
2: Maar weet je, na 16 jaar heb je daar natuurlijk hebben wel een manier op gevonden om dat te herkennen. En ben ik ook niet meer gefrustreerd. Maar in de beginjaren was dat natuurlijk gewoon een drama. Ook voor het gezin, maar ook voor mezelf. En uiteindelijk heb ik er 3 jaar over gedaan om tot het inzicht te komen dat dat ik toch wel iets heb meegemaakt. En mijn gevoel aan de rechterkant is beschadigd. En dat heeft te maken omdat het in de buurt van de hersenstam is. Maar ja, in vergelijking met anderen heb ik zoiets van... waar kon ik tekenen bij het kruisje? Dat heb ik meteen gedaan.
0: Kom je goed vanaf, zo. Inderdaad. Je traint dus professionals. Je coacht lotgenoten. Je hebt heel veel tips. Is er een platform waar we naartoe kunnen?
2: Ja, het heel belangrijke is, als mensen thuiskomen, thuis begint het pas, is mijn stelling. Medisch kunnen we natuurlijk heel veel, maar je gaat natuurlijk thuis pas ervaren waar je tegenaan loopt. Wat de schade is, waar je knelpunten liggen. Daar moet je wat mee, ook mentaal. En dat levert vragen op. En ik werk onder andere voor de Breinlijn. Dat is heel makkelijk. Breinlijn, www.breinlijn.nl. Dat is een platform waar je vragen kan stellen. Dus mensen uit heel Nederland kunnen vragen stellen. Ik ben verantwoordelijk voor Zuid-Holland. Dus mensen met hersenletsel, maar ook naasten, maar ook professionals. Denk aan huisartsen, ook zelfs neurologen die bellen. Als ze advies willen van waar kan ik een bepaalde ondersteuning krijgen.
0: Breinlijn.nl, met een korte en een lange ei. Dankjewel.
2: Ja, Ad van Dongen.
0: Heel veel succes met deze missie. Dit is Alien Iglesias, bijnaam ook voor je.

0: Mo, lekker zomerse klank op je favoriete radiozender. En dat is een opmaat naar geweldig zomers weer. Want inderdaad, vanaf donderdag, jongens, wordt het gewoon...
1: Nee!
0: Ja! Yes! Yes! 25 graden! Nou, 21. Ik ben iets te fanatiek altijd.
2: Ja. En het is bijna tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je zo meteen van Dave Datema.
3: Ja, nog minder dan een maand en dan kunnen we ook juichen. Want er begint in Noord-Amerika het WK voetbal. Voor het Oranje Legioen is inmiddels al één belangrijk onderdeel aangekomen. De grote oranje dubbeldekkerbus. Straks meer.
0: Oh, de grote... Ja, en wat gaan we dan doen? Het Van Gaal? Even kijken. Dan gaan we juichen!
3: Weet je Laten we het hopen.
0: Dat hoop ik ook.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
6: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
7: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdamse Philharmonisch Orkest.
6: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
8: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
9: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
10: En ook nog eens gratis parkeren.
11: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
12: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
14: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza. Nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenissen en Hubo Lombardije.
2: 2:08, een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ik krijg van mij de verkeersinformatie bestaande uit 4 files bij ons uit de regio. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht West en Hardingsveld Giessendam. 5 kilometer, 6 minuten vertraging heb je daar. Ook op de A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen afrit Arkel en Hardingsveld Giessendam. 6 kilometer, een kwartier vertraging. Dan nog een file op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Dordrecht en knooppunt Zonzeel. 3 kilometer, 5 minuten. En tot slot ook een file op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtse Plein naar Moordrecht. 6 kilometer en dan heb je 9 minuten vertraging.
0: Ik krijg een bericht van meneer Jeltema. Die zegt, het zou prettig zijn om wakker te worden met Rijnmond als je af en toe vertelt hoe laat het is. 7:58. We gaan naar Jules Gernaert met het weerbericht. Een hele goede morgen, Jules.
15: Goedemorgen, Peter.
0: Vertel, wat wordt het voor weer vandaag?
15: Ja, zeker. Ja, de tijd weet ik nu inmiddels. En het weer natuurlijk ook is de bedoeling. En dat is nog overwegend droog. Laten we positief een beetje beginnen. Er is al kans op een spatje regen de komende paar uren door een groot lage drukgebied wat bij Noord-Ierland ligt. Maar een soort van front of fronten eigenlijk. Ligt boven de Britse eilanden en nu ook inmiddels boven ons. Met nog een paar schaarse opklaringen. Maar door de bank genomen is het een bewolkte dag. Met nu een matige wind uit zuidoost tot zuidwindkracht 3 tot 4. 4, buitengraads af en toe windkracht 5. Dat wordt ook wat meer. Het wordt windkracht 4 tot 5 uit het zuiden vanmiddag. En op het water en buitengraads af en toe windkracht 6. Dus meer wind. En ook meer kans op regen, want het soort van hoofdfront zal dan vanmiddag passeren met regelmatig of geregeld wat regen of mondregen. Misschien dat het tot de avond zo'n 2 à 3 millimeter valt. Dus een beetje een bewolkte en een grijze middag. Vanavond komen er een paar opklaringen bij, maar het blijft vanavond en ook al vannacht kans op een paar lokale buien. En de maximumtemperatuur voor vandaag die zich gaat over 14, maar als het regent is het uiteraard wat koeler.
0: Dankjewel, Jules, voor zover. Het is inmiddels speciaal voor meneer Jeltema, 4 minuten over 7:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. En de hoofdpunten krijg je van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
3: Goedemorgen. De politie heeft een vierde verdachte aangehouden voor 2 explosies bij een huis in Rotterdam-Vreewijk. Het gaat om een jongen van 16 uit Hoek van Holland, zegt de politie. De ontploffingen waren in februari en maart bij een huis aan de Cordittenwegstraat. Het aantal explosies in ons land is in de eerste 4 maanden van dit jaar gedaald. Tot en met april ging het vorig jaar om 465 ontploffingen, meldt het offensief tegen explosies bij één vandaag. Dit jaar waren dat er in dezelfde periode iets meer dan 400. Sinds 2023 is het aantal aanslagen fors toegenomen, ook in onze regio. 1 op de 5 aanslagen heeft iets te maken met een criminele aanleiding. 1 op de 3 heeft juist weer een achtergrond in de relationele sfeer. En door de dure kaartjes en vluchten en prijzige hotels wordt dit het duurste WK voetbal ooit. De KNVB rekent op ongeveer 5000 Oranjefans in de stadions. En de organisatie realiseert zich dat lang niet alle fans erbij kunnen zijn. Toch zullen er behoorlijk wat Oranjemarsen zijn met de Oranjebus voorop. We hebben een paar dagen geleden al kunnen zien dat die in de VS is aangekomen. Maar nu hebben ook lokale Amerikaanse tv-zenders de bus gespot.
1: It is the place to be. It is the center of attraction for Netherlands fans before every single match. And one thing I learned about the Dutch and their soccer team is they take these pre-game celebrations very seriously. Again, all centered around this double-decker bus.
3: Ja, ze nemen het heel serieus, zegt deze Amerikaanse journaliste. Hè, want ze gaan meestal in zo'n mars naar het stadion. Maar dat wordt echt een probleem. Zo'n stadion ligt daar, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Kuip of de Amsterdam Arena, ligt echt buiten de stad. Soms echt 10 tot 15 kilometer. Nou, wil je daarheen lopen, dat is een behoorlijk end. Je moet over snelwegen, dat is niet echt veilig. En je komt er ook bijzonder lastig in de buurt. Want er ligt een enorm cordon rondom zo'n stadion. Daar moet je een controle houden, dat is ook niet echt makkelijk. Parkeren daar, dat is ook bijzonder lastig. Want de complete parkeerplaatsen daar, die zijn allemaal binnen dat cordon. Dus je mag je met je auto dat terrein niet op. Dus je moet met het openbaar vervoer. Goh. En het openbaar vervoer is soms, in plaats van een kaartje dat normaal gesproken $12 kost, kost nu plotseling $150.
0: Jeetje. Hè?
3: Het is een... hoe zeg je dat netjes in dat Amerikaans?
0: Nou, hoe zeg je dat netjes? It's a bloody shame.
3: Laten we het daarop houden.
0: Dankjewel.
16: Dit is Radio Rijnmond.
0: Met zometeen Olivia Dean en Terrence en Darby. Maar eerst Ace of Base voor je. Radio.

0: Herexamen.
1: Het is er weer tijd voor. Een nieuwe examenperiode is aangebroken. Een nieuwe examendag vandaag. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Want vandaag staan muziek voor het HAVO-eindexamen en Latijn voor het VWO-programma.
2: En als je zo meteen het goede antwoord weet op de vraag die Peter gaat stellen, laat het even weten via de Rijnmond-app. En misschien ga je er wel vandoor met die exclusieve Peter en Milou Gerse sokken. Nou, je maakt er ook nog eens kans op de maanprijs als je het goede antwoord weet te raden. En dat is een actief uitje naar keuze voor 10 mensen. En die sluit je af met een heerlijke lunch of barbecue.
1: Yes, en vandaag gaan we dus eindexamen doen in muziek en Latijn. Nou, ik heb ze allebei niet als eindexamenvakken gehad.
2: Ik ook niet.
1: Muziek omdat ik het heb laten vallen. Latijn omdat ik het niet kreeg, simpelweg. Op een iets lager niveau dan het ateneum. Maar de vraag is, wat betekent... Kijk, we gaan het combineren, muziek en Latijn. Spannend. Hoe gaan we dat doen? Je kent natuurlijk In the Army Now van de band Status Quo. Maar de vraag die luidt als volgt. Wat betekent status quo in het Latijn? Is dat A, nieuwe situatie? B, de huidige toestand? Of C, politieke macht? Dus wat betekent status quo in het Latijns? Is dat A, een nieuwe situatie? B, de huidige situatie? De huidige toestand? Of C, politieke macht? Heb je enig idee wat het goede antwoord is? Laat het dan weten. Dit is dus een combinatie van muziek en Latijn. En als je het weet, dan ben je in ieder geval vandaag geslaagd.

0: Olivia Dean en The Man I Need bij Radio Rijn. Want ik merk dat die best wel moeilijk is, de eindexamenvraag van vandaag. Het is dus muziek en Latijn gecombineerd, maar dan met een knipoog natuurlijk. Want het muziekelement is natuurlijk de band Status Quo. Maar de vraag is, wat betekent status quo? Het is een Latijns woord, maar de vraag is, wat betekent het? Ja, dat is de vraag. En dat is nog best wel een moeilijk antwoord blijkbaar. We hebben in ieder geval meer keuze gegeven. Is het A, een nieuwe situatie? B, de huidige situatie? Zullen we het daarbij houden?
1: Misschien wel.
0: Is het A, de huidige situatie? B, de huidige... Wacht, ik moet goed zeggen. Is het A... Ik maak er echt een rommel van nu. Ik maak er echt een zootje van.
1: Zal ik eens even
0: Milou,
1: kijken?
0: Help me even.
1: Is het A, de nieuwe situatie? Of B, de huidige toestand?
0: Of C,
1: politieke macht?
0: Dat is hem inderdaad. Als jij het goede antwoord weet op deze quizvraag, die al lastig is om te formuleren, klaarblijkelijk op de radio,

0: Hij woont tegenwoordig in Italië en heet Sananda Matreya. Hij heet helemaal niet meer Terence & Darby. Hij heeft afstand gedaan van die naam. Dit was uit betere tijden dus Terence & Darby en Dance Little Sister.
1: De examentijd is aangebroken.

0: Het examen.
1: En we doen vandaag het examen in Latijn met een knipoog naar muziek. En Patricia uit Hellevoetsluis, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Heb jij vroeger op school Latijn gehad toevallig?
2: Nee. Ik heb qua beroep er wel zijdelings mee te maken gehad, want ik ben verpleegkundige van mijn beroep. Maar ik heb geen Latijn gehad.
1: En in welk vak was je wel goed op school?
2: Geschiedenis.
1: Ja, dat snap ik. Is ook een heerlijk vak. Maar dat is helaas niet de vraag van vandaag over geschiedenis. Nee. Hij gaat over Latijn. En de vraag was, wat betekent status quo in het Latijn? A. Een nieuwe situatie. B. De huidige toestand. Of C. De politieke macht.
2: Ja, betekent B, de huidige toestand.
3: Is dat inderdaad de huidige toestand? Gebruik je status quo wel eens voor je werk ook, toevallig?
2: Ja, als afkorting, SQA, status quo ante. Dus,
3: en wat betekent het dan?
2: Nou ja, zoals de situatie nu is en niet veranderd is.
3: Is dat het goede antwoord, ja of nee?
1: Ja! Uiteraard!
3: Yes, je hebt het helemaal goed.
1: Dat kon ook niet anders met jouw beroep, inderdaad.
3: Nee, nou gefeliciteerd. Jij gaat er vandoor met die exclusieve nergens anders te winnen. Peter en Milou, Rijnmond, Gerst, sokken.
1: En dan maak je ook nog eens kans op die maanprijs. En dat is een actief uitje bij ons in de regio voor 10 mensen. Die dan mag afsluiten met een heerlijke lunch of barbecue. Daarvoor ga je in de grabbelton.
3: Nou, hoe blij ben je?
2: Ik ben heel erg blij.
3: Een hele blije vrouw aan de telefoon. En ben je nu onderweg naar je werk trouwens?
2: Ja, ik ben vanuit Hellevoetsluis onderweg naar de locatie Berkel van het Franciscus Gasthuis. Want daar is de verbouwing klaar en daar gaan we het ook met elkaar een klein beetje soort van vieren.
3: Hé, maar dat is bijzonder. Ik wist helemaal niet dat in Berkel ook een afdeling van Franciscus had namelijk.
2: Ja, Boerhavenstraat in Berkel en op het Willemsplein eentje en in Maassluis eentje.
3: Hé, wat bijzonder zeg. En hoe gaan jullie dit vieren in Berkel?
2: Gewoon met elkaar verder, niet grote dingen, maar gewoon even stilstaan bij het feit dat we ook deze verbouwing weer achter de rug hebben.
3: Ja, precies, want er wordt nogal wat verbouwd in een ziekenhuis, hè, over het algemeen.
2: Ja, waar dat niet meer gebeurt, moet je je zorgen gaan maken.
3: Precies. Nou, geniet van je dag, maak er wat moois van en we spreken elkaar snel weer, hè. Groetjes.
2: Ja, oké, dankjewel.
3: Aan de collega's ook. Dit is Camila Cabello en Havana nu hier bij Radio Rijnmond.

0: Zo'n lekkere zomerse vibe om alvast in de stemming te komen voor donderdag. Camille Cabello, Young Thug en Havana hier bij Radio Rijnmond.
1: En het is een spannende dag voor lokaal talent Veronica, want vanavond mag ze in Capelle aan de IJssel een nummer zingen met niemand minder dan Pearl Josephson, de voormalig nummer 2 van The Voice of Holland.
0: En we bellen zo meteen Tineke Schouten, de koningin van de comedy, want ze is komend weekend bij ons in Rotterdam. En we draaien natuurlijk, zoals je van ons gewend bent, het beste van de jaren 80, 90 en nu. Zo meteen, Sienna Spyro, de Gypsy Kings komen eraan en Keen is ook nog onderweg.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
8: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
9: Eneco verlicht je sportschool en de volgende stap in je carrière. Waarbij je dankzij flexibele werktijden ook zelf lekker flexibel blijft. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
8: Ook voor kleine ondernemers een schuldenvrije toekomst. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
10: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
11: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
12: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
13: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
12: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
14: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
15: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
16: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
17: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
19: De Musical 10-daagse is begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rang upgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu musical10daagse.nl.
0: Yes, het is 1 minuut voor 8. Je luistert naar Radio Rijnmond.
1: Zometeen hoor je onder andere Keen en de Gypsy Kings.
0: En Tineke Schouten komt ook nog voorbij. Maar eerst krijg je het nieuws met Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
20: Goedemorgen. In Zwijndrecht is vannacht iemand aangehouden na een steekpartij. Het slachtoffer werd volgens de politie op straat meerdere keren gestoken. Dat gebeurde aan de Weren. Volgens de woordvoerder is de verdachte opgepakt naar aanwijzingen van het slachtoffer. Hoe het nu gaat met de man is niet bekend. In de rechtbank van Rotterdam is vandaag de tweede dag in de zaak rondom de zogenoemde vergismoord. Die zaak draait om de doodgeschoten GGZ-directeur Rob Zweekhorst in Berkel en Roderijs in 2014. Gisteren kwam de nabestaande van het slachtoffer aan het woord. Zij uitte forse kritiek op de recherche in het onderzoek. Ze zegt dat fout op fout is gestapeld en wijst erop dat het inmiddels meer dan 12 jaar geleden is dat haar man is doodgeschoten. Justitie is ervan overtuigd dat de schutter het op iemand anders had voorzien en dat het gaat om een ruzie in de drugswereld. Het aantal explosies in ons land is in de eerste 4 maanden van dit jaar gedaald. Tot en met april ging het vorig jaar nog om 465 ontploffingen, meldt het offensief tegen explosies. Dit jaar zijn dat er in dezelfde periode net iets meer dan 400, zegt één vandaag. Sinds 2023 is het aantal aanslagen fors toegenomen, ook in onze regio. 1 op de 5 aanslagen heeft tegenwoordig nog maar een criminele aanleiding. In de Amerikaanse staat Californië zijn 3 mensen doodgeschoten bij een moskee. Het gaat om een bewaker van de moskee in San Diego en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners die werden dood aangetroffen in hun voertuig en hebben zelf een einde aan hun leven gemaakt, zegt de politie. De politiecommissaris beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over het motief is verder nog niets bekendgemaakt. Dan nog het weer. Het is grijs, het is regenachtig. Vanmiddag meer regen en motregen. Het wordt 14 graden. Vanavond en vannacht is het druilerig. Ook morgen buiig, vooral in de ochtend. Later op de dag meer opklaringen. Uiteindelijk komt de temperatuur uit op 16 tot 18 graden. Dat is over het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. Kreeg van mij nog de verkeersinformatie.

0: met Peter en Milou.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
3: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
4: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
5: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
6: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om

0: soep. Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Dit is Radio Rijnmond.
7: Eruit. Met Peter en Milou.
6: Radio met een grote R.

0: Aan het begin van deze eeuw is Keen een worstelende band zonder platencontract. De toekomst is onzeker, er is ook een gitarist weggelopen. Maar dan verschijnt er iemand van een platenlabel ten tonele die de band spot, helemaal onder de indruk is en zegt: ik wil met jullie een plaat maken, op mijn label. En de keuze valt dan op dit nummer, op Everybody's Changing. Die single die wordt gewoon thuis opgenomen bij iemand van Keen. Ze moesten nog naar een ander huis om het af te mixen, omdat de speakers stuk gingen. Nou, het was één grote ramp, maar het is er toch uiteindelijk helemaal goed gekomen. Keen en Everybody's Changing hoorde je. En het is inmiddels 8:08. Je luistert naar Radio Rijnmond. Op deze gloednieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Bij een fonkelnieuwe kakelverse editie live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Vanuit met Peter en Milou op Radio Rijnmond. Vandaag begint bewolkt. Het gaat ook regenen vandaag. De temperatuur is door de bewolking en de regen ook gematigd met max 14 graden vandaag.
1: En de langste file in onze regio op dit moment is op de A15 tussen afrit Arkel en Sliedrecht-West. En heb je iets meer dan een kwartier vertraging.
0: De cruiseschip Hondius keert over een kleine maand terug op de internationale wateren. Dat maakt de rederij Oceanwide Expeditions bekend. Vanaf 13 juni hervat het door het hantavirus geteisterde schip de reguliere dienstregeling vanuit Spitsbergen.
1: En het luchtalarm dat iedere eerste maandag van de maand te horen is, verdwijnt vanaf 2028. Er is namelijk onvoldoende geld om het verouderde systeem te vervangen.
0: De voetballers hebben in de uren en dagen nadat ze hebben gekopt stoffen in het bloed die kunnen wijzen op acute hersenschade. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Dat is uitgevoerd in samenwerking met voetbalbond KNVB.
1: En voor Veronica is het een spannende dag vandaag. Want vanavond staat zij naast een hele grote ster op het podium in Capelle aan de IJssel.
0: Hele grote ster? Nou ja, toch best wel een grote ster.
1: Ja, grote ster
0: hoor. In Capelle aan de IJssel dus vanavond. Hoe dat zit, dat hoor je.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu. Radio Rijnmond.
2: Nou, sinds ik in de ochtend naar die twee luisterd, heb ik mijn antidepressiva weggepleurd hoor. Totaal niet meer nodig.
1: Peter en Milou, elke werkdag

0: Rijnmond. Een bamboleo.
1: Je luistert naar Peter en Milou. Het is de ultieme droom van talloze zangers en zangeressen. Op het grote podium staan, gesteund door een dampende liveband en een voltallig gospelkoor. Nou, gospelster Pearl Josephson die zocht lokaal talent voor haar theatershow A Night of Gospel vanavond in het Isola Theater in Capelle. En er was één iemand uit onze regio die stuurde deze video in.

0: Ja, met die stem blies Pearl Jozefzoon, bekend van The Voice of Holland, dus compleet omver.
1: En die persoon heet Veronica Havik. Veronica, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat het een spannende dag voor jou is vandaag. Hoe gaat het met de zenuwen voor vanavond?
2: Oh, het gaat nog goed. Ik kijk er naar uit. Ja, echt, het wordt heel leuk.
0: Is dit het hoogtepunt van je carrière tot dusver?
2: Nou, ik heb echt veel meegemaakt in mijn muzikale carrière. Dus ik vind het echt hartstikke leuk dat ik Pearl mag in het echte ontmoeten en ook samen zingen. Ja, en onze geloof even delen met samen delen. Met
0: wat mooi. Wat betekent Pearl voor jou?
2: Ja, nou, echt een iconische gospelzangeres in Nederland. Dus supermooie stem en ook ziel.
0: Mooi. En wat betekent God voor jou dan?
2: Ja, God is mijn vader. Mijn hemelse vader. Ja. Dus wij zijn uiteindelijk door hem zussen met Pearl.
0: Ja, zo kan je het ook zien natuurlijk. En wij zijn broer en zus. Hè?
2: Ja, inderdaad.
0: Ja, tenminste, als je mij ook als kind van God beschouwt natuurlijk.
1: En Pearl, ook een hele goede morgen voor jou. Want jij hangt ook aan de telefoon.
3: Hi, goedemorgen.
1: Nou, ik kan dan een heel mooi compliment van Veronica in je zak steken.
3: Ja, wat een mooie woorden, dankjewel.
1: Waarom ben je voor Veronica gegaan?
3: Ja, die mooie warme klank en die timing, dat was zo mooi. En dat sprak me aan en het past ook heel erg bij dat lied. En natuurlijk is het extra bijzonder hè, dat we allebei ook het geloof delen. Dus dat het ook echt wat we zingen, dat we het ook echt geloven. Dat is extra. Ja, geweldig.
0: Fantastisch, joh. Ik zag bij deze editie van The Voice ook twee dames die gospel zongen. Onder andere Nicole uit onze regio. Die heb je misschien wel meegekregen. Dat was schitterend. Wat ik zo mooi vind bij gospel is dat je niet zozeer met jezelf, met je ego en zo bezig bent. Maar eigenlijk met iets groters. Hè. Kunnen jullie dat uitleggen?
3: Wauw. Ja, dat klopt. Je zingt, het is eigenlijk wat we eigenlijk noemen aanbidding. Dus je zingt gewoon naar hem toe. En niet bezig met, ik, maar meer hem, zeg maar. En de hogere macht boven je, God. Dus dat is gewoon een ander level. Dat is een veel diepere laag.
0: Voel je wel. Dat komt echt binnen. Hem is dan met een hoofdletter. Want dan bedoel je God mee natuurlijk. Voor de duidelijkheid. Voor de goede verstaander. Ja. Hey, en even wat gaat er vanavond gebeuren tot slot?
3: Tijdens mijn gospelshow komt heel veel voorbij. Dus we zingen bekende gospelsongs, wat meer onbekend, maar ook popliederen. Ik heb een gast, Charlie Luske, die neemt zijn repertoire mee, wat we helemaal gospel maken. Waardoor het ook echt leuk is voor mensen die wel geloven, niet geloven, niet in de kerk komen, wel, weet je, het is herkenbaar voor iedereen. En ik vertel tussendoor gewoon mijn eigen verhalen, hoe ik in het leven sta. Charlie ook. En natuurlijk de plek voor Veronica om te shinen tijdens het nummer Shackles.
0: Wauw.
1: Ja, tof.
0: Mary, Shackles, praise you. Ja, dat is een fantastisch nummer natuurlijk. Wat een eer. Wat geweldig dat jullie dit gaan doen vanavond. Ben je al uitverkocht?
3: Ja. Oh, bijna. Het gaat wel hard. Ja. Ja,
0: hoeveel plekken zijn
3: er? Zijn nog een paar plekken. Oh ja. Oeh, dat moet even goed kijken.
0: Isala Theater, ja, volgens mij wel 300 of zo.
1: Ik kan zeggen, dat is best een groot theater.
0: Je hebt de kleine en de grote zaal.
3: 350, grote zaal is het wel.
0: Wow.
3: En,
0: lekker.
3: Spannend.
0: Nou, klinkt hartstikke goed. Zeker. Wat zeg je nou, hoe laat is het? Nee, toch?
3: Oh. Wat?
0: Nee, ik dacht dat Veronica vroeg, hoe laat is het? Maar
2: Ik zei spannend.
0: Ja, spannend. Spannend. Hey, lieverds, ik wens jullie heel veel plezier vanavond. Geniet ervan, hè?
3: Nou, dankjewel.
2: Gaan we doen.
0: Allerliefst van Rijnmond. Groetjes. Dit is Miley Cyrus en Wrecking Ball bij Peter en Milou.

0: beste van de jaren 80,
1: 87,
2: 90 en nu.
3: Wordt ze helemaal gek van?
2: Altijd op de hoogte.
4: Waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
5: Het is heel veel aandacht, zeker, hè?

0: Clemmy Fisher en Love Changes Everything. Daar kan ik over meepraten hoor. Wat heeft het liefde en hoop veranderd in mijn leven?
1: En zometeen krijg je...
0: Over het algemeen ook positief trouwens.
1: En zometeen krijg je de hoofdpunten van het nieuws van Dave Datema.
2: Tal van jongeren drinken ze, net als presentatoren van ochtendprogramma's, energiedrankjes. En we weten met z'n allen, ze zijn niet zo heel erg goed voor je. Maar hoe slecht zijn ze nou eigenlijk? Dat hoor je zometeen.
0: Dat geldt ook voor nieuwslezers, hè?
2: Ja.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Alles in balans met kookpunt Jannie en Frans. Messen uit Japan of de beste koekenpan. De horrel om mee te slijpen of een spuitzak om in te knijpen. Ook staan de barbecues alweer paraat voor op balkon, in de tuin of op straat. Volg ons op Insta en kookpunt online of kom gezellig langs aan het Noordplein.
5: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
6: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
5: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
7: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
5: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
8: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
9: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
8: Ook voor kleine ondernemers een schuldenvrije toekomst. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
9: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
10: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
1: Een hele goede morgen, het is half. Nou, je luistert naar Radio Rijnmond. Ik krijg van mij de verkeersinformatie met de vier langste files bij ons uit de regio. Te beginnen met de A15, Nijmegen richting Rotterdam, tussen afrit Arkel en Hardingsveld Giessendam. 5 kilometer, een klein kwartier vertraging heb je daar. Ook file op de A16, Breda richting Rotterdam, tussen Breda West en Dordrecht. 16 kilometer, een kwartier vertraging. Dan nog een file op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht. 4 kilometer, daar doe je op dit moment ook 5 minuten langer over. En tot slot ook een file op de N3, Papendrecht richting Dordrecht tussen de aansluiting met de A15 en Dordrecht Stadspolders. 4 kilometer, 10 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtauto met pech en de rechterrijstrook is daar dicht.
0: We leven langzaam toe naar het moment dat we weer boven de 20 graden uitkomen. Maar zover is het vandaag nog niet, hè, Sjoel? Goedemorgen.
11: Goedemorgen, Peter. Zeker inderdaad. We moeten nog eventjes doorbijten, nog een beetje doorwerken. Dat is misschien een iets vriendelijker woord, want vandaag is dat bewolkt. Met vanochtend lokale spatje regen. Er is al wat regen zichtbaar op de radar, maar dat heeft nog niet zoveel op het lijf. Maar vanmiddag wordt het allemaal wat serieuzer met toch wat vaker regen en of motregen. Misschien dat het tot de avond zo'n 2 tot 3 mm valt. Nou, meer wind ook vanmiddag. Dan wordt windkracht 3 tot 5 en buiten gaat af en toe windkracht 6 uit het zuiden. En de maximumtemperatuur rond de graad of 14 valt een beetje in het patroon van de laatste dagen. En morgen is het dan een graad of 17 middags, maar eerst is het toch een beetje wisselvallig met een paar regenbuien. In de middag komt er wat meer zon en dat zet dus door op de donderdag. Dan is het licht tot half bewolkt, het maxima rond 21 graden. En de vrijdag en zaterdag zijn maximumtemperaturen landinwaarts rond 25 graden, goed mogelijk.
0: Zo, in het weekend ja. 25 graden?
11: Ja, dat weekend is een beetje een moeilijk woord. Dat moet ik toch even een klein beetje aanvullen. Dan lijkt de wind een beetje te gaan draaien, een beetje veranderlijk te worden. Dan krijg je snel kans op zeewind in deze tijd van het jaar. Dus het strandweer zal 1 of 2 dagen wel behoorlijk goed zijn. Maar soms heb je ook een noordwind met enige temperatuurstaling. Maar het lijkt behoorlijk stabiel te blijven tot en met het weekend.
0: Aldus Jules Gernaert, dankjewel. Het is inmiddels 8:58. Je luistert naar Radio Rijnmond en dit zijn de hoofdpunten met Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
2: Goedemorgen. Op de Hoogvlietse Kerkweg is een vrouw de motorzwaar gewond geraakt bij een ongeluk. Dat meldt de politie. Rond 15:15 was er sprake van een eenzijdig ongeluk. Een traumahelikopter is opgeroepen om eerste hulp te verlenen. De vrouw is inmiddels met een spoedtransport onderweg naar het Erasmus MC in Rotterdam. Er komt een speciaal team dat gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat hebben het kabinet en de gemeente gisteravond afgesproken na spoedoverleg. De afgelopen weken waren er veel protesten tegen de komst van AZC's en soms liepen die ook behoorlijk uit de hand. Gemeenten voeren soms de spreidingswet uit, maar steun uit Den Haag ontbreekt dan, zegt VNG-voorzitter en burgemeester van Utrecht, Jan Dijksma.
12: Uiteindelijk, of je het nou wel of niet eens bent met het aannemen van een wet, als die wet er eenmaal is, dan geldt die ook gewoon voor ons allemaal. En als je daar vanuit de Kamer niet mee eens bent, ja, dan moet je gewoon een voorstel indienen tot wijziging. Maar de democratie heeft hier zijn werk gehad en dit is wat de uitkomst was.
2: Premier Jette had het over een vliegend team, maar wat dat is en hoe dat werkt, dat is nog niet duidelijk. In het tv-programma Radar werden energiedrankjes onder de loep genomen. Gemiddeld drinken tieners zo'n 3 energiedrankjes per dag, terwijl het eigenlijk heel ongezond is. Dat zegt Britta de Jong, ze is jeugdarts van het Medisch Centrum Leeuwarden.
13: Wat ik vooral in de praktijk zie, dus op de eerste hulp zie, is kinderen met hartkloppingen, wegrakingen. En op de poli vooral kinderen met veel vermoeidheidsklachten, die dan ook nog eens energiedrankjes drinken om het in stand te houden. Dat vind ik al ernstig genoeg. En dat is ook, daarom is het ook belangrijk om de bewustwording voor te vragen. Dat het geen onschuldig drankje is.
2: Ja, toch blijven veel jongeren die drankjes gewoon drinken. Dat komt ook door de marketing die wordt gebruikt. Dat zegt dan weer Frank Lindner. Hij is econoom en campagneleider bij Foodwatch.
14: Dat is dus absoluut de kracht van marketing. Dat ze het inderdaad wegzetten als een drankje waarvan je vleugels krijgt. Maar goed, je krijgt geen vleugels. Je krijgt inderdaad hartkloppingen, slapeloosheid, tandbederf, et cetera, et cetera. Dus het zijn absoluut geen gezonde producten.
2: Er wordt nog even een sneer uitgedeeld naar één bepaald merk.
0: Ja, precies. Ja. Ik hoorde een gezondheidswetenschapper ook al zeggen, ja, je kreeg er wel vleugels van, want je gaat sneller naar de hemel. Maar dat vond ik ook wel weer heftig.
1: Onder jongeren is juist een bepaald merk met een groot wit drankje heel erg... Was
2: populair.
1: Populair, dat was het woord, dankjewel. Omdat het door influencers wordt aangeprezen.
0: Ja, precies. Ja. Ja, wij maken ons er ook schuldig aan, Dave.
2: Zeker, één blikje per dag, elke ochtend bij het opstarten van mijn werkdag inderdaad. Ja. Maar het is maar één.
0: Ja, ik drink geen koffie zelf, ik doe
2: ik
0: het ook.
2: Niet.
0: Jij drinkt ook geen koffie. Kijk, dat is ons nadeel. Dus ik hou niet van warme drank in de ochtend. Dus ik doe één energiedrank. Wel de light versie, moet ik erbij zeggen. Is dat iets minder erg?
2: Ja, je mietje.
0: Ja.
15: Dit is Radio Rijnmond.
0: Met zometeen Agda de Munnik, maar eerst Katrina en The Wave voor je.

0: Terug naar 1985 met Katrina and the Waves en Walking on Sunshine. Hierna raakte Katrina and the Waves in de vergetelheid. Pas 12 jaar na deze hit lieten ze weer van zich horen met Love Shine the Light, waarmee ze een geweldige prestatie neerzetten op het Songfestival in Dublin. Toen wonnen ze namelijk met het destijds hoogst aantal punten. Voormalig pretpark Rivoli gaat natuurlijk tegen de vlakte. Misschien heb je die beelden wel voorbij zien komen, omdat ondernemer Wim Beelen daar een eigen, wat kleinschaliger park gaat openen met de naam Spelen bij Beelen. De vorige eigenaar is Henny van der Most. Die had belangrijke spullen, waaronder besturingssystemen van het park gehaald. Ik heb nog even gekeken. Hij had bijvoorbeeld zo'n theatertje. Die afstandsbediening heeft hij dan bijvoorbeeld weggehaald. Weet je,
1: dat klinkt een beetje als een klein broertje die zijn zus pest.
0: Een beetje wel, inderdaad. Maar goed, hij wist het niet. Hij zou die spullen gaan terugbrengen. Maar dat gaat hem voorlopig niet lukken. Want ik heb Henny gisteren nog even gebeld. En we hebben besloten trouwens dat gesprek vanwege ethische redenen niet uit te zenden.
1: Nee, klopt. Ik hoorde dat gesprek. En nou ja, je verstaat Henny gewoon bijna niet. Zo broos klinkt hij.
0: Ja, heel erg verzwakt inderdaad. Hij is opgenomen in het ziekenhuis. Hij zei dat hij hartklopping had en dat hij zich niet meer kon bewegen en dat het alles met stress te maken zou hebben. Nou, daar kunnen we ons natuurlijk alles bij voorstellen. Zeker na het zien van die documentaire die ook te zien is bij Rijnmond. Pretpark Henny. Dan zie je echt een keihard werkende man die het allemaal niet meer overziet. En die zwaar over zijn eigen grenzen ook gaat. En ik heb net nog even geappt om te vragen hoe het nu met hem gaat en om hem sterkte te wensen namens Rijnmond. Nog geen reactie, maar zodra er nieuws is, dan hoor je dat uiteraard als eerste hier op Radio Rijnmond en op Rijnmond.nl. Laten we in ieder geval hopen voor Henny en voor zijn familie dat het allemaal meevalt. Zometeen iets luchtigers, dan gaan we namelijk bellen met de koningin van de comedy, Tineke Schouten. Want die is komend weekend bij ons in Rotterdam in het theater. En dat is niet de eerste keer, nee, het is al de 28ste keer in de carrière. Wie zou ooit haar voorbeeld zijn geweest? Eerst Ray en Where's My Husband hier bij Radio Rijnmond.

0: met Het regent zonnestralen voor je op Radio Rijnmond.
1: Ze is de pensioenleeftijd gepasseerd, maar ze wil absoluut van geen ophouden weten. Sterker nog, ze trekt voor de 28e keer door het land. En deze week is Tineke Schouten liefst 3 keer in Rotterdam in het Nieuwe Luxor met haar voorstelling Femme Vitaal. Tineke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Klopt het nou, in al die jaren heb je nog nooit een voorstelling afgezegd, klopt dat?
2: Officieel niet. We hebben natuurlijk heel even corona gehad tussendoor. Dus mocht niemand, maar niet door ziekte of zo. Nee, maar doorgaan.
1: En maar doorgaan. En je hebt ook heel veel mensen geïnspireerd in al die jaren. Want ik heb hier nog een boodschap van een bekende collega-cabaretier uit Rotterdam voor je.
3: Ik moet een jaar of 12 zijn geweest of zo, dat ik met mijn ouders in het oude Luxor zat bij Tineke. En ik was een brutaal kind, dus ik was na afloop gewoon naar haar kleedkamer gegaan. En gezegd dat ik ook cabaretier wilde worden. En nu jaren later zit ze wel eens bij mij in de zaal. Ze was bij mijn vorige voorstelling in Carré en onlangs was ze nog eens bij Hairspray. Het is een schat van een collega en ik heb heel veel bewondering voor de manier waarop zij zo lang zo'n mooie carrière weet te handhaven. Dus ik ben dol op Tineke.
1: Ja, je hoorde natuurlijk Richard Groenendijk.
2: Ja,
1: wat doet het met je?
2: Ja, wat zeg je, sorry?
1: Wat doet het met je, deze woorden van Richard?
2: Oh, wat doet het met me? Ja, ik ken hem natuurlijk best wel goed. En hij komt bij mij ook wel. Met zijn ouders kwam hij en kijken. En pas geleden nog. Hartstikke leuke gast. Ja, pas geleden nog even uit eten geweest.
0: Wat gezellig.
2: Ja, Richard is leuk. Goeie, fantastische show heeft hij ook.
1: Kan je nog herinneren dat hij bij jou in de kleedkamer stond?
2: Ja, ik weet het nog.
1: Oh, wat zei je tegen hem?
2: Ja. Ik heb altijd bewondering. Paul Groot bijvoorbeeld heb ik ook wel gehad. En wel meer jonge collega's, zeg maar. Ik ben natuurlijk echt de oude garde nu, zo langzamerhand.
1: Oude garde.
2: Ik heb bewondering. Als ze echt durven naar achteren durven te komen, dan hebben ze een missie, denk ik altijd. Dan willen ze het echt.
1: Dan zijn ze er echt op gebrand.
0: Wat is dan de tip die je ze meegeeft als van die kleine Richardjes stiekem bij jou in de kleedkamer komen?
2: Ja, tuurlijk. Dan zeg ik wel, vooral ook muzikaal. Zorg dat je muzikaal dus zingt of een instrument bespeelt of iets. Ja. Zoiets erbij doet. En ik zeg ook gewoon een baan houden overdag. En 's avonds dan maar als een soort hobby proberen omhoog te klimmen. Want die mensen die thuis gaan zitten en zeggen ik ben artiest, maar ze trekken nog geen volle zaal en zitten een beetje thuis te hangen, dan dooft het vuurtje. Je moet gewoon midden in de maatschappij blijven staan.
1: Wat mooi gezegd. En dit is een heel belangrijke boodschap, denk ik, voor jonge, ambitieuze mensen. Jij bent dus een voorbeeld voor bijvoorbeeld Richard Groenendijk. Maar wie was jouw voorbeeld? Want zoveel vrouwen waren er niet in jouw vakgebied toen jij begon.
2: Nee. Wie was mijn voorbeeld? Nou, toch wel Jasperina de Jong, vond ik geweldig. Ja, je had die drie. Martine Bijl, Jasperina de Jong en
1: Adèle Bloemendaal.
2: Adèle natuurlijk, ja. Maar die heb ik nooit live gezien. Maar die andere wel.
1: Je hebt toch heel veel zelf uit moeten vinden.
2: Goed, maar ik was meer van de zangeres, hè. Want op mijn 25ste wilde ik echt zangeres worden van de mooie liedjes. Ik wilde helemaal niet gek doen of cabaret doen. Maar ik kon al die stemmetjes wel nadoen, omdat ik zo'n ontzettende muzikale achtergrond had, zeg maar.
1: Ja, precies. Ja, op 12-jarige leeftijd mocht je al af en toe invallen op de radio. Toen radio nog zo groot was als televisie een paar jaar daarna, zullen we maar zeggen.
2: Precies.
1: Het was een hele bijzondere tijd. Ja, precies.
2: Ja.
1: Hey, jij trekt nog steeds volle zalen, al 4 generaties lang. Voor de 28ste keer nu met een voorstelling. Ik ben heel erg benieuwd. Ja. Wat gaan we meemaken in het Nieuwe Luxor?
2: Van Vitaal is vooral een hele vrolijke, hele snelle show eigenlijk. Waar de vorige show een beetje het Griekse eiland nadenken, de grote schoenen aan. Is het nu, we gaan er tegenaan.
1: Ja.
2: En ik bagatelliseer wel alles natuurlijk. Mijn leeftijd en mijn dingen. Ik maak wel grappen over mezelf. Maar bijvoorbeeld, wie komen er dan voorbij? Mensen die allemaal graag jong willen blijven. Bianca van Gleuzendal, die een buttlift heeft laten doen. Maar dat was helemaal mislukt, dus dat moet opnieuw. En ik doe Ans Klok, de zus van Hans Klok. Die eigenlijk
1: met een wilderige haardos, denk ik.
2: Ja, precies. Met de windmachine natuurlijk. En dat vraag ik ook mensen uit de zaal. Dat vind ik ook leuk. Dat is vreselijk hilarisch. En ik heb een Beb Lachenbek komt wel even vertellen dat een straatje achteruit is gegaan en vertelt over haar liefde voor het Koningshuis. Britt Dekker komt voorbij.
1: Oh,
2: Britt,
1: wat leuk!
2: Ja, Britt die gaat vertellen, die mag presenteren.
1: Oh,
2: maar ja, ze kan mevrouw Schouten niet, maar de moeder wel, de oma ook, overgrootoma ook. Dus, en die gaat vertellen, alle femme vitale die voorbij komen, Cher. Maar ja, Nena, enfin, ik ga het niet allemaal vertellen.
1: Nee, moet je niet doen. Nee, allemaal verkledingen en typetjes in ieder geval, wat we van Tineke Schouten gewend zijn. In femme vitale. Ik hoor trouwens ook heel veel cabaretiers tot slot zeggen dat Rotterdam zo'n geweldig publiek is. En ik ben zo benieuwd, heb jij dat ook? En zo ja, wat is dat toch met het Rotterdamse publiek?
2: Ik heb Rotterdam vanaf dag 1 in mijn hart gesloten. Waren de eerste grote theaters waar ik kwam, waar het stamp uitverkocht zat. En nog altijd als ik kom, en het is vooral, mensen maken er wat van. En dat is mijn levensmotto ook. Even optutten, even hard aan het werk en dan ook nog even gezellig uit. Ja, ze doen het. Het is harde werkers en daar hou ik van.
1: Al dus Tineke Schouten vanaf vrijdag, maar ze is ook zaterdag en zondag nog in het nieuwe Luxor met een nieuwe voorstelling van Vitaal. Sorry.

0: ook al boven de 60, samen met Sabrina Carpenter. I got something I want to talk about. En hij klinkt lekker, die nieuwste single Bring Your Love, hoor je.
1: Zometeen hoor je Ruud de Boer in de Boer op. En hij begint met Wild Cherry, Play That Funk in zijn 5 naar 9. En UB40 en Marianne Rosenberg, die komen ook nog langs.
0: Oh, dan gaat die radio harder hoor. Marianne Rosenberg zometeen bij de Boer op, bij Ruud de Boer. Dus tussen 9 en 12, hier op je favoriete radiozender. Dit is...
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
5: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
6: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
5: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterrenslot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
10: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
14: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
15: In Hardingsveld-Giessendam is het 11 graden. Goedemorgen, ik ben bij Rijnmond. De Boer op. En dat betekent natuurlijk meepraten over het nieuws. Je eigen verhaal vertellen. De nieuwsquiz ga ik zo meteen ook nog even met je spelen. En we gaan lekker zwerven door de wereld van de muziek. Ja, ik heb zometeen CVV-zwervers in de uitzendingen. Die hebben een heel fijne 5 na 9 aangevraagd. En ik ga ook zometeen vertellen wat er... Tenminste, dat gaan ze mij vertellen wat er allemaal op het schema staat. Want het wordt allemaal sportief voor de komende weken. Eerst het laatste nieuws. Krijg van Dave Datema. Goedemorgen.
16: Goedemorgen. Op de Groene Kruisweg bij Hoogvliet is een vrouw op de motorzwaar gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk. De weg is dicht richting Rotterdam, zegt verslaggever Michael Koomans.
17: Veel politiebusjes staan hier, linten, pionnen, maar ook hier een bushalte. Het is echt ter hoogte van metrohalte Tussenwater. En dan zie je op de uitvoegstrook echt een flinke plas bloed liggen. Een schoen en een tas, maar tientallen meters verderop op de weg. Daar vind je dan de motor. Die is helemaal doorgegleden tot en daar. Daar is de politie nu ook bezig met onderzoek. Want hoe heeft dit ongeluk kunnen gebeuren? Eenzijdig op dit moment wordt er gezegd.
16: Er is een trauma-helikopter opgeroepen om eerste hulp te verlenen. De vrouw is met een spoedtransport overgebracht.

0: Zo betekent het voor zo'n 50.000 asielzoekers die er nu al zijn, dat zij waarschijnlijk een langere wachttijd krijgen, want nieuwe aanvragen gaan voor. En er zijn dus zorgen over Ter Apel, waar het als enige aanmeldcentrum drukker zou kunnen worden.
1: De verwachting is dat het nieuwe systeem wel gaat zorgen voor kortere asielprocedures. De Rotterdamse politieke partijen Pro en Volt hebben een debat aangevraagd naar aanleiding van uitspraken van ondernemer Willem Beelen, de nieuwe eigenaar van het half afgebouwde pretpark Rivoli. Ze vinden dat Beelen zich heel neerbuigend heeft uitgelaten over de gemeenteraad. Beelen deed die uitspraak in het programma Eruit vorige week. Pro en Volt willen dat er huizen komen op de plek waar Rivoli was gepland, maar Beelen heeft er andere plannen mee. Vorige week zei hij daar het volgende over.
2: De gemeenteraad in Rotterdam die groeit niet. Dus je hebt 45 zeteltjes. Dus ja, je kunt altijd alleen maar over de rug van een ander, dit soort mensen doen dat, iets denken te winnen. En als meneer dit zo goed had willen doen, dan had hij niet een motie moeten vragen om rare dingen. Dan had hij in een motie de college op moeten roepen om het terrein terug te kopen.
1: En vooral over dat zeteltjes en rare dingen, daar zijn Pro en Volt niet over te spreken. Ze noemen Beelen een multimiljonair uit het Gooi met te veel vrije tijd en vragen zich af, wat komt hij doen in Rotterdam? Dan nog het weer. Grijs en regenachtig. Vanmiddag meer regen en motregen tot 14 graden. Vanavond en vannacht is het druilerig. Morgen ook buiig, vooral in de ochtend. Later op de dag meer opklaringen. Uiteindelijk komt de temperatuur uit op 16 tot 18 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
3: Dankjewel, Dave. Het is een drukke ochtendspits. Ik beperk me even tot het noemen van files die leiden tot een vertraging van 10 minuten of meer. Dan kom ik als eerste uit bij de A12, Den Haag richting Utrecht, tussen Bodegraven en Woerden, ruim 10 minuten. 20 minuten vertraging op de A12 Utrecht richting Den Haag, de andere kant op dus, tussen knooppunt Prins Klausplein en Den Haag-Malieveld. De A16, Breda richting Rotterdam, tussen Breda Noord en Dordrecht, ruim 10 minuten. 10 minuten ook op de 27, Breda richting Gorinchem, tussen Geertruidenberg en industriegebied Avelingen. Pardon. En ruim 20 minuten extra op de A27, Breda richting Utrecht, tussen knooppunt Gorinchem en knooppunt Everdingen. 10 minuten ben je langer onderweg ook op de N214. Papendrecht richting Leerdam tussen Bleskensgraaf en Gorinchem. En een ongeluk leidt tot 10 minuten vertraging op de N492. Hoogvliet richting Rotterdam tussen Spijkenis en Hoogvliet. 10 minuten door een ongeluk. De weg is ook daar dicht. Nou, als je onderweg bent, rij hartstikke voorzichtig als je wil. En ik wens je een goede reis. En zometeen ga ik praten met Ger Jacobs. Hij is voorzitter van CVV Zwervers. En organiseren al jaren het internationale voetbaltoernooi voor spelers tot 13 jaar. En dat gaat allemaal gebeuren in Kouwenhoek in Capelle aan den IJssel. En daar horen 5 heerlijke platen bij in de 5 na 9.
4: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
6: Tweede Pinksterdag is de dag van zweet, tranen en doorzettingsvermogen op Radio Rijnmond. De finish van de Europa Run. Samen met Europa Run Radio beleven we de finish van honderden teams die vanuit Twente en Frankrijk meer dan 500 kilometer hebben gezwoegd.
7: Wat zijn die paar meters nou?
6: Het doel? Geld ophalen voor mensen die moeten leven met kanker. Al 35 jaar lang.
8: Wij gaan deze Europa Run weer even mailen.
6: 25 mei, vanaf 12 uur. De Europa Run. Live op Radio Rijnmond, TV Rijnmond en Rijnmond.nl.
9: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
10: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
11: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen?

0: Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: De Boer op. Ruud de Boer.
2: Radio met een grote R.
3: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.

0: Nou, dat is al veelbelovend hoor. De eerste van de 5 na 9 Wild Cherry Play That Funky Music, aangevraagd door CVV Zwervers.
1: De 5 na 9, 5 platen, door jou aangevraagd. 1, 2, 3, 4, 5 na 9.
0: En volgens Ger Jacobs, de voorzitter van CVV Zwervers, is het de mooiste en grootste voetbalclub van Capelle. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Ja. Ik zie het achter de tapje korte omschrijving van het bedrijf. Ja, mooiste en de grootste voetbalclub van Capelle.
2: Kijk, we zijn de grootste in aantal spelende leden, maar dat is niet zo belangrijk. Wij vinden dat we gewoon een mooie club hebben. Hele mooie accommodatie en een goede sfeer, dat is het.
0: Ja, en dat al bijna 100 jaar lang, hè, want jullie zijn opgericht in 1930.
2: Ja, we zijn exact op dezelfde dag opgericht als Vele Capelle. Ja. Dus nog 4 jaar te gaan en dan zijn we 100 jaar.
0: Ja, inderdaad. Ja. Nou, dat gaan we redden, toch? Zeker met jou als erevoorzitter.
2: Ja, maakt niet uit in welke hoedanigheid. Ik ben erbij.
0: Ja, maar ik zie allerlei artikelen van je voorbij komen, dat je ook een mensenmens bent en zo. Je zet je met hart en ziel in, hè, voor de club.
2: Ja, maar dat is niet alleen. We hebben gewoon een hele fijne club met, denk ik, een fijn bestuur, jeugdbestuur, maar ook heel veel vrijwilligers. Ja. Natuurlijk heb je hier en daar af en toe nog wel eens wat gaatjes zitten waar we vrijwilligers zoeken. Maar in het algemeen mogen we heel trots zijn op de hoeveelheid mensen die zich inzetten. Geheel belangeloos voor de club.
0: Nou ja, ik zeg gelijk maar even cvvzwervers.nl voor meer informatie. Als er nog mensen zijn die zich als vrijwilliger willen aanmelden.
2: Ja, zeker.
0: Want alle handjes zijn natuurlijk wel van harte welkom. Want jullie leggen de lat hoog, hè. Want het is binnenkort alweer de 32e editie van het internationaal U13 voetbaltoernooi.
2: Klopt. Dat is ook iets waar we heel trots op zijn.
0: Ja.
2: Twee jaar geleden zaten we even heel moeilijk, omdat kosten voor hotels en reiskosten de pan uitrezen. Ja. Dat hebben we kunnen oplossen. Ja. Door goed aan de kosten te kijken, maar ook naar de sponsoren te zoeken.
0: Ja, want het heeft internationaal karakter, hè? Want ik zie eventjes de winnaars van de afgelopen jaren. Club Brugge zit erbij, FC Barcelona, Paris Saint-Germain.
2: Ja. Ja, kijk, we proberen eigenlijk een basis te hebben waar eigenlijk altijd Ajax, Feyenoord en onze eigen CVV Zwervers aanwezig zijn. Dat zijn dan de Nederlandse clubs.
0: Ja.
2: En de rest proberen we aan te vullen met clubs uit het buitenland. Dit jaar hebben we 8 verschillende landen, dus 8 verschillende volksliederen zullen we...
0: Ja, prachtig.
2: Zullen we, ja, dus dat is, het ziet er gewoon hartstikke goed uit. Ja. Manchester United komt, leuk.
0: Ja,
2: Sporting Club Portugal komt. Ja, dat zijn mooie namen.
0: Oh,
2: mooie,
0: prachtig. Ja. 24 en 25 mei gaat het allemaal gebeuren, de 32e editie van de U13. Ja. Ik zei het net al, Wild Cherry, Play That Funky Music, dat belooft wat voor de 5 na 9. Ben je met de pet rondgegaan, Ger?
2: Nee.
0: Is het allemaal uit je eigen koker?
2: Nee, ik heb heel simpel gekeken naar onze playlist op de club. Welke nummers daar het meeste gedraaid worden. Ja. En daar stond deze vrij hoog.
0: Die hebben we met alle liefde gedraaid. Ik zie ook nog The River staan van Bruce Springsteen. Zit daar nog een verhaal achter?
2: Nee, er zit die staat als hoogste bij ons op de playlist.
0: Oh, echt waar? Jullie gewoon de playlist hier daar?
2: Ja.
0: Wat goed.
2: Daarom heb ik hem gepakt.
0: Ja.
2: En ik moet zeggen dat met name de wat oudere mensen die dan aan de bar zitten, die zitten, dit is gewoon relaxe sfeer.
0: Ja.
2: Mooi nummer.
0: En daarna komen ze in beweging met Marianne Rosenberg natuurlijk, met Ik Win Wie Doe.
2: Ja, daar zit wel allemaal verhalen achter, maar dat klopt. Ja. Dat is een beetje climaxlijstje.
0: Ja, precies. November, Robin Heze, ook prachtig om te draaien.
2: Ja, persoonlijke noot.
0: Ja, en nog speciaal iets daarmee? Gewoon, of gewoon een mooie plaat?
2: Nou ja, kijk, ik kom zelf uit Limburg, dus ligt dicht bij Horst Amerika. Ik ken Robin Heze heel erg goed.
0: Ja.
2: En natuurlijk zijn ze bekend van Bestel Maar en Limburg en Piel in Brand. Maar dit is eigenlijk wel een nummer wat, weet je, de relatie met mijn vrouw, hoe die ontstaan is, omschrijft. Dus vandaar. Dus en die heb ik op de playlist gezet bij Zwervers. En ook daar wordt die regelmatig
0: wat goed dus zeg. Maar een liefdesliedje dus, mag ik voorzichtig zeggen.
2: Ja, hoe wij elkaar ontmoet hebben. Ja. Dat liedje eigenlijk. Ja.
0: Hoe was dat? Ja. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet?
2: Nou ja, heel toevallig bij een bijeenkomst op school. En dan kom je elkaar tegen. Dan zit je in een auto terug van een toneelspel. En bij iemand achterin. En op een gegeven moment gebeurt er iets. En dan heb je een klik. En dan denk je als je thuis bent, nou, dat was eigenlijk niks. En dat blijkt dan toch de volgende dag. En dat is eigenlijk dit nummer.
0: Wat goed. Nou, ik vind het altijd leuk in de 5 naar 9 wat een nummer ook een heel andere lading krijgt hierdoor.
2: Ja.
0: En nu gaan we voor je draaien en voor jullie allemaal van CVV Zwervers UB40 met Here I Am. Ger, mag ik jou een fantastisch toernooi toewensen voor 24 en 25 mei?
2: Ja, dat gaat hopelijk lukken. De weersomstandigheden zijn prachtig. Ja, Touzani is aanwezig. Ja. De burgemeester komt openen. Nou. Ja, mooier kunnen we
0: niet maken. Dank voor het aanvragen en een mooi toernooi. Dag Ger.
2: Ja, oké, graag gedaan. Hoi. Dankjewel. Hoi.

0: na 9.
1: Het was 12 uur in Venlo. Het wordt niet.

maar een blaad dat veld en een boekje dicht. Maar wat bleef, dat was zo'n gezicht. Overdag de zon en 's nachts de mond. Ik kon zijn woorden niet verstaan. Ik dacht meer aan dan aan mezelf. Ik dacht dagen aan een stuk. Wat is dit nou, mooie vrouw? Dit is weggegooid.

0: Bruce Springsteen en The River bij Radio Rijnmond. Aangevraagd door Ger Jacobs, voorzitter van CVV Zwervers. En die gaan een prachttoernooi weer organiseren. Voor de 32e keer alweer het internationaal U13 voetbaltoernooi. En dat vindt plaats op, 24 en 25 mei. En als je trouwens vrijwilliger wil worden, dan kun je eventjes terecht bij cvvzwervers.nl. Prachtige club. Als je nou ook een 5 naar 9 wil aanvragen, je bent van harte welkom. Open de app, je mail-app natuurlijk. En stuur een mailtje naar radio@rijnmond.nl. Onder vermelding van 5 naar 9. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
3: Eneco verlicht je werkplek en de volgende stap in je carrière. Waar je met ambitieuze collega's op dé plek zit om Nederland te helpen verduurzamen. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
4: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmol Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmolalexandrium.nl. Laat het groeien.
5: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
6: Wacht, is dat niet die acteur uit Oogappels en de ander uit GTST?
7: Ja, voor 40 jaar Hofplein spelen wij, Hofpleiners van nu, samen met Oud-Hofpleiners in de voorstelling Koning van Katoren.
6: Koning van Katoren, vanaf 1 mei in het Hofplein Theater.
7: Ontdek wanneer en met wie wij spelen op jeugdtheaterhofplein.nl en reserveer direct.
8: Wist je dat je oude matras geld waard is? Lever hem in bij Slaapboulevard Kwakernaat in Heinenoord en ontvang inruilvoordeel op je nieuwe matras. Alle voorwaarden vind je op slaapboulevard.nl.
9: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
10: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
9: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
11: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
9: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
0: Goedemorgen, het is 9:30 geweest. Je bent bij Radio Rijnmond. Ja, je kunt nog steeds bij mij langskomen in de koffiecorner, hè, om mee te praten over het nieuws. Ik had het er gisteren al met Dave over. Het is gefeliciteerd nogmaals, Dave. Het is nog steeds de Nationale Beweegweek.
12: Ja, wat wil je nou zeggen?
0: Ik wil ook vandaag weten van de luisteraar of je nog wel eens beweegt.
12: Dat blijft niet aan mij vraagt. Ja, ja.
0: Zit je trouwens te wachten op een appje dat je op je telefoon krijgt van zet nu je wasmachine uit?
12: Nee, dat niet.
0: Nee? Nee? Maar dat is dus een proef.
12: Ja, ik heb het gehoord, ja.
0: Ja, maar, nou ja, ook de vraag aan jou, luisteraar. Zou je meedoen met die proef? Dat is een van de vragen. Die.
12: Ja, het enige verschil die het gaat uitmaken is als je daadwerkelijk nog meer verschil gaat aanbrengen in wat de stroom kost, dan gaan mensen erop letten.
0: Ja, maar het is wel duur genoeg, denk ik.
12: Ja, dus als je bij wijze van spreken, hè, want het gaat vooral over de piekuren, dus dat is in de namiddag en het begin van de avond. Als je dan de stroom heel duur zou maken, ja, dan gaan mensen de oplossing op letten.
0: Ja. Nou ja, goed, praat erover mee. Open de app, rechtsboven klik op app, sta je zo bij mij in de koffiecorner bij het koffiezetapparaat. Eens even kijken, we gaan even naar de files. De A12 zie ik nog op het scherm staan. Utrecht richting Den Haag, tussen Voorburg en Den Haag-Malieveld. Dik een kwartier vertraging. Dit zijn trouwens files die leiden tot een vertraging van 10 minuten of meer. De A16. Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht een kwartier. 10 minuten vertraging op de A27 Breda richting Utrecht tussen Avelingen en Lexmond. En de N492 Hoofdvliet Rotterdam is dicht tussen Spijkenisse en Hoofdvliet na een ongeluk. Ja, het weer voor Zuid-Holland. Het is vandaag nog allemaal een beetje aan klooien. Ja, nee. Maar het wordt allemaal beter. Maar vandaag. Ja, allemaal een beetje zuinigjes. De temperatuur komt niet hoger uit dan een graad of 14. Vanavond en vannacht ook druilerig met een beetje regen of motregen. Maar ook toch enkele opklaringen. Minimumtemperatuur rond de 11 graden. Morgen is er ook een zuidwestenwind. Dan is het een beetje buiig, vooral in de ochtendperiode. Maar in de loop van de middag dan klaart het een beetje op. De temperaturen gaan dan stiekem een beetje omhoog richting de 17 graden. Ja, en donderdag is het licht tot half bewolkt met een matige wind. kan ik toch wel spreken over 21 graden, Dave.
12: Nou.
0: De hoofdpunten. Goedemorgen.
12: Goedemorgen. Op de Groene Kruisweg, of de N492, zoals jij het noemde, is een motorrijder zwaar gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk. Dat gebeurde ter hoogte van Hoogvliet. Het slachtoffer is met spoedtransport overgebracht naar het ziekenhuis in Rotterdam. Reizigers moeten ook vandaag rekening houden met lange wachtrijen op Schiphol. Sinds gisteren werkt de luchthaven met een nieuwe opzet voor beveiliging. Maar dat leidt tot grote problemen bij het personeel. Dat zegt deze beveiliger.
13: Er is wel heel veel onrust over de roosters. We weten volgens mij tot begin juni pas wat we moeten gaan doen. Daarna weten we het niet. De uren kloppen niet. We zijn gewend aan zelf roosteren. Met eigen tijden, eigen dagen. Zoveel mogelijk. Ja, nu moeten we allemaal maar afwachten wat er allemaal gaat gebeuren.
12: Veel beveiligers hebben zich daarom ziek gemeld. Schiphol zet voor vandaag extra personeel in. Maar het is afwachten of de rijen nu ook korter zullen zijn.
0: Is Nederland nog wel een land waar alles goed geregeld is? Hè? Voor de tweede achtereenvolgende dag een puinzooi op Schiphol. Mensen die zelfs een vlucht hebben gemist.
12: Ja, honderden. Dus het gaat echt niet om één of twee. Nee, het gaat echt een behoorlijk aantal. Ja,
0: nogmaals, praat mee.
12: Nederlanders kunnen door sociale media minder goed en vrije en goed geïnformeerde mening vormen, zegt het commissariaat voor de media. In een nieuw rapport staat dat steeds meer van platforms als TikTok en Facebook worden gehaald. Maar die bepalen juist met een algoritme wat mensen te zien krijgen. Dat is volgens het commissariaat een gevaar voor de democratie.
14: Want alles wat we lezen, alles wat we zien, dat bepaalt toch mede wat we vinden van de samenleving, wat we vinden van issues, wat we vinden van hoe het gaat in de wereld. Dus het stelt ons op een onvrije manier, biedt het ons informatie en nieuws aan. En dat vinden wij gevaarlijk voor de democratie.
12: Het commissariaat zegt dat er al veel Europese wetten zijn die algoritmes kunnen aanpakken, maar dat de politiek daar dan wel meer gebruik van moet maken.
0: Zit jij nog wel eens het nieuws te vragen op asociale media? Laat het me weten. Open de app rechtsboven, klik op app ons. Dave, dankjewel.
12: Hoi.
15: Dit is Radio Rijnmond.
16: De Boer op.
0: Met nu Nena.

laatste toetertjes deden me een beetje denken aan een roemrucht programma van Radio 1 op de late avond. Ik weet niet waarom. Bruno Mars hoorde je bij Radio Rijnmond in De Boer op. Meepraten over het nieuws, dat kan dus. Hè. Er komen al wat reacties binnen bij mij in de koffiecorner. Een van de vragen is, zou jij meedoen met een proef waarmee je automatisch een melding krijgt op je smartphone dat je je wasmachine uit moet zetten omdat op dat moment het stroomnet overbelast is? Ja, ze proberen van alles en nog wat, hè, om het net een beetje te ontlasten. En als we het allemaal een beetje verdelen, dan zou het allemaal misschien een stukje beter gaan met het overvolle net. En ProRail waarschuwt voor reputatieschade voor Nederland door de protestacties op het spoor in de Rotterdamse haven. Mijn vraag aan jou is, hoe ver mag demonstreren gaan? Ja, en is Nederland nog wel het land waar alles goed geregeld is, wat we altijd heel vaak zeiden? Hè? Want nu voor de tweede achtereenvolgende dag er problemen zijn op Schiphol met de beveiliging, waardoor sommige mensen zelfs hun vlucht hebben gemist. En we schijnen massaal te hard te rijden in 30-kilometer zones, waarvan er in onze regio ook steeds meer zijn. Is 30 echt te langzaam? Open de app, rechtsboven klik op app, ons meepraten. Maar je mag natuurlijk ook je eigen verhaal vertellen. Hè? Dus wat heb je meegemaakt? Wat is je dagcijfer? Komt er stoom uit je oren omdat je weer iets gezien hebt of gelezen waar je druk om maakt? Maar laat het me weten. Open de app, rechtsboven klik op app, ons. Je staat als bij toverslag naast me bij de waterkoeler dan wel koffiecorner. En ik kan je helaas niet flitsen naar Rio. Dat zou fijn zijn, zeg. Hey, met dit weer in Nederland. Dit is Peter Allen.

0: hitparade van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio voor
0: Met een grote R.

Direct en Young Ones. Ze zijn trouwens na een korte pauze weer terug met Won't Fall. Die gaan we binnenkort draaien. Ook een stevige single, maar deze smaakt toch ook wel lekker, hoor. Young Ones en Direct bij Radio Rijnmond in De Boer op. Theo die zegt, ja, Ruud, die 30 kilometer zones. Elektrische fietsen gaan harder. Is een snelheid te traag. En wat nog erger is, vaak op doorgaande wegen. Die 30 kilometer zones. En geen straatjes achteraf. Dus ja, ik zie af en toe ook het nut niet van die 30 kilometer zones. Nou, praat ook mee over dit onderwerp. Ik ben heel erg benieuwd wat jij er allemaal van vindt. Open de app, rechtsboven klikken. Op app ons.

0: is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
3: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Mijn naam is David Baden en ik ben kunstenaar. Al bijna 30 jaar werk ik met allerlei mensen aan sociale kunstprojecten. In de tentoonstelling We OK komt voor het eerst een groot deel van deze projecten bij elkaar. Verwacht kleurig energie en humor. We OK, nu te zien in Stedelijk Museum Breda.
8: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
7: Plan je bezoek aan WeOK via stedelijkmuseumbreda.nl.
8: Ook voor kleine ondernemers een schuldenvrije toekomst. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
9: Schuifpui nodig? Kom naar ons. Paul en Paul in Bergsehoek. Paul en Paul.nl.
10: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenissen en Hubo Lombardije.
11: True Lease met Grenke.
12: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
11: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
12: Precies wat we nodig hadden.
11: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
13: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op gelderse-streken.nl/kastelen.
11: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te rennen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: In Ridderkerk is het 12 graden. Goedemorgen, je bent bij de boer op. Radio Rijnmond, het is 10 uur. 30 kilometer per uur. Je ziet het steeds vaker, die zones. Ook hier in Rotterdam bijvoorbeeld, maar ook in andere gemeenten. En we schijnen met z'n allen toch massaal harder te rijden dan die 30 kilometer per uur. Is 30 inderdaad echt te langzaam? Praat erover mee in de koffiecorner. Dan kun je vliegensvlug, ja, met de lichtsnelheid zelfs, bij mij terechtkomen. Als je de app opent en rechtsboven klikt op App Ons. En zou je, over app gesproken, meedoen met een proef waarmee bijvoorbeeld de netbeheerder jou een berichtje kan sturen van zet nu even je wasmachine uit, want het stroomnet kan het even niet aan. Nou, zomaar wat onderwerpen waar je het over zou kunnen hebben. En zometeen gaan we ook nog eens een keer de nieuwsquiz spelen. Eerst het laatste nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Op de Groene Kruisweg bij Hoogvliet is een motorrijder zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is met een spoedtransport overgebracht naar het Erasmus MC in Rotterdam. De politie heeft na een tip uit Spanje in Rotterdam-Nesselanden een loods gevonden die vol zat met drugs en grondstoffen. Ook is een man uit Capelle aangehouden. De zaak kwam aan het rollen nadat op Ibiza een Nederlander was betrapt met een koffer vol met verdovende middelen. In zijn bagage zat bijna 50 kilo ketamine en meer dan 50.000 ecstasypillen. Na de aanhouding heeft de politie in Spanje de collega's in Rotterdam ingelicht. Daarop werd de inval gedaan in de loods. De man uit Capelle was daar aanwezig. Hij is opgepakt. De spullen die er lagen zijn in beslag genomen. In Maassluis is gisteren een auto grotendeels uitgebrand. Dat gebeurde aan de watermolen. De brand werd ontdekt rond 11:30. Bij de brand kwam veel rook vrij. Van de wagen is weinig over. Hoe het vuur is ontstaan is niet bekend. Het aantal explosies in ons land is in de eerste 4 maanden van dit jaar gedaald. Tot en met april ging het vorig jaar om 465 ontploffingen, meldt het offensief tegen explosies. Dit jaar waren dat er in dezelfde periode net iets meer dan 400, meldt het tv-programma Radar.

0: Zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. Gaan we naar de verkeersinformatie. Nog een melding vanaf de A16. Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Daar ben je ruim 20 minuten langer onderweg. De A16 tussen Rotterdam Feyenoord en Rotterdam Prins Alexander is toneel van een ongeluk. 10 minuten vertraging. 2 rijstroken dicht trouwens. Dat gaat nog wel even duren, heb ik het idee. De A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Daar ben je een kwartier langer onderweg. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. Denk niet te veel aan zondag. Dat doet Rob de Nijs zo meteen voor je. We motten nog eventjes, hè? Maar het is wel een leuke plaats.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
4: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Vivere de Jager in Alblasserdam geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
5: 20% korting?
4: Ja, bij Vivere de Jager.
6: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
7: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
8: En ook nog eens gratis parkeren.
9: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
10: Wat ga jij doen vandaag? Naar je werk? Sporten? Of koffie drinken in de stad. Wat je ook gaat doen, de RET is er. Elke dag voor jou.
11: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Akili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
10: Wat je ook gaat doen, de RET is er. Elke dag voor jou.
11: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
12: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
13: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
14: Wat een goed plan.
13: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
14: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
13: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
15: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
16: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
15: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
17: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
20: Dit is Radio Rijnmond.
21: De boer op. Ruud

0: En niet malle babbe, ook niet een kaars voor je raam. Dit was de grootste hit uiteindelijk voor Rob de Nijs. Zondag hoorde je bij Radio Rijnmond. Het beste uit de jaren 80, 90. En nu in de tweede acte van De Boer op Goedemorgen, Goedemorgen. Tweede hoofdstuk. Ja, tweede uurtje. Fijn dat je er nog bent. En fijn dat je ook ons weet te vinden in de koffiecorner om mee te praten over het nieuws. Je kan ook gewoon vertellen wat je dagcijfer is, hoor. Ik bedoel, dat is allemaal... Allemaal mogelijk. Alles kan besproken worden natuurlijk. Hè? Het gesprek van de dag bij het koffiezetapparaat, dan wel de waterkoeler. Eens even kijken hoor. Gerda die zei net tegen mij, demonstreren is niet hetzelfde als een burgertje pesten. En daar lijkt het tegenwoordig meer op. Laat ze die schade maar betalen. Dan is het gauw afgelopen. En Gerda reageerde daarmee op het verhaal dat ProRail nu waarschuwt voor reputatieschade van Nederland door protestacties op het spoor, bijvoorbeeld in de Rotterdamse haven. En mijn vraag aan jou is, hoe ver mag demonstreren gaan? En is Nederland nog wel het land waar alles goed geregeld is? Nu voor de tweede achtereenvolgende dag de problemen zijn op Schiphol met de beveiliging, lange wachtrijen. Sommige mensen missen zelfs hun vlucht. En we schijnen massaal te hard te rijden in 30 kilometer zones, waarvan er in onze regio ook steeds meer zijn. Wat is dat toch? Is 30 nou dan toch echt te langzaam? Nou, praat mee. Open de app, rechtsboven klik op App Ons. En die app kun je ook gebruiken voor de nieuwsquiz. Groepensneller. Heb je die leuke linnen tas voor je klaar liggen? Met die Rijnmond zonnebril. En ik kan je vertellen, die ga je straks wel nodig hebben. Vandaag nog niet, morgen nog niet, donderdag een beetje, vrijdag zeker. Ja, dus als je die tas wil hebben met een geinige opdruk, dus daarmee is het ook gelijk een collectors item, met die zonnebril van Rijnmond erin, dan moet je zeker even opletten. En als je die tas in de wacht sleept, dan maak je ook nog kans op de maandprijs, want alle dagwinnaars die gaan in een grote ton en daar gaan we eind deze maand in grabbelen. En misschien heb jij dan de maandprijs in de pocket, een groepsuitje voor 10 personen met een heerlijke lunch of barbecue. Ik laat je iets uit het nieuws horen van vanochtend. Een nieuwskop en die is gesneld door de scherpe messen van het koffieapparaat. Het
1: kabinet wil stoppen met...
0: Ja, welke woorden zijn er vermalen samen met de bonen? Ik proef al iets geks. Waar wil het kabinet mee stoppen? Dat is de vraag voor deze ochtend. A, met het gratis OV voor 65-plussers. B, met gratis kinderopvang. Of C, met het luchtalarm. A, B of C. Open de app. Rechtsboven klik op Apples. Heel veel succes.
2: Je

0: 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.
1: Ga je mee de boer op?

0: Dario G. Ja, ze moesten hun naam veranderen omdat er een andere Dario was, geloof ik. En misschien krijgen we wel voetbalvibes van dit nummer, maar dat kan wel kloppen, want zij waren de leverancier van het voetballied bij het wereldkampioenschap in 1998, Carnaval de Paris. Ja, dit was Dario G en Sunshine bij Radio Rijnmond. Het beste uit de jaren 80, 90 en ook vandaag. Arie zegt net tegen mij, ja, weet je wat het is? Ik wil wel gewoon die 30 km per uur rijden. Maar om te voorkomen dat ik per ongeluk toch te hard rijd, zou ik hem graag op de cruise control willen zetten in mijn auto. Maar die dingen die werken meestal pas na een kilometer of 35 per uur. En daaronder doet die cruise control helemaal niks. Dus het zou misschien ook een idee zijn om die maximale snelheid te verhogen naar 35 km per uur. Nou ja, Arie, misschien dat de grote beleidsmakers zitten mee te luisteren en jouw tip te hard te nemen. Hoe zit het bij jou? Is 30 echt te langzaam? Vanochtend in het nieuws dat toch heel veel Nederlanders zich niet houden aan de 30 km zones. Tenminste niet aan de snelheid. En ook in onze stad Rotterdam, maar ook andere gemeenten, is 30 steeds vaker de norm. Maar is 30 echt te langzaam wat jou betreft? Open de app, meepraten kan. En ProRail waarschuwt voor reputatieschade voor Nederland door de protestacties op het spoor in de Rotterdamse haven. Hoe ver mag demonstreren eigenlijk gaan? Open de app, rechtsboven klik op App ons en doe vooral ook mee met de nieuwsquiz. Koppensneller.
1: Koppensneller.
0: Want die tas die staat hier klaar. Die leuke linnen tas met de geinige opdruk. Ja, eigenwijze tas. En er zit ook nog een Rijnmond zonnebril in. En die ga je aan het eind van de week wel nodig hebben. Dat is toch wel leuk. En dat is allemaal collectors items zijn dat. Ja. En als je die tas met die bril wint, dan maak je ook nog kans op de maandprijs. En dat is een groepsuitje voor 10 personen met een heerlijke lunch of barbecue. Hier komt hij nog een keer, dat fragment waar het allemaal om gaat. Het
2: kabinet wil stoppen met...
0: En toen waren de woorden meegemalen met de bonen. Oftewel, wat is er weggevallen? Waar wil het kabinet mee stoppen? A, met gratis OV voor 65-plussers. B, met gratis kinderopvang. Of C, met het luchtalarm. Over de app, rechtsboven klik op Apples. Heel veel succes. Ik hoop je over een uurtje te spreken. Frankie Goes to Hollywood, Rage Hard.

0: Somber en Homewrecker bij Radio Rijnmond. Bijna 10:30, goedemorgen. Je bent bij de boer op. Eens even kijken, hoe staat het met het weer? Het is redelijk rustig op dit moment in het Lloydkwartier, maar het blijft wel een onstuimige dag hoor, want er kan straks ook nog wel wat regen naar beneden komen. De wind waait uit het zuiden, temperaturen rond 14 graden vandaag. Vanavond en vannacht is het ook druilerig met een beetje regen of motregen bij een minimumtemperatuur van 11 graden. En ook morgen een zuidwestenwind en een beetje buiig, vooral in de ochtendperiode, maar later klaart het wel op en de temperaturen kunnen misschien wel 18 graden bereiken in Zuid-Holland op sommige plekken en windkracht 4 tot 5. De verkeerssituatie in Zuid-Holland er even bij pakken. Dan komt er eentje wel echt heel erg opvallend tevoorschijn. En dat is de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt de Bresseplein moet je rekening houden met ruim 40 minuten. Er is daar een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht. Je zou kunnen omrijden via Rotterdam-Zuid over de 15 en de A4, Dave.
1: Ja, hulpdiensten zijn ter plaatse. We zien een ambulance zien we staan. We zien ook twee auto's, die zien we daar staan. Hoe lang het allemaal gaat duren is nog onduidelijk. Niet heel veel schade aan de weg, maar wel politie erbij. Dus dat zou natuurlijk politieonderzoek kunnen betekenen.
0: Ja, precies. De hoofdpunten.
1: De politie heeft na een tip uit Spanje in Rotterdam-Nesselanden een loods gevonden die vol zat met drugs en grondstoffen voor drugs. Er is ook een man uit Capelle opgepakt. De zaken waren aan het rollen nadat op Ibiza een Nederlander was betrapt met een koffer vol verdovende middelen. Denk dan bijvoorbeeld aan 50 kilo ketamine en meer dan 50.000 ecstasypillen. Nou, na die aanhouding heeft de politie in Spanje de collega's in Rotterdam even gebeld en daarop werd de inval gedaan in de loods. Bij invallen in Oosterwijk en Tilburg heeft de politie meer dan 100 agenten ingezet. Rond 6 uur vanmorgen waren er invallen op zeker 10 plekken. Meerdere auto's zijn in beslag genomen. Er is ook iemand gearresteerd. Waarom de politie de invallen deed, is nog niet duidelijk. En tijdens de Maasbrachter havendagen, wie kent hem niet?
0: Zeker, ja, altijd onrustig.
1: Ja, maar daar moet het wel gaan gebeuren. Daar willen ze namelijk de grootste frikandel ter wereld bakken. Die moet lang worden. 38 meter
0: Let
1: en
0: op,
1: 15 centimeter.
0: Die van mij is 38 meter lang. Staat toch altijd achter op vrachtwagens?
1: Dus. Ja, zoiets, ja.
0: Waarom?
1: Ja, zo groot als een spitsklein binnenvaartschip. Ja, in de loods hebben ze een gigantische frituurbak gebouwd. En gisteren werd er alvast eventjes geoefend. Met een iets minder lange frikandel.
2: Want we willen gewoon de grootste ter wereld hebben. En als ons dat lukt en ook nog eens veel geld bij elkaar halen, dat zou helemaal fantastisch zijn.
3: Ongelooflijk, hè. Kijk eens hoe lang. 10 meter frikandel. Hij gaat nu het vet in. Ja, en dan gaat hij heel langzaam. Ja. Dit is al imposant. En straks is hij dus 38 meter. Ja?
2: Ja, even uit laten lekken, jongens.
1: Ja. Wie gaat dat ding dan in vredesnaam op zitten eten? We hopen meerdere mensen.
0: En hoeveel... Hoeveel mayo en ketchup komt daarbij kijken?
1: Ja. En overigens wordt er wel een goed doel mee gesteund. Dat is KWF kankerbestrijding. Ja. Wat natuurlijk wel een beetje schil contrast is met een frikandel van 38 meter 15. Ja,
0: het gaat om het idee. Dankjewel, Dave.
1: Hoi.
4: Dit is Radio Rijnmond.
5: De boer op.
0: Met nu Roots Syndicate.

0: Zo, dit smaakt naar meer hoor. Een voorproefje van het album Foreign Tongues dat in juli uitkomt. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Ja, Still Going Strong. In the Stars is dit. En trouwens, ze omarmen ook. Ook al zijn het oude knarren, omarmen ze de nieuwste technologie. Want de videoclip die erbij hoort, daar zie je allemaal jonge leden van de Rolling Stones in. Ze hebben vrijwillig gebruik gemaakt van deepfake technologie. En daardoor zijn ze dus te zien in de laatste videoclip als jonge versies van zichzelf. In the Stars, de Rolling Stones bij Radio Rijnmond. Alex die zei net tegen mij, gelukkig mag je in Nederland je mening geven als je het ergens niet mee eens bent. We noemen dat demonstreren. Maar de maatschappij overlast bezorgen door sloopwerk, dat vind ik abnormaal. En daar mag wat mij betreft hard tegen worden opgetreden. En dan reageert ermee op de waarschuwing van ProRail dat Nederland reputatieschade oploopt door de protestacties op het spoor in de Rotterdamse haven. Mijn vraag deze ochtend is, onder meer, hoe ver mag demonstreren gaan? Nou, laat ook jouw mening horen. Open de app rechtsboven, klik op App ons. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw mening, maar je mag er met me werkelijk van alles over hebben. Je mag je antwoord doorgeven via diezelfde app, want ik heb nog steeds die leuke linnen tas met eigenwijze opdruk van Rijnmond erop. En een zonnebril van Rijnmond die je aan het einde van de week nodig hebt. En als je die tas en die bril wint, dan maak je ook nog kans op de maandprijs. En dat is dat groepsuitje, hè, voor 10 personen met daaraan gekoppeld een heerlijke lunch of een barbecue. Dit is de opgave.
1: Het kabinet wil stoppen met...
0: Ja, het kabinet wil ergens mee stoppen, maar waarmee? Waar wil het kabinet mee stoppen? A, met gratis OV voor 65-plussers. B, met gratis kinderopvang. Of C, met het luchtalarm. A, B of C. Dit klinkt trouwens niet als een luchtalarm. Dit klinkt als muziek in de oren. Maak je klaar voor een prachtige 6 minuten U2 en Bad.

0: Kate Ryan, Ella Ella. Zij heeft het vrij vertaald. En het is een eerbetoon aan Ella Fitzgerald. En het werd gecoverd door Alizé. Een beetje ongetwijfeld nog wel. Maar dit was de versie van Kate Ryan. Dat een uptempo nummer van maakte. Ella Ella bij Radio Rijnmond. Het beste uit de jaren 80, 90. En nu, je hoort ze allemaal voorbij komen. Op de valreep nog maar even die opgave laten horen van de nieuwsquiz. Mocht je die niet hebben meegekregen.
1: Roepensneller.
0: Er staat namelijk een leuke linnen tas tegenover met een eigenwijze Rijnmond-bril erin. Een zonnebril die je aan het einde van de week nodig hebt. En als je meedoet en je wint die tas, dan ga je ook voor de maandprijs. En dat is een groepsuitje voor 10 personen met een heerlijke lunch of barbecue. Hier is die opgave op de valreep.
2: Het kabinet wil stoppen met...
0: Waar wil het kabinet mee stoppen? Welke woorden zijn er weggemalen samen met de bonen? Het kabinet wil stoppen met A, gratis OV voor 65-plussers. Of het kabinet wil stoppen met gratis kinderopvang. Of antwoord C, het kabinet wil stoppen met het luchtalarm. Open de app rechtsboven, klik op Apples, stuur je antwoord door. Niet geschoten, altijd mis. Dan hoop ik je over een half uur te spreken. Dit is de Kid Leroy bij de Boer op.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van behouden huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
5: Wat ga jij doen vandaag? Naar je werk? Sporten? Of koffie drinken in de stad? Wat je ook gaat doen, de RET is er. Elke dag voor jou.
6: Thuis eten zoals aan de Mediterraan. Met een tagine van Kookpunt kun je er tegenaan. Of is Italiaans meer je ding? Kookpunt heeft alles voor een geslaagde evening. Paella pannen voor inductie of gas? Natuurlijk met een bijpassend sangria glas. Zoek je pannen vrij van alle schadelijke lagen? Vergeet niet om Jannie en Frans even om advies te vragen.
5: Wat je ook gaat doen, de RET is er. Elke dag voor jou.
7: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
8: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: De musical 10-daagse is weer begonnen. Beleef samen Moulin Rouge de musical en ontvang elke tweede kaart gratis. Deze winnaar van maar liefst 5 musical awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans op musical10daagse.nl.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
11: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
12: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
13: In Ouddorp is het 13 graden. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. De Boer op, deel 3. En zometeen de ontknoping van de nieuwsquiz. Ga jij er vandoor met die geinige tas, met die zonnebril van Rijnmond erin. Hartstikke leuk. En praat vooral ook mee, hè, over alle andere zaken. Wat je zelf kwijt wil. Of je kunt meepraten over het nieuws dat je voorbij hoort komen. Bijvoorbeeld, hoe ver mag je gaan met demonstreren? ProRail waarschuwt voor reputatieschade voor Nederland door de protestacties op het spoor in de Rotterdamse haven. Nou, praat mee. Open de app, rechtsboven klik op App Ons en luister naar het laatste nieuws met Dave Datema. Goedemorgen.
14: Goedemorgen. Justitie heeft 24 jaar cel geëist in de Berkelse vergismoord. Op 1 januari 2014 werd GGZ-directeur Rob Zweekhorst gedood in Berkel en Roderijs. Het ging om persoonsverwisseling. Een buurtgenoot, drugscrimineel Dennis van den Berg, had het eigenlijk een slachtoffer moeten zijn. Volgens justitie zit een andere drugshandelaar, René F. uit Schiedam, achter de moord. De schutter zelf is nooit opgepakt. René F. en Dennis van den Berg zouden onder meer ruzie hebben gehad over een partij cocaïne die was onderschept. De verdachte zelf ontkent en spreekt van een heksenjacht tegen hem. De politie heeft na een tip uit Spanje in Rotterdam-Nesterlanden een loods gevonden die vol zat met drugs en grondstoffen ervoor. Ook is een man het Capelle opgepakt. De zaak kwam aan het rollen nadat op Ibiza een Nederlander was betrapt met een koffer vol verdovende middelen. In zijn bagage zat bijna 50 kilo ketamine en meer dan 50.000 ecstasypillen. Na de aanhouding heeft de politie in Spanje de collega's in Rotterdam ingelicht. Daarop werd de inval gedaan in de loods. De man uit Capelle was daar toevallig aanwezig. Hij is opgepakt. De spullen die er lagen zijn in beslag genomen. Op de Churchillweg in Schiedam heeft iemand een lantaarnpaal uit de grond gereden. Die kwam terecht op de trambaan. De bestuurder van de auto zou onwel zijn geworden achter het stuur. Er zaten ook twee kleine kinderen in de auto. De auto is door een bergingsbedrijf weggesleept, net als de lantaarnpaal. De bovenleiding van de tram liep enige schade op, maar kon na een inspectie weer in gebruik worden genomen. De kapperszaak in Rotterdam-Delfshaven, die met hemelvaart is beschoten, is door burgemeester Schouten van Rotterdam voor 2 weken gesloten. De deur is dicht en er zit een briefje op de voordeur. Na de beschieting zaten er 3 kogelgaten in de ruit van de zaak in de Schiedamse weg. Voor de beschieting is nog niemand aangehouden. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is grijs en regenachtig. Vanmiddag meer regen en motregen tot 14 graden. Vanavond en vannacht is het druilerig. Morgen ook buiig, vooral in de ochtend. Later op de dag meer opklaring. Uiteindelijk komt de temperatuur uit op 16 tot 18 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.

0: contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
4: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Dreeën Interieur in Hardingsveld geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
3: 20% korting?
4: Ja, ook bij Den Dreeën.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
7: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
8: Allsafe geeft ruimte.
9: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.
10: De Musical 10-daagse is begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu musical10daagse.nl.
11: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
12: Oma!
13: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
14: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
15: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
14: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
15: Nu bij Dirk, Müller Milk. 79 cent. Geen geld, toch?
16: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.

0: Communards, Never Can Say Goodbye bij Radio Rijnmond in de derde acte van De Boer op. En nogmaals een bijzonder goedemorgen, goedemorgen. Weet je wat ik nou zo leuk vind? Trouwe luisteraars, dat vind ik sowieso leuk. Maar nieuwe luisteraars ook, maar trouwe luisteraar. De receptie werd net even gebeld door meneer Anema uit Ermelo. En die ken ik nog van vroeger toen ik nog het programma De Open Microfoon presenteerde. Ja, dat was die volgde op met wie? Ja, lang geleden. Was het een trouwe beller. En die wilde eventjes de groeten doen. Nou, dat vind ik dan hartstikke leuk. Dus meneer Anema, fijn dat u nog steeds luistert. Helemaal vanuit Ermelo via het internet. En jij kan ook een duit in het zakje doen door even langs te komen in de koffiecorner. Zou jij meedoen met een proef waarmee je een melding krijgt op je smartphone automatisch? Dat je je wasmachine uit moet zetten omdat het net op dat moment overbelast is? Of denk je, ja, nou, dat haalt misschien niet. Ja, het is een poging, hè, om het een beetje eerlijker te verdelen. En ProRail waarschuwt voor reputatieschade voor Nederland door protestacties op het spoor in de Rotterdamse haven. Mijn vraag aan jou deze ochtend is ook, hoe ver mag demonstreren gaan? En we schijnen allemaal te hard te rijden in 30 kilometer zones, waarvan er in onze regio ook steeds meer te vinden zijn. Is 30 nou echt te langzaam? Zomaar wat onderwerpen waar je het over zou kunnen hebben, maar je mag natuurlijk zelf ook een onderwerp aandragen. He, alles staat vrij in de koffiecorner. Open de app, rechtsboven klik op app ons. Groepen sneller. En op de valreep. Op de valreep kun je meedoen met Koppensneller, de nieuwsquiz van De Boer op. Ik laat je een fragment horen uit het nieuws, maar er zijn wat woorden vermalend geraakt met de bonen.
1: Het kabinet wil stoppen met...
0: Waar wil het kabinet mee stoppen? A, met gratis OV voor 65-plussers. B, met gratis kinderopvang. Of C, met het luchtalarm. A, B of C. Open de app rechtsboven, klik op app ons. Kans maken op die leuke linnen tas met eigenwijze tekst van Rijnmond erop. Is een collectors item daarbij. En er zit ook nog een Rijnmond zonnebril bij. En als je die tas in de wacht sleept zometeen over een minuutje of 10... dan maak je ook kans op de maandprijs. Die gaat er over anderhalve week uit, geloof ik. Ja, toch? 13 dagen? Ja. Nou ja, dat is een groepsuitje voor 10 personen. Met een heerlijke lunch of een barbecue erbij. Mag je zelf uitkiezen. Ik zou het wel weten, maar jij ook. Doe op de valreep mee. Open de app. Rechtsboven klik op Apples. En hou je telefoon scherp in de gaten. Want zometeen gaat mijn AI-assistent weer met zijn metalen vingers graaien in die grote zwarte filter virtuele hoed. Succes! Mm.

0: Speciaal voor de mensen uit Maasbracht die de grootste frikadel ter wereld willen gaan frituren. 38 meter en 15 centimeter moet die worden. Nou, daar kun je best wel wat ketchup bij gebruiken. Last Ketchup en de Ketchup Song. Koppersneller. Wie of wie gaat er vandoor met die geinige linnen tas van Rijnmond met die eigenwijze tekst erop. En er zit ook nog een zonnebril bij van Rijnmond. En als je die tas in de wacht sleept, dan maak je dus kans op die maandprijs. En dat is een groepsuitje voor 10 personen. Einde van deze maand gaat die eruit. Dit was de hele ochtend de opgave.
1: Het kabinet wil stoppen met...
0: Ja, waar wil het kabinet dan mee stoppen? A, met gratis OV voor 65-plussers. B, met gratis kinderopvang. Of C, met het luchtalarm. Goedemorgen, Joke, wat denk je?
2: Ja, met het luchtalarm.
0: Met het luchtalarm. Nou, laten we eens even kijken of dat correct is en tevens juist.
1: Het kabinet wil stoppen met het eerste maandag van de maandalarm.
0: Ja. Nou, dat levert jou in ieder geval die leuke geinige tas op, Joke.
2: Ja, nou, hartstikke leuk.
0: Maar het is natuurlijk wel een gek verhaal. Want 2 jaar geleden wilde iedereen dat luchtalarm nog houden. We zitten nu in bizarre tijden in de wereld en dan is er geen geld meer.
2: Geen geld meer? Oh, nee. Is dat de reden?
0: Ja, dat is de reden, ja.
2: Oké. Nou ja, lekker dan. Dat wist ik niet.
0: Goed. Weet je, het levert jou in ieder geval een tas op. Hou je telefoon in de gaten volgende week volgens mij. Of over anderhalve week. Nou ja, in ieder geval aan het einde van de maand, dan gaat ook die maandprijs eruit. Dus dan zouden we je nog een keer kunnen bellen.
2: Ja, dat is helemaal leuk.
0: Ja, dus ik duim voor je.
2: Ja, nou, heel fijn. Dankjewel.
0: Joke, jij bedankt voor het meedoen.
2: Oké, graag gedaan.
0: Dag Joke. Dag. Hoi. Dag. Je bent bij Radio Rijnmond, je bent bij de boer op. Dit is Level 42.

0: Bob en This World Is Our Home bij Radio Rijnmond. En net een luisterpleisterplaats door van Joël. Dit zijn je luistervrienden van CEO. En het is een tijd geleden, in verband met de overname. Ja, zij hebben een restaurant, maar we zijn weer helemaal terug van weg geweest. Of ik nog een beetje genoten van mijn weekend. Nou, dankjewel, Joël, Glenn, Renzo en van Mark ook de groeten. Nou, dankjewel. Ja, ik heb ze een tijdje geleden gesproken inderdaad. En het is hartstikke leuk. Die gasten doen goed werk. Dus de hartelijke groeten terug. Nou, als jij ook een digitale knuffel wil uitdelen of je wil eventjes stoom afblazen, je bent van harte welkom mee in de koffiecorner. Open de app, rechtsboven klik op App ons. En dan sta je onmiddellijk naast mij om jouw verhaal te doen. Het is alweer bijna 11:30. Dit is Radio Rijnmond. De boer op, daar luister je naar. En eens even kijken hoe het staat op de wegen. Ja, daarnet was het nog heel erg druk op de A16. Maar die problemen zijn inmiddels opgelost. Want het was een flinke vertraging. Maar inmiddels is dat klaar. Alleen op de A15 is er een nieuwe file ontstaan. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Sliedrecht-West en Harnixveld-Giessendam. Ruim 10 minuten staat er een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is voor de zekerheid afgekruist. Het weer voor Zuid-Holland. Ja, het is een dag met meerdere gezichten. Dat weten we inmiddels wel. Hè. Het is een beetje gek allemaal. Maar het wordt allemaal beter aan het einde van de week. Maar vandaag kan er nog wel wat regen vallen. Maxima rond 14 graden. Vanavond en vannacht soms druilig en met een beetje regen of motregen. 11 tot 12 graden. Morgen ook een beetje buiig met een zuidwestenwind. Vooral in de ochtendperiode regent het. Maar daarna klaart het op. In de vooruitzichten. Donderdag licht tot half bewolkt. Matige wind. Donderdag de temperatuur rond de 21 graden. En vrijdag zou het wel eens 25 graden kunnen worden op sommige plekken in Zuid-Holland. Dus dat ziet er allemaal goed uit. De hoofdpunten van het nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Justitie heeft 24 jaar cel geëist voor de Berkelse vergismoord. In 2014 werd de GGZ-directeur Rob Zweekhorst gedood. De heer Berkel Roderijst het uitlaten van de hond. Maar het ging om een persoonsverwisseling. Een buurtgenoot, drugscrimineel Dennis van den Berg, had het eigenlijke slachtoffer moeten zijn. De justitie zegt dat een andere drugshandelaar, René F. uit Schiedam, achter de moord zit. De schutter zelf is nooit opgepakt. René F. en Dennis van den Berg zouden onder meer ruzie hebben gehad over een partij coke die was onderschept, zegt de officier van justitie.
2: Drugs, geld, persoonlijke vetes. Te bizar om omwille hiervan iemand dood te willen hebben. Dit feit heeft de gemoederen in de samenleving in Berkel, maar eigenlijk in heel Nederland, terecht ook lange tijd bezig gehouden. Het laat eens te meer zien hoe een onschuldig gezin terechtkomt in de wereld waarin zij niet thuis horen. Die van de zware criminaliteit.
1: De verdachte zelf ontkent en spreekt van een heksenjacht tegen hem. Automobilisten houden zich lang niet altijd aan de maximumsnelheid van 30 km per uur. Die geldt in de bebouwde kom van verschillende gemeenten. Dat blijkt uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Ook in Amsterdam mag je maar 30 en daar wordt wisselend mee omgegaan.
3: Harder dan 30 km per uur.
4: Mooi, hè?
3: Ja.
4: Absoluut zelfs.
3: Absoluut zelfs, ja.
4: En is de stad er niet fijner op geworden met 30?
3: Nee, levensgevaarlijk zelfs. Omdat heel veel mensen rijden wel 50 en anderen rijden 30. Dus wat je krijgt is enorme rare toestanden.
5: Ja, ik vind het echt geen probleem. Want met fietsers zijn ook heel veel fietsers en dat soort dingen. Dus ik vind het echt geen probleem.
1: Ja, Rotterdam kent natuurlijk ook die maximumsnelheid van 30 km per uur. De onderzoekers adviseren gemeenten om wegen ook echt in te richten voor 30 km per uur. Bijvoorbeeld met drempels of andere bestrating.
0: Ja, dat is ook een aantal reacties bij mij in de koffiecorner inderdaad. Van die strekking. Van richt die wegen dan ook zo in dat het ook niet uitnodigend is om harder te gaan rijden. Dankjewel, Dave.
6: Wat?
0: Was het niet?
6: Nee.
0: Het was het. Oh, sorry hoor. Ik dacht dat het alweer klaar was. Nee, oké. Okay. Ga je gang. Nee,
1: goed. En een opvallende boodschap.
0: Jongen.
1: Ja? Oh, begin en een opvallende boodschap van de organisatie van de Giro d'Italia aan de renners. Of ze voortaan niet meer in lege bidons willen plassen. Om die vervolgens weg te gooien, schrijft het AD. Want het leidt namelijk tot enigszins ongewenste situaties. Die bidons werden namelijk opgeraapt door toeschouwers, zoals kinderen, die natuurlijk geen idee hebben wat erin zit. Hè, een lekker warme fles. Uit respect voor het imago van de wielersport informeren we alle renners dat het verboden is om in een bidon te urineren en die vervolgens weg te gooien, stond onderaan het juryrapport. Maar even langs de weg gaan staan en vervolgens daar gaan staan te plassen, dat mag ook niet. Dat was juist de reden dat de renners kozen voor de herbruik van de bidons, om het maar even zo te omschrijven.
0: Ik ben wel heel blij dat we dit nog even hebben kunnen meenemen, Dave.
1: Ik wil het nog even meegeven aan de mensen.
0: Ja, dankjewel.
1: Deze.
0: Oh, wacht even hoor, nu escaleert echt alles uit de hand. Deze dan.
7: Ja. Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
0: Met Brok.

Hij wordt ook wel eens de Canadese Bruce Springsteen genoemd. Ik weet niet of hij er zelf zo blij mee is. Bryan Adams, When You're Gone, bij Radio Rijnmond in De Boer op. En Regina die stond net bij mij in de koffiecorner. Die had rechtsboven geklikt op Apple. In één keer stond ze naast me. En die zei tegen mij, ik zou best mee willen doen hoor. Met een proef over tijdelijk geen stroom gebruiken. Hè. Dus er komt een proef. En dan kun je je abonneren op een dienst. Dan krijg je een appje van zet nu de wasmachine uit. Want het stroomnet is overbelast. Maar Regina zei net tegen mij, ik zou best mee willen doen. Maar een wasmachine halverwege uitzetten, dat gaat niet echt. Ze zouden bij tijd moeten waarschuwen dat je de wasmachine pas zo en zo laat aan mag zetten. Ja, dat is inderdaad wel waar. En trouwens, wat dat betreft, die wasmachine van ons, die kun je wel uitgesteld instellen. Maar het zou helemaal in deze tijd handig zijn als je dat allemaal via de app kan doen. Of durf je dat eigenlijk niet aan? Gewoon terwijl je niet thuis bent, toch die wasmachine aanzetten. Margreet zei net tegen mij, demonstreren mag. We leven in een democratie, maar vernielen en andere mensen zoals politie en ambulancepersoneel brandweer belagen, dat is niet geoorloofd. Vreselijk is dat. Naar aanleiding van de waarschuwing van ProRail, een waarschuwing voor reputatieschade voor Nederland door de protestacties op het spoor in de Rotterdamse haven. Hoe ver mag demonstreren gaan? Dat was eigenlijk de vraag deze ochtend. En Danny zei net tegen mij, ze willen dat 30 km per uur wordt gereden, maar dan zullen eerst de wegen moeten worden aangepast naar 30 kilometer, want zolang dat niet is gebeurd, kunnen ze er ook niet op handhaven. En Sylvia zegt, ik kan wel degelijk 30 km per uur rijden op een cruise control, dus ik gebruik het altijd binnen de bebouwde kom. Nou, zomaar wat reacties in de koffiecorner. Jij kunt natuurlijk ook een duit in het zakje doen. Iedere dag tussen 9 en 12. Open de app, rechtsboven klikken op Apples. Het beste uit de jaren 80, 90 en nu. En ook de mooiste Nederlandstalige muziek natuurlijk. Dit is onze eigen Zoe Levi. Sluit me in je armen.

Jessica Paris en My One Temptation bij Radio Rijnmond. Miranda stond net nog bij mij in de koffiecorner. Die zegt, Ruud, het is toch ja over dat ProRail. Het is toch geen demonstreren meer tegenwoordig. Het is gewoon strafbaar om het spoor op te gaan. En dan vind ik ook dat de rekening naar de demonstranten moet gaan die het verboden terrein opgaan, zei Miranda net bij mij in de koffiecorner. Nou, als je ook wilt meepraten over het nieuws iedere dag tussen 9 en 12 ben je van harte welkom. Zometeen even bespreken met Teun en Meerte wat er allemaal in lunchbreak zit na Supergrass.

0: Supergrass. En All Right bij Radio Rijnmond. Breng je van bak in de bammetjes. En de bakjes staan inmiddels weer in de vaatwasser. Want het is tijd voor de bammetjes. Zometeen lunchbreak met Meert en Teun. Goedemorgen.
1: Hallo daar.
0: Hallo daar. Wat staat er allemaal op de menukaart?
1: Nou, we moeten het even hebben over het luchtalarm, hè?
0: Ja.
1: Ruud, want het gaat stoppen.
0: Ja, bizar.
1: Ik vind dit ook een hele rare zet.
0: Ja, er is geen geld meer voor.
1: Nee, 2 jaar geleden was het nog allemaal, we moeten eraan aan geloven. Ja. Het blijft gewoon.
0: Ja.
1: En nu schijnt het NL Alert schijnt voldoende te zijn. Maar ik heb gelezen dat maar 92% zo'n bericht ontvangt. Uit ervaring weet ik dat soms ook wel over verschillende tijdstippen verspreid over de regio binnenkomt.
0: Ja.
1: Dus ik vind het nogal een risico.
0: En wat als 4 en 5G uitvallen?
1: Nou ja, dat soort dingen.
0: Internet.
1: Ja. Dus, en ook niet onbelangrijk, wat gaat er met die palen gebeuren?
0: Ja, net zoals die pechpalen langs de weg, ja, is voor jouw tijd. Hè? Die
1: gele... Nee, pechpaal, ik weet wel wat het is. Zo'n Y.
0: Ja, zo'n
1: zeker.
0: Ja, die hebben het goed gedaan op de tweedehandsmarkt.
1: Nou,
0: heel veel mensen hebben hem in een tuin staan, maar om nou zo groot...
1: Het is een goede wekker in ieder geval.
0: Als wekker gebruiken, ja. Maar goed, je gaat zo meteen daar wel even aandacht aan besteden.
1: Ja, ik ga met de baas van de veiligheidsregio praten daarover. Over hoe en wat nou het idee achter is.
0: Ja.
1: Dat op het linkerbammetje, rechterbammetje. We gaan even met het Erasmus MC bellen, want die hebben deze week weer de jaarlijkse Blaaskanker Awareness Month.
0: Wow.
1: Vooral gefocust op vrouwen, omdat daar toch nog wel gewoon te weinig aandacht voor is.
0: Ja.
1: Mensen komen er te laat achter. En ik ga hem vragen van, joh, hoe komt dat nou?
0: Ja.
1: Waarom moet daar aandacht voor bestaan extra? En de lunchplaat, Ruud.
0: Wat is de lunchplaat? Wat zoek je?
1: Ja, op het moment dat bij ons een rooster leeg is, wordt de hele wereld afgebeld om iemand hier naartoe te toveren.
0: Ja.
1: Maar in Vietnam doen ze dat anders. Dan wijzen ze gewoon van de andere afdeling aan iemand, jij gaat het doen. Zo ook bij een zeemerminnenshow. Daar kwamen de zeemerminnen zelf niet opdagen. Dus toen hebben ze naar de ICT-afdeling gewezen.
0: Ik zie dat al hier helemaal gebeuren.
1: Nou, er kwam een wat forse man opeens het water induiken. Met inderdaad een staart wat voor een hoop hilariteit zorgde.
0: Maar jij bent vandaag de zeemermin.
1: Nou, inderdaad.
0: Dat zijn wel de betere piketdiensten.
1: Ja, goed hè?
0: Ja, wie is er komend weekend nou weer de zeemermin? Jongen. Meert zou een hele goede zeemermin zijn, maar ja. Ja. Die is van deelname uitgesloten.
1: Dat denk ik wel.
0: Welke plaat wordt die bij? Ja, wij met z'n tweeën.
1: Gaan we lekker zwemmen, joh.
0: Al het gevoel van decorum toch wel kwijt. Dus maakt niet uit. Zometeen lunchbreak. Nou ja, als je een idee hebt voor de lunchplaat, voor dit bizarre onderwerp, open de app en klik op.
1: Apples.
0: Zometeen lunchbreak met Teun en Meerte.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op Pritec.nl. Steel Power by Pritec.
5: Eneco verlicht je sportschool en de volgende stap in je carrière. Waarbij je dankzij flexibele werktijden ook zelf lekker flexibel blijft. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
6: Wat ga jij doen vanmiddag? Afspraak bij de kapper? Op kraamvisite? Of naar het winkelcentrum? Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
7: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
6: Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
7: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
8: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
9: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
10: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
11: Steen. Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
14: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
13: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
1: Het is 12 uur, dit is Rijnmond. Een hele goede middag. De lunch gaat beginnen met mij, Teun Willems, aan de overkant van de tafel. Meerte Piek, goedemiddag.
15: Goedemiddag.
1: Nou, we hebben de microfoon erbij getrokken.
15: Ja, sorry.
1: Hatsa. En een man die nooit teleurstelt, Dave Datema.
16: Dat stond er niet oorspronkelijk op je papier, Teun Willems.
1: Dat is correct en tevens juist. Eerst stond er de man die altijd teleurstelt, maar dat verzijt.
16: Mijn collega's zullen het er roerend mee eens zijn.
1: Nee, en laat voorop staan dat je dat zelf hebt ingevuld, hè, Dave. Want ik wil geen klagende mensen. Goed, u hoorde man. Dave Datema met het laatste nieuws. Dave, goedemiddag.
16: Goedemiddag. Justitie heeft 24 jaar cel geëist in de Berkelse vergismoord. Op 1 januari 2014 werd GGZ-directeur Zweekhorst gedood in Berkel en Roderijs tijdens het uitlaten van de hond. Maar er was sprake van een persoonsverwisseling. Een buurtgenoot, drugscrimineel Dennis van den Berg, had uiteindelijk een slachtoffer moeten zijn. Volgens justitie zit een andere handelaar, René F. uit Schiedam, achter de moord. De schutter zelf is nooit opgepakt. René F. en Dennis van den Berg zouden onder meer ruzie hebben gehad over een partij cocaïne die was onderschept. De verdachte zelf ontkent en spreekt van een heksenjacht tegen hem. Op de Churchillweg in Schiedam heeft vanmorgen iemand een lantaarnpaal uit de grond gereden. Die kwam terecht op de trambaan. De bestuurder zou onwel zijn geworden achter het stuur. Er zaten ook twee jonge kinderen in de auto. De auto is door een bergingsbedrijf weggesleept, net als een lantaarnpaal. Op wegen waar de snelheidslimiet is verlaagd van 50 naar 30 km per uur wordt nog steeds te hard gereden. Uit onderzoek van de SWOV, die de verkeersveiligheid onderzoekt, blijkt dat de gemiddelde snelheid op die wegen ruim 35 km per uur is. In steden als Rotterdam zijn de laatste tijd veel van die 30 km zones ingevoerd, maar veel mensen houden zich daar dus niet aan. De weginrichting is een belangrijke reden waarom automobilisten zich niet aan de maximale snelheid houden. Drempels, verhoogde kruisingen en stenen in plaats van asfalt kunnen helpen om die snelheid omlaag te brengen. Hardrijders aanpakken is lastig, omdat de maatregelen duur zijn en er zijn vaak te weinig flitspalen. Een kapperszaak in Rotterdam-Delfshaven, die met hemelvaart is beschoten, is door burgemeester Schouten van Rotterdam voor 2 weken gesloten. De deur is dicht en ook zit er een briefje op de voordeur. Na de beschieting zaten er 3 kogelgaten in de ruit van de zaak aan de Schiedamse weg. Voor de beschieting is nog niemand aangehouden. Het weer bewolkt, kans op regen of motregen, het is 14 graden. Ook morgen is het buiig, vooral in de ochtend. In de loop van de dag wordt het wat beter, dan is het ook droog en helder. Het is morgen 16 tot 18 graden. Tot zover het nieuws, meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dave, dankjewel. De ANWB file-informatie dan nog even voor je. Er staat er 1 op de A15 Rotterdam richting Gorkum, tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. 6 kilometer, 12 minuten langer duur je erover. Komt door een kapotte vrachtauto, de rechterrijstrook is daar dicht. Hey, in Vietnam kan je shows kijken van zeemeerminnen. Dat zijn dan dames die verkleed gaan als zeemeerminnen en dan voorbij komen zwemmen en kunstjes doen en weet ik het allemaal wel niet wat. Maar wat als de zeemeerminnen niet komen opdagen? Ja, dan moet je gaan roeien met de riemen die je hebt om het in water

0: deuren weer open kunnen zetten.
1: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van der Linde in Waddinxveen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
0: 20% korting?
1: Ja, ook bij Van der Linde.
2: En we mogen weg!
3: Tweede Pinksterdag is de dag van zweet, tranen en doorzettingsvermogen op Radio Rijnmond. De finish van de Europa-run. Samen met Europa Run Radio beleven we de finish van honderden teams die vanuit Twente en Frankrijk meer dan 500 kilometer hebben gezwoegd.
4: Wat zijn die paar meters nou?
3: Het doel? Geld ophalen voor mensen die moeten leven met kanker. Al 35 jaar lang.
5: Wij gaan deze Europa Run weer even mailen.
3: 25 mei, vanaf 12 uur. De Europa Run. Live op Radio Rijnmond, TV Rijnmond en Rijnmond.nl.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
10: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
9: In Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
11: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
12: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke.
13: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
12: Oké, we gaan.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: De buren tegen?
16: Zijn die alweer terug dan? Die zaten toch in Mexico of zoiets?
15: Ja, in combinatie met Guatemala en Honduras. Met NRV, zeiden ze.
16: Daar zou ik toch wel meer van willen weten. Zou dat ook iets voor ons zijn?
15: Het klonk in ieder geval niet verkeerd.
16: Binnenkort maar eens langsgaan om te horen hoe hun reis was.
15: Zeker. Ga ik vast even kijken op nrv.nl.
17: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
18: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
3: Dit is Radio Rijnmond.
21: Lunchbreak. Teun Willems.

0: En toen was het even stil. Omdat ik heel onprofessioneel even een kopje thee aan het halen was. Mag de pret niet drukken. Een hele goede middag. Je bent bij Rijnmond. Net hoorde je I Can Dance van Genesis natuurlijk. Goedemiddag. Alles wel met jou, met mij ook. Fijn dat je het vraagt. Dat is lief van je. Vanmiddag neem ik lekker de lunch met je door. Doe ik niet alleen. Nee, nee. Zeker niet. Aan de overkant van de tafel. Meerte Piek.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Middag is het al, maar dat maakt het niet uit. Ik maak die fout ook altijd, joh. Ja. Het is echt verschrikkelijk. Maar goed, goedemiddag, alles lekker?
1: Ja, zeker. Ja, ik heb er zin in.
0: Ik heb een theetje voor je gehaald.
1: Ja, wat lief, dankjewel. Ja, dat kost wel ten koste van de tijd, maar goed.
0: Dat mag de pret niet drukken. Het over naar de orde van de dag, Meerte. Ik zag vandaag een bericht voorbij komen. Het was zo geestig. In Vietnam kan je dus kijken naar shows van zeemeerminnen.
1: Ja.
0: Dat zijn dan vaak dames die verkleed gaan als zeemeermin. Die zwemmen dan voorbij, die doen kunstjes. Die zwaaien dan een beetje naar het publiek. Die maken mooie waterringen, noem het allemaal maar op. Maar wat doe je nou als de helft van je personeel niet komt opdagen? Ja, dan ga je op zoek naar een vervanging. En dat is gelukt in de vorm van de ICT-afdeling van het bedrijf. Dat resulteerde in een vrij forse kerel die voorbij kwam zwemmen. Zwaaide naar het publiek en ook kunstjes deed en weet ik het allemaal wat. Ik moet eerlijk zeggen, hij doet het echt verschrikkelijk goed. Hij presenteert zeker niet onderaan wat normaal voorgeschoteld wordt daar. Maar
1: het ziet er wel een beetje gek uit.
0: Het ziet er wel een klein beetje gek uit. Als je nu meekijkt via de visual radio, dan zie je dat de beste man lekker aan het meezwemmen is. Met zijn buik ook een soort van op en neer aan het bewegen is. Salto's maakt, noem het allemaal maar op. Ik ben wel benieuwd, welke lunchplaat kan je daarbij bedenken? Iets met water, iets met zwemmen, iets met zeemerminnen. Ik weet niet, misschien is het ook nog wel een optie. Als je iets met zeemerminnen weet te verzinnen, dan ben je meer dan welkom. Rechtsboven in de Rijnmond-app. Welke lunchplaat kan je verzinnen bij de ICT-afdeling die opeens moest voordoen als zeemermin? Het is een bijzonder verhaal, maar goed. Hey, we gaan lekker beginnen met de lunchbreak hier op Radio Rijnmond. Dat doen we met muziek van Everything But The Girl zo. Eerst nog even deze van Samje. Dark Before The Dawn, nieuw op Rijnmond.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu. Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
0: Radio Rijnmond. Luister je op 93.4 FM, DAB+, via Rijnmond.nl en via de Rijnmond-app.

0: die een jaar lang onafgebroken in de hitlijsten stond. En dat ook in een periode nou, dat er bands zoals Oasis, de Foo Fighters en Two Brothers on the Fourth Floor ook de hitlijsten bestormden. Dan weet je dat je iets goed hebt gedaan. En dat heeft Everything But The Girl hartstikke goed gedaan. Missing hoorde je op Rijnmond. Ja, over missen gesproken. Vanaf 2028 stopt het luchtalarm in Nederland. Dat schrijft minister David van Wil van Justitie aan het kabinet. Ze hebben geen geld gevonden om de maandelijkse testen van het luchtalarm op de eerste maandag van de maand door te laten gaan. En dat is toch een ander geluid dan 2 jaar geleden. Want toen nam een ruime meerderheid van de Tweede Kamer nog een motie aan om het luchtalarm voor de toekomst veilig te stellen. Directeur Arjen Litooy van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, die kan ons hier meer over vertellen. Arjen, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Teun.
0: Ja, hoe kan dat nou in 2 jaar tijd dat dat geluid zo veranderd is?
1: Ja, ik vind het onbegrijpelijk. En ik vind het ook onwenselijk om in deze tijd van geopolitieke spanningen nu dit signaal af te geven. Ik vind het echt een volstrekt verkeerd signaal van de minister om te zeggen van we stoppen met de sirene.
0: Ja, hoe kan het nou zo zijn dat ze dat dan toch afgeven, dat signaal?
1: Ja, ik lees de brief van de minister kennelijk is het een geldprobleem. Heeft hij geen geld kunnen vinden voor een eigen en een nieuw netwerk. Hè? Dat is ook zijn eigen advies. Mm-hmm. Gaat samen met Defensie en Justitie op zoek om te kijken of je een alternatief kan vinden voor de sirene. Dat hebben ze niet. Dus kennelijk zit er in de Haagse burelen zijn ze niet tot elkaar gekomen om te zeggen van we hebben geld nodig voor de sirene en we kunnen het niet vinden.
0: Nou, maar dat is toch verschrikkelijk raar, wat je net al zei, in een tijd dat er zoveel geopolitieke spanningen zijn.
1: Ja, je hoeft de paus niet te overtuigen dat hij katholiek is, zeg ik altijd. Nee. Hè? Dus je hoeft mij niet te overtuigen van dat het een verkeerd signaal is. En ik snap het ook niet. Hè? Het is ook eigenlijk haaks op de boodschap die de minister zelf afgeeft. Van bereid je voor als Nederland op langdurige stroomuitval. Mm-hmm. En na 2 uur stoppen de telefoons, stoppen de palen. Maar bereid je daarvoor. En zorg van dat je een radio hebt. En dat is precies datgene wat de sirenes ook zeggen. Van als een sirene gaat, dan is het serieus. Sluit ramen en deuren en stem af op 93.4. De rampenzender in deze regio.
0: Ja, maar we hebben ook nog een ander middel. Dat is NL Alert. Zou dat een goede vervanger kunnen zijn? Of is dat eigenlijk een beetje, ja, werkt dat net niet helemaal lekker?
1: Nee, ik ben niet tegen NL Alert. NL Alert is een perfect middel. Maar ik ben voor redundantie. Als het ene uitval, dat je kan terugvallen op het andere. Dus het is wat mij betreft niet of het een of het ander. Maar het is allebei. En NL Alert is niet voor iedereen goed bereikbaar. Hè? Denk aan ouderen, denk aan laaggeletterden, denk aan mensen die minder digitaal vaardig zijn. Mm-hmm. Als je je telefoon uit hebt staan, dan doet hij het niet. En dan hoor je ook niks. En de sirene, die is robuust. Die doet het altijd. Dus ik pleit niet voor het een of het ander. Ik pleit voor allebei. En NL Alert en een sirene-netwerk.
0: Het laatste woord is hier dus nog niet over gezegd.
1: Ik hoop het niet. Hè. Ik hoop dat nu de Tweede Kamer vasthoudt aan de motie die ze zelf hebben ingediend. Ik zie ook dat heel veel mensen dit niet begrijpen. We wonen ook nog in een regio met een verschrikkelijk hoog risico. En met een heel erg hoog risico. Mm-hmm. Dus ik vind dat we in deze regio dat we moeten zorgen van dat we middelen hebben dat als er een ramp is, als er echt iets ernstig is, dat we iedereen kunnen waarschuwen. En daarvoor heb je en NL Alert en de sirenes nodig.
0: Directeur Arjen Litooy van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, ontzettend bedankt dat u ons even wilde bijpraten.
1: Prima.

0: Ongelooflijk lekkere plaat van Bananarama is dit, hè. Robert De Niro's rating speciaal voor jou in Lunchbreak, waar het nu ongeveer 12:30 is. Dat betekent weer verkeer en de hoofdpunten van het nieuws. Wat betreft het verkeer is het lekker rustig. Je kan doorkarren. Nergens in onze regio staat er file. Dan gaan we snel door naar het weer. En dan krijgen we van Jules Gernaerts. Jules, goedemiddag.
1: Dag Teun, goedemiddag.
0: Hallo. Hoe is het met het weer?
1: Ja, nog vrij goed eigenlijk, dacht ik zo.
0: Kijk.
1: Het is wel redelijk bewolkt geworden. Er is nog een klein beetje zon geweest vanochtend. Maar regen is zo goed als achterwege gebleven. Behouden ze het enkel spatje natuurlijk. En de temperatuur ligt nu op 15 à 16 graden. Maar veel meer zit er niet in. Want het ruikt wat zwaarder bewolkt. Gaat allemaal vrij geleidelijk aan vandaag. Met inmiddels wel windkracht 4 tot 5 uit het zuiden. Op het water buitengaats af en toe windkracht 6. Maasvlakte ook windkracht 6. Haringvliet in dito. Dus het waait redelijk door en dan zal het ook blijven doen, denk ik, vanmiddag en ook al vanavond. En bovendien komt er ook een soort van front aan, die is heel compact en ook geen heel groot front, maar toch een beetje een zone met wat meer kans op regen. Gaandeweg de middag en zeker later in de middag kan het af en toe redelijk regenen. Misschien dat er een paar millimeter aan neerslag komt, totaal lokaal moet ik erbij zeggen. Nou, de temperatuur zal dan ook dalen, tot een graad of 13 denk ik. En vanavond en ook al vannacht hebben we daar een soort van nasleep van, met enkele buien die ook vanaf zee komen. De meeste buien vallen trouwens vannacht in landinwaartse zones. Aan zee is dan overwegend droog met een enkele bui. En nog een vrij stevige zuidwestenwind en een minimumtemperatuur van 11 à 12 graden. En morgen hebben we nog een beetje nasleep ervan. Ook nog met vooral in de ochtend en vroeg in de middag een paar buien. Vooral landinwaarts weer. Later komen nog uit het westen meer opklaringen. En morgenavond is dan vrij helder en ook helemaal droog. En de temperatuur maakt al een beetje winst. Die komt uit op 11 à 12, 6, 17 à 18 graden, pardon. Dat is toch een verschil met de nachttemperaturen. Bij windkracht 4 tot 5. Ja, het gaat om de temperatuur de komende dagen. Dus
0: ja,
1: moet goed opletten, want er zit al meer winst in. Vanaf donderdag, dan hebben we ook een hoge luchtdruk in de buurt. Met donderdag, zo'n beetje licht tot half bewolkt weer. Droog ook de hele dag, ook niet onbelangrijk. En temperaturen zo van pakweg 20 tot 22 graden. En vrijdag gaan we de 25 graden op de meeste plaatsen halen.
0: Lekker.
1: En zelfs er iets overheen, denk ik. Dus dat is allemaal heel mooi. Een zomerse dag. En ook in het weekend ziet het er goed uit. Met vrij veel zon. Af en toe een paar wolkenvelden. Wel gaat de wind dan af en toe een beetje draaien naar het noorden in de loop van het weekend. Dat betekent zeker aan zee wat lagere temperaturen.
0: Zo, dat was het weer. Of dat was het weer.
1: Ja, zeker. Goed weer een aantocht. Maar goed, dus daar heb ik het doorbijten. Later vanmiddag en zeker ook morgenochtend.
0: Komt helemaal goed, Jules. Dankjewel. Dan de hoofdpunten van het nieuws te krijgen van Dave Datema. Dave, goedemiddag.
2: Goedemiddag. De gemeente Zwijndrecht tekent bezwaar aan tegen de oproep van de provincie om haast te maken met de huisvesting van statushouders. Eerder dreigde de provincie met ingrijpen als er binnen een jaar geen concrete stappen gemaakt zouden worden. De gemeente Zwijndrecht zegt van, joh, we hebben een plan om mensen met een verblijfsvergunning te huisvesten, maar dat werd door de provincie als niet goed bestempeld. Volgens Zuid-Holland zat er te weinig haast achter. Een kapperzaak in Delfshaven, die met de Hemelvaartsdag is beschoten, is door burgemeester Schouten voor 2 weken gesloten. De deur is dicht, er zit een briefje op de voordeur. Na de beschieting zaten er 3 kogelgaten in de ruit van de zaak aan de Schiedamseweg. Er is voor de beschieting nog niemand aangehouden. En een twist als uit een detectiveboek. In Spanje is de zoon van de oprichter van het modeconcern Mango opgepakt. Hij wordt ervan verdacht dat hij zijn eigen vader op het leven heeft gebracht. Nou, de twee maakten ruim een jaar geleden een wandeling door de bergen, toen vader Isaac plots van een klif viel en overleed. Nou, zijn zoon belde 112. De politie had het eerst over een ongeluk, maar kwam daar later op terug. Er zaten namelijk nogal wat tegenstrijdigheden in de verklaringen van zoon Jonathan. Maar volgens mensen binnen het bedrijf was de band tussen vader en zoon al langere tijd gespannen. Vader Isaac was het niet eens met de manier waarop zijn zoon het bedrijf runde. Zou de relatie met de klant hebben verwaarloosd. De jaren daarop leed Mango verliezen, totdat vader Isaac weer ingreep en de touwtjes weer in handen nam. Nou, de erfenis is uiteindelijk eerlijk verdeeld over alle kinderen. Nou, Isaac was een van de rijkste mannen van Spanje. Ja, ik denk niet dat hij echt van zijn erfenis kan gaan genieten, die zoon, als het zo doorgaat.
0: Niet enorm, hè? Niet enorm. Goed, nee. Dave, dankjewel.
2: Hoi.
3: Dit is Radio Rijnmond.
0: Met muziek van Yves Berens en Emma Heesens, maar eerst de Bluebells.
3: Radio met een grote R.

0: Ook onderdeel van het beste uit de jaren 80, 90 en van nu. Het komt allemaal voorbij hier op Radio Rijnmond.
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Ja, dat verhaal is best wel een beetje een geestige. Bij een zeemerminnen, ja, soort van tentoonstelling in Vietnam. Waarin vaak vrouwen in een soort zeemerminpak voorbij zwemmen in een aquarium en dan kunstjes doen. Was een klein gaatje in het rooster, Meerte. Wat resulteerde in dat de baas van het bedrijf zei: joh, heren van de ICT, trekken jullie even zijn staart aan. En duikt het water even in. Nou, dat zorgde voor best wel geestige beelden die je nu kan zien als je kijkt op de Visual Radio livestream van Radio Rijnmond.
2: Ik vind eigenlijk dat hij het nog best wel goed doet.
0: Nou, ik wil dat niet zeggen, maar ik ben gewoon bijna jaloers op hoe goed hij dit doet. Het is ongelooflijk. Hij helemaal vormpjes maken en hij danst erbij. Hij maakt ook goed gebruik van zijn forse postuur, moet ik zeggen. Dat doet hij ook goed. Ik zeg gewoon lekker inhouden, die ICT-gasten in dat water. Ik vroeg jou, welke lunchplaat kan je hierbij verzinnen? Ik kreeg veel reacties, onder andere van Corrie, die zegt: ik ga zwemmen, van Mart Hoogkamer. Tuurlijk, klassiekertje, goed gevonden. Luc, die zegt: I'm a man, van Chicago, ook leuk. Monique, die is erbij en zegt: sing like a siren, with Temptation en Jerry Hale. En Feeling Hot, Hot, Hot van Arrow, ook een hele goeie. Leuk dat je erbij bent, Monique. Els en Ruud, die zeggen: Don Rosenboom met I'm Swimming Into Deep Water. Els die zegt: ja, ze hadden hulp nodig, dus help van de Beatles. Phil die zegt: Crazy met In The Water en Walk On Water van Milk Inc. Ben is er ook bij, die zegt: als ik zo'n gozer zie zwemmen, dan moet ik ervan huilen. Dus Dolphins Cry, de live van Live, zegt hij. Robert zegt: Fanboy 3, it ain't what you do, it's the way you do it. Peter van der Wulp zegt: Mermaids, of Zeemermin, van Paul Weller. Ja, er is werkelijk waar een plaat die Zeemermin heet. Het is voor mij ook nieuws. Leuk dat je erbij bent, Peter. Hij zegt ook nog: The Show Must Go On van Queen, ook een hele goeie. Ewout die zegt: Zeemeerman van Jeroen Schipper. En Ruud die zegt nog: Kenny Rogers just dropped in. En ook de Pussycats met Meet Me Do It. Allemaal leuke suggesties. En heb jij er nou nog eentje waarvan je denkt: joh, die ontbreekt of die wil ik graag horen? Ook jij bent welkom in de Rijnmond app. Laat het even weten, want we zijn een democratisch programma en wie weet draaien we wel jouw suggestie. Wat we nu gaan draaien is Destiny's Child na Yves Berendsen en Emma Heesters. Dit is Alleen Met Jou op Rijnmond.

0: Verensen en Emma Heesters op Rijnmond. Alleen met jou hoorde je. In de maand mei besteedt het Erasmus MC aandacht aan de jaarlijkse Blaaskanker Awareness Month. Want blaaskanker wordt vooral bij vrouwen pas heel laat ontdekt. Daardoor komen ze vaak te laat bij de uroloog en is de kanker al verder ontwikkeld dan nodig zou zijn. Afdelingshoofd urologie Joost Boormans vindt het daarom ook echt ongelooflijk belangrijk dat er meer bewustwording komt rondom dit thema. Joost, een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe komt dat nou, dat het bij vrouwen zo snel of minder snel wordt ontdekt?
1: Ja, dat is een belangrijk probleem. Dus we vragen in deze maand extra aandacht voor vrouwen met blaaskanker. En een van de belangrijkste problemen die we zien is dat het alarmsymptoom, dus de belangrijkste klacht, namelijk bloedplassen, als je zelf bloed in je urine zit, dat bij vrouwen lang niet altijd leidt tot een snelle verwijzing of tot een snelle diagnose helaas.
0: Hoe komt dat?
1: Ja, het heeft meerdere oorzaken. Een van de oorzaken is toch vrouwen plassen anders dan mannen. Hè? Mannen plassen staand. Dus als een man rode wijn plast, dan trek je eigenlijk meteen zelf ook aan de bel. Mm. En vrouwen plassen zittend. En vrouwen zijn ook meer gewend aan toch wat bloedverlies. Ja. Dus die denken van, dat kan zijn dat het misschien vaginaal bloedverlies is, dat het niet in mijn urine zit. Dus die zijn wat minder snel gealarmeerd. En daardoor zoeken ze minder snel contact met de huisarts. En als ze daar eenmaal zijn, dan zie je ook vaak dat huisartsen ook toch wel eens denken van, het zou wel eens een blaasontsteking kunnen zijn die tot bloedverlies heeft geleid. En niet meteen aan het ergste denken.
0: Ja. Zijn er dan nog andere symptomen die je dan als vrouw zijnde niet moet negeren?
1: Nou, dit bloedverlies is echt de allerbelangrijkste. Okay. Dat staat met stip bovenaan. Toch kan ook een sterk veranderd plaspatroon ook wijzen op blaaskanker. Maar dat is veel minder duidelijk. We zien ook bij jonge vrouwen vaak plasklachten optreden. Maar blaaskanker is echt een ziekte van oudere mensen, dus 60 plus.
0: Oh, op die manier, ja. Het Erasmus MC probeert dus met deze campagne het meer bespreekbaar te maken. Nou, dat doen we nu door het op de radio te bespreken. Maar hoe proberen jullie dat nog meer te doen?
1: Ja, kijk, die bewustwording is toch echt het zoeken. Het verkondigen van die boodschap van plas je bloed, dat is niet goed. Raadpleeg je arts. Dat moet eigenlijk altijd herhalen. Ja. Maar we zien helaas dat de genezingskans van vrouwen met blaaskanker ook veel slechter is dan van mannen. En dat komt niet alleen door dat niet goed herkennen van die klacht van bloedplassen, maar ook de tijd tot definitieve diagnose en behandelplan is langer. En we zien, als dan die diagnose gesteld, dat bij vrouwen de tumor veel vaker doorgegroeid is dan bij mannen. Ongeveer 60% vaker is dat. Dus dat maakt dat ook de kans op genezing duidelijk minder is dan bij mannen. En we doen ook veel extra onderzoek naar vrouwen met blaaskanker, omdat je in de klinische studies ziet, dus de studies waarbij dan nieuwe behandelingen worden onderzocht, is meestal maar 20% van de onderzochte populatie vrouw, 80% man. Dus onze kennis over vrouwen met deze ziekte is ook duidelijk minder dan bij mannen helaas.
0: Is dan die campagne ook bedoeld om vrouwen wat meer op te roepen om zich ook aan te melden voor dat soort onderzoek?
1: Ja, dus die bewustwording die wil je op meerdere niveaus eigenlijk naar buiten brengen. Dus dat is zeker een achterliggende reden, ja, klopt.
0: Ja, oké. Nou, om het af te ronden, Joost. Plas je bloed, dan is het niet goed. Dus eigenlijk zeg je, kijk wat vaker in de pot.
1: Precies, kijk wat vaker achterom als je vrouw bent. En als je wat bloed tegenkomt, dan aarzel niet en raadpleeg meteen je arts.
0: Joost, van hoofduroloog van het Erasmus MC. Ontzettend bedankt dat je ons even te woord wilde staan.
1: Graag gedaan, dank voor de mogelijkheid.

0: van Destiny's Child, Independent Woman, hoorde je op Radio Rijnmond.
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Het verhaal ging natuurlijk over dat aquarium in Vietnam waar zeemerminnen doorheen zwemmen, normaal gesproken. Maar vanwege een gaatje in het rooster werd de ICT-afdeling opgetrommeld en kwam er een vrij forse kerel voorbij zwemmen in een zeemerminpak, wat hij overigens erg goed deed. We kregen enorm veel reacties binnen, enorm veel suggesties. Maar degene die veruit het meest is aangevraagd, dat is deze. Van Don Rosenbaum, Swimming into Deep Water nu, Rijnmond.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Akili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
3: Luxor presenteert Top Moulin, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Top Moulin, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
2: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
4: Wat ga jij doen vanmiddag? Afspraak bij de kapper? Op kraamvisite? Of naar het winkelcentrum? Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
5: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
4: Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
6: True Lease met Grenke.
7: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
6: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
7: Precies wat we nodig hadden.
6: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
8: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
6: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
9: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
10: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
13: 1 over 1. Je bent bij Rijnmond. Een hele goede middag. Ja, luister je naar Rijnmond, dan ken je heel veel muziek uit de jaren 80, 90 of plaatjes van nu. Maar wat nou als we die nummers omdraaien? Weet je hem dan ook nog te herkennen? Dat gaan we zo checken. Eerst gewoon klinkklare, heldere taal. En dat krijg je van Dave Datema met het laatste nieuws. Dave, goedemiddag.
14: Goedemiddag. De douane, de Fiat en de marechaussee hebben vanmorgen een inval gedaan in een flat aan de Lissabonweg in Vlaardingen. Die inval is bezig sinds 7:15 vanmorgen. Waar het om draait kan een woordvoerder van de marechaussee niet zeggen. Het gaat om een inval van het zogeheten Hark-team. En dat houdt zich meestal bezig met drugs. Of er mensen zijn aangehouden kan een woordvoerder van de marechaussee ook niet zeggen. Justitie heeft 24 jaar cel geëist in de Berkelse vergismoord. Op 1 januari 2014 werd de GGZ-directeur Rob Zweekhorst gedood in Berkel en Roderijs. Het ging om een persoonsverwisseling. Een buurtgenoot, drugscrimineel Dennis van den Berg, had het eigenlijk de slachtoffer moeten zijn. Volgens justitie zit een andere drugshandelaar, René F. uit Schiedam, achter de moord. De schutter zelf is nooit opgepakt. René F. en Dennis van den Berg zouden onder meer ruzie hebben gehad over een partij coke die was onderschept. De gemeente Zwijndrecht tekent bezwaar aan tegen de oproep van de provincie om haast te maken met de huisvesting van statushouders. Eerder dreigde de provincie met ingrijpen als er binnen een jaar geen concrete stappen gemaakt zouden worden. De gemeente Zwijndrecht had eerder al aangegeven dat er een plan ligt om mensen met een verblijfsvergunning te huisvesten, maar dat werd door de provincie als niet goed bestempeld. Volgens de provincie zat er te weinig haast achter. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, waar de brandweer onder valt, zegt dat ze het onbegrijpelijk vinden dat de eerste maandag van de maand alarm gaat verdwijnen. Minister Van Wil gaf aan dat er te weinig geld is om het verouderde systeem te vervangen. En in een regio met veel chemie en ook nog eens onzekere internationale politieke situaties is zo'n systeem wel nodig. Volgens directeur Arjan Litooi is er natuurlijk het NL-alert, maar dat is niet ideaal, zei hij vanmiddag bij lunchbreak.
15: En NL-alert is niet voor iedereen goed bereikbaar. Hè? Denk aan ouderen, denk aan laaggeletterden, denk aan mensen die minder digitaal vaardig zijn. Mm-hmm. Als je je telefoon uit hebt staan, dan doet hij het niet en dan hoor je ook niks. En de sirene, die is robuust, die doet het altijd. Dus ik pleit niet voor het een of het ander. Ik pleit voor allebei en L-Alert en een sirene-netwerk.
13: Zegt Arjan Litooi, hij is de directeur van de Veiligheidsregio Rotterdam. Daar vallen onder meer de ambulancedienst en de brandweer onder. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is bewolkt, kans op regen of motregen. Het is 14 graden vandaag. Ook morgen is het buiig, vooral in de ochtend. In de loop van de dag wordt het morgen wat beter. Wordt het ook droog.

Just the Two of Us? Wordt het B, Gary Rafferty met Baker Street? Of C, George Michael met Careless Whisper? Weet jij het antwoord? Stuur hem dan naar de Rijnmond-app. Dit is de opgave van vandaag.

0: A, B of C? Ik ga hem zo nog een keer laten horen. Maak je geen zorgen, maar weet je het nou al? Rechtsboven de Rijnmond-app, daar ben je welkom.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan?
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
6: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
8: Mijn internet is traag, maar ik wil dan snel.
9: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
8: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
9: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
10: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
11: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
10: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
12: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
9: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
8: Ik wil sneller dan snel.
13: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
14: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
13: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
14: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
15: Dit is Radio Rijnmond.
16: Lunchbreak. Teun Willems.

0: lijkwaken heeft geen aanhanger. Ken je dat gezegde? Dat betekent dat je je geld niet kan meenemen als je doodgaat. En daar zit natuurlijk wel wat in, maar geld verdienen als je dood bent, dat schijnt wel gewoon te kunnen. Want deze man, Michael Jackson, heeft sinds zijn overlijden, hou je vast, naar schatting 3,5 miljard euro verdiend. Goed, er zijn dagen dat ik het niet verdien.
1: De Rijnmond Platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Het is weer tijd voor de Rijnmond Platenlabel. Ik draai een nummer achterstevoren en dan is de vraag aan jou: welk nummer is dat dan? Dit is het fragment van vandaag.

Is dat antwoord A, Grover Washington en Bill Withers met Just the Two of Us? Is het antwoord B, Gary Rafferty met Baker Street? Of is het antwoord C, George Michael met Careless Whispers? Weet jij nou het goede antwoord? Stuur het even in via de Rijnmondtop. Druk op App ons en wie weet val jij wel in de prijzen vandaag. Twee platen de tijd heb je. Eén plaat van Antoon en de andere van Margaret Singana. We are growing op Rijnmond.

0: Heerlijke muziek van Antoon. Een beetje van mij hoorde je op Radio Rijnmond. Wilma, een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het ermee?
1: Ja, uitstekend.
0: Uitstekend? Kijk, dat hoor je niet vaak.
1: Dat hoor je niet vaak.
0: Nee, vaak zeggen mensen het gaat goed of nou prima, maar uitstekend met jou.
1: Nou, ik voel me uitstekend.
0: Geweldig. Hoe komt dat, Wilma?
1: Ja, je kan je wel eens heel gelukkig voelen, toch?
0: Dat is ook weer zo. Wat, ben je wat leuks aan het doen of zit het gewoon leuk leven?
1: Nou, ik was een lekkere lunch aan het maken voor mijn man.
0: Oh, en wat schaft de pot vandaag?
1: Bruine boterhammetjes met allemaal lekkere dingetjes erop.
0: Oh, heerlijk. Ja, bruine boterham blijft toch het allerlekkerste eigenlijk, hè?
1: Ik kan je haast niet meer verstaan.
0: Je kan me niet meer verstaan? Bruine boterhammen.
1: Bruine boterhammen.
0: Zijn eigenlijk het lekkerst.
1: En het beste.
0: Ja, ook nog gezond voor je, ook dat nog. Win-win, win-win. Hey, overwinnen gesproken, Wilma. Jij hebt een antwoord gegeven op de platenlepel. Welk antwoord heb jij gegeven?
1: Baker Street.
0: Ja. Kan niet missen natuurlijk.
1: Kan niet missen, nee.
0: Dat is correct. En tevens juist, Wilma, en daarmee win jij die lunchbreak lunchbag. Dus dan kan jouw man voortaan de bruine boterhammen gewoon in het lunchzakje doen.
1: Hartstikke leuk.
0: Dat is lekker, heerlijk. Je doet trouwens ook mee voor de weekprijs, dus pak je die aan het einde van de week ook nog. Dan kan je ook nog met de beste man uit eten. Lekker een lunchje eten samen. Hoef jij het niet te smeren, wordt het voor je gedaan. En als je het helemaal goed voor elkaar hebt, dan pak je aan het eind van de maand ook nog die maandprijs. En dat is een uitje, lekker buiten, met een groep van maximaal 10 mensen. En dan ook nog een lunch wederom of een barbecue aan het einde.
1: Nou, ik kan niet op.
0: Dat is lekker, hè, Wilma.
1: Hartstikke lekker.
0: Het ging al uitstekend en nu gaat het nog beter.
1: Nu gaat het nog beter.
0: Goed.
1: Hartstikke bedankt.
0: Een hele fijne middag. Doe de groeten aan.
1: Dankjewel. En jullie fijne uitzending, hè?
0: Komt goed. Doei.
1: Dag.
0: En dit was het goede antwoord. Jerry Rafferty, Baker Street, met die ongelooflijk lekkere uithaal. Daar komt-ie.

0: Eternal op Radio Rijnmond. I wanna be the only one.
1: Het is 2:30. Je bent bij Rijnmond. Een hele goede middag. Weerverkeer en de hoofdpunten van het nieuws. Allemaal op een rijtje voor je. Op de weg geen rijtjes. Je kan lekker doorrijden. Dat is lekker. Wat betreft het weer. Het is bewolkt en de kans op wat regen neemt vanmiddag wat toe. Het kan ook wat druilerig worden. En een beetje een mengeling van regen en motregen. Echt lekker is het niet. De wind waait uit het zuidoosten tot zuid en is matig tot vrij krachtig. En de temperatuur ligt rond de 14 graden. Zal later in de middag nog wel ietsjes lager zijn. Vanavond is het dan ook druilerig, regen, motregen, maar er komen vannacht ook enkele opklaringen voor. En de minimumtemperatuur is dan 11 of 12 graden. Nou, gaan we een beetje verder kijken. Maak je geen zorgen, richting het einde van de week gaan we naar temperaturen die kunnen oplopen tot 25 graden. Het is dus een kwestie van doorbijten, dat is het hele verhaal. Goed, de hoofdpunten van het nieuws. Philip van Es, een hele goede middag.
2: Een hele goede middag. De douane, de Fiat en de marechaussee die stonden vanmorgen voor de deur aan een flat aan de Lissabonweg in Vlaardingen. Opmerkelijk is dat er tegelijkertijd ook nog allemaal invallen zijn gedaan in de Verhullaan en de Pastoor Caniuslaan in Bergse Hoek en het Schubertplein in Berkel en Roderijs. Nou, sinds 7:15 ochtends zijn ze al bezig. Waar de inval voor is en waar het onderzoek om draait, dat wil een woordvoerder van de marechaussee niet zeggen. Ook niet of ze met elkaar te maken hebben. Het gaat om een inval van een zogeheten harkteam. Dat is een team dat zich bezighoudt met de bestrijding van drugs. En het is nog onduidelijk of er mensen zijn aangehouden, zegt de marechaussee. En de zaken over het huisvesten van statushouders in Zwijndrecht, dat gaat nog even door. Even opfrissen, de provincie en de gemeente liggen al een tijdje met elkaar in de clinch over. Gaat het nou snel genoeg of niet snel genoeg? De gemeente Zwijndrecht tekent bezwaar aan tegen de oproep van de provincie om een beetje haast te maken met het huisvesten van statushouders. Eerder gaf de provincie al aan dat ze zouden ingrijpen als er binnen een jaar geen concrete stappen gezet zouden worden. De gemeente Zwijndrecht die wijst iedere keer naar een plan dat er ligt om mensen met een verblijfsvergunning te huisvesten. Maar de provincie vindt dat iedere keer geen goed plan. En de provincie Zuid-Holland vindt dat Zwijndrecht het te mak aan doet. En dan in Spanje, daar ben je straks op vakantie de pineut als je de flitspaal ziet, maar je hebt al te hard gereden. Ze hebben namelijk een nieuw foefje in de strijd tegen hardrijders. En dat is een nieuwe snelheidscamera. En dan hebben ze jou namelijk al eerder gezien dan jij de camera. Als je dan op de remtrap ben je te laat. De nieuwe camera's kunnen namelijk al vanaf 200 meter de snelheid meten.
3: Zo.
2: En dat is niet dat het dan begint, dan hebben ze het al gemeten.
3: Oh, joh.
2: Er wordt gebruik gemaakt van een nieuwe 3D-technologie. En daarbij kan er over een grotere afstand gemeten worden. In plaats van het gebruikelijke één punt waarop nu snelheden gemeten worden. En vroeger kwamen motorrijders nog wel eens goed weg, want die waren te klein en die hadden mazzel. Die zijn in dit systeem ook de pineut, want kleinere objecten kunnen makkelijker gespot worden.
1: Kijk, nou, dat is fijn om te horen. In ieder geval ontwikkeling op het wegdek. Ja. Wat ik mij wel altijd afvraag, we zijn nu zover in camera's en dat soort dingen ontwikkeling. Waarom altijd bij van die banken of geldautomaten is het zo'n camera met 2 pixels? Hoe kan dat nou nog steeds? Ja. Dat is toch ongelooflijk? Ja,
2: dat heb ik ook nooit begrepen.
1: Nee, dan is het, we zoeken deze man en dan zie je een vlek gewoon. Ja, terwijl vanaf 200 meter word je wel geflitst.
2: Volgens mij hebben we camera's zo groot als een daspeld waarmee je een complete 3D reconstructie van iemands gezicht kan maken. Maar in de pinautomaat zit nog een hele oude, ja, gewoon zo'n zakcamera.
1: Ja,
2: heb ik
1: het is
2: idee.
1: Ongelooflijk. Nou, luistert de persoon die daarover gaat, fix even je camera's. Kom op, zeg.
4: Dit is Radio Rijnmond.
1: Gaan wij ondertussen verder met de muziek van de 3J's. Maar eerst nog Simply Red.
4: Radio met een grote R.

0: Het origineel natuurlijk van Barry White. Maar de gasten van Simply Red die hoorden dat en die dachten, nou dat kunnen wij. Kunnen wij misschien wel beter. Het resultaat hoorde je hier. It's Only Love van Simply Red op Radio Rijnmond. Goedemiddag. Wat hartstikke fijn dat je er bent en dat je naar Radio Rijnmond luistert. Dit is je lunchbreak met mij, Teun Willems en Myrthe Wiek.
1: Hallo, dag, goedemiddag.
0: Ja, samen trekken we een beetje die lunchpauze ietsjes door. Hè. We maken hem ietsjes langer voor je als je de baas vraagt, nou, wat was je aan het doen? Zeg je, ja, ik was nog eventjes aan het luisteren naar Radio Rijnmond. En dan is het alle ellende kwijtgescholden. Hoe lekker is dat? Dat doen we met de beste muziek uit de jaren 80, 90 en natuurlijk ook een beetje van nu. Zometeen bijvoorbeeld muziek van No Doubt, ook Special AKA is onderweg. Maar eerst nog even een plaat, Myrthe, die mij, nou, zodra ik mijn ogen sluit, mij eigenlijk meebrengt naar een andere tijd.
1: Vertel.
0: Naar de vroege jaren 70. Is een tijdje geleden. Jij vraagt je waarschijnlijk af, joh, je leefde toen niet eens, hoe kan je dat nou weten? Nou, er is veel beeldmateriaal over. Lang haar, wijde broeken, eigenlijk overal een beetje bloemetjes. En hier en daar waarschijnlijk, nou, toch wel een klein jointje. Dat komt allemaal door de reggae-geluiden van de 3A's. Heerlijk. Ja, ja. Och, wat is dat zalig, zeg. Dit is Los Vast voor jou op Radio Rijnmond.

0: De beste van de jaren 80, 90 en van nu. Alles komt voorbij.
1: Zo ook special EK.
0: Met Nelson Mandela op Radio Rijnmond. Bij Manege De Hazelaar in Rotterdam staat inclusiviteit al zo'n 40 jaar centraal. Iedereen is er welkom, mensen met en zonder beperking. Ruiters in een rolstoel, mensen met MS of een visuele beperking. Iedereen is welkom. Maar de Manege werd onlangs zwaar getroffen door droes. En daardoor moest alles maandenlang worden stilgelegd. Lessen stopten, activiteiten vielen weg. En inkomsten die verdwenen volledig. Vrijwilliger Kirsten van Beek die zit zo'n beetje met de handen in het haar. En is daarom een doneeractie gestart. Kirsten, goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Ja, kan je kort uitleggen, wat is droes nou eigenlijk?
2: Ja, dat kan ik zeker uitleggen. Droes is eigenlijk een hele besmettelijke bacteriële infectie die op de luchtwegen gaat zitten. Het is eigenlijk, kun je het een beetje vergelijken met longontsteking bij mensen. Er gaan zelfs paarden, kunnen er dood aan gaan. Ach. En helaas hebben ze de manege ook een paard verloren.
0: Ach, wat vervelend zeg.
2: Ja, dat is heel verdrietig.
0: Ja, wat voor impact heeft het nog meer op de manege?
2: Het heeft echt een enorme impact gehad en nog steeds. Tijdens de maanden dat er droes uitbraak was op de manege, moest hij ook gesloten blijven. Dat betekent dat er lessen niet konden doorgaan, maar ook geen activiteiten zoals de proefjes. Dat zijn wedstrijden in de paardenwereld. Mm-hmm. Maar ook geen andere activiteiten voor de leden en vrijwilligers. En dat was gewoon heel sneu. En wat het gevolg daarvan eigenlijk is dat we enorme financiële schade eigenlijk hebben opgelopen. Ja. Dat heeft er flink ingehakt.
0: Ja, dat begrijp ik wel. En die financiële schade die willen jullie nu oplossen door middel van een crowdfunding?
2: Yes. Vorige week, bijna een week geleden zijn we begonnen met een doneeractie. Mm-hmm. Dat is op doneeractie.nl. Alle informatie vind je ook op manegedehazelaar.nl. We willen zoveel mogelijk geld ophalen om hier weer bovenop te komen. En om de manege een hele lange tijd nog te laten voortbestaan. Want zoals jij al aangaf, is het inderdaad een hele bijzondere en unieke manege. In ieder geval in Rotterdam, waarbij minder valide en valide mensen welkom zijn. Eigenlijk iedereen, van kinderen tot aan volwassenen. En dat is onwijs mooi. We hebben hele mooie verhalen. Mensen die al 20, 30 jaar bij ons lid zijn. En elke maandag weer komen er enorm naar uitkijken. Het is echt het uitje van de week. En dat zouden we heel graag willen behouden.
0: Ja, wat vervelend zeg, Kirsten.
2: Ja. Dus heeft een enorme impact op ons allemaal.
0: Ja, dat geloof ik
2: wel. En we hebben dus deze doneeractie opgezet. Naast geld willen we ook gewoon zijn. We altijd op zoek naar handjes, naar sponsormogelijkheden. Alle hulp is echt welkom. Dus bij deze eigenlijk ook de oproep.
0: Ja, jullie zijn al goed onderweg. Het doel is 50.000 euro. Jullie zitten al op de 21.000. Nog één keer,
2: klopt.
0: Kirsten. Stel nou, je wil geld doneren, je wil je handjes doneren. Dat kan natuurlijk ook. Waar moeten we naartoe? Ja.
2: Alle informatie kunnen jullie terugvinden op www.manegedehazelaar.nl. Daar staat een link naar de doneeractie.
0: Kirsten van der Beek.
2: Ontzettend bedankt. Allemaal.
0: Ja, tuurlijk. Kirsten van der Beek van Manege De Hazelaar Rotterdam. Bedankt dat je eventjes aan de telefoon wilde komen.
2: Ja, jullie heel erg bedankt.
0: Geen enkel probleem.

0: Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
5: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
6: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
12: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
13: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
14: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
13: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
15: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
16: Het is 2:00, je bent bij Rijnmond. Zometeen de middag door met Ronald van Oudheusden. Maar nu eerst het nieuws. Mijn naam is Philip van Es. De gemeente Zwijndrecht tekent bezwaar aan tegen de oproep van de provincie om haast te maken met de huisvesting van statushouders. Eerder dreigde de provincie met ingrijpen als er binnen een jaar geen concrete stappen gemaakt zouden worden. De gemeente Zwijndrecht had al eerder aangegeven dat er een plan ligt om mensen met verblijfsvergunningen eerder te huisvesten, maar dat werd door de provincie als niet goed bestempeld. Volgens de provincie zat er te weinig haast achter. En de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, waar onder meer de brandweer onder valt, vindt het onbegrijpelijk dat het eerste maandag van de maand alarm gaat verdwijnen. Minister Van Wil gaf aan dat er te weinig geld is om het verouderde systeem te vervangen. In een regio met veel chemie en ook deze onzekere internationale politieke situatie is zo'n systeem wel nodig, zeggen ze bij de veiligheidsregio.
0: vinden.
16: En de politie en de FIOD hebben vanochtend 3 invallen gedaan in Bergse Hoek en Berkel en Roderijs. In Berkel en Roderijs werd er aan het Schubertplein 1 persoon aangehouden. In Bergse Hoek deed de politie invallen in woningen aan de Pastor Canniuslaan en de Verheullaan. Voor zover bekend zijn bij die doorzoekingen geen mensen aangehouden. De invallen zijn gedaan in een groter onderzoek van de eenheid Noord-Holland. De woordvoerder van de politie kan in verband met het onderzoek geen mededelingen doen over de invallen. En in Vlaardingen, ook daar een inval van de douane, de FIOD en de marechaussee. Die stonden vanochtend voor de deur aan een flat bij de Lissabonweg in Vlaardingen. Opmerkelijk is dat er ook invallen gedaan. Die inval volgt naar wat eerdere incidenten. Maar volgens de marechaussee hebben die niks met elkaar te maken. Sinds 7:15 is die inval gaande. Waar het onderzoek om gaat en of er iemand is aangehouden, wilde de marechaussee nog niet zeggen. Het gaat om een inval van het zogeheten HARC-team. En dat is een team dat zich bezighoudt met de bestrijding van drugs. Het is nog onduidelijk of er mensen zijn aangehouden. En dan krijgt u van mij nog het weer. Bewolkt en regen of wat motregen. Het wordt niet warmer dan 14 graden. Vanavond en vannacht is het druilerig. Morgen kunnen er ook wat buien vallen. In de middag wat meer opklaringen. Het wordt dan 16 graden. Tot zover het nieuws. Meer nieuws vind je in onze app en op Rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
17: Zonwering nodig? Kom naar ons, Paul en Paul in Bergse Hoek. Paul en Paul.nl.
18: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
19: En ook nog eens gratis parkeren.
20: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
21: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
22: Eneco verlicht je werkplek en de volgende stap in je carrière. Waar je met ambitieuze collega's op dé plek zit om Nederland te helpen verduurzamen. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
21: Ook voor kleine ondernemers een schuldenvrije toekomst. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
23: Wat ga jij doen vanmiddag? Afspraak bij de kapper? Op kraamvisite? Of naar het winkelcentrum? Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
24: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Akili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
23: Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
24: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
25: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op

0: voor nodig hadden.
1: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
1: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Is dit allemaal van jou?
4: Alleen de belangrijke dingen.
5: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
1: Allsafe geeft ruimte.
2: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
6: Dit is Radio Rijnmond.
7: De middag door. Ronald van Oudheusden.
6: Radio met een grote R.

Ja, je moet altijd wachten tot ze zijn uitgetoeterd voordat je gaat praten natuurlijk. Hè. Dit was 1987, Curiosity Killed the Cat. Bijzondere bandnaam uit Engeland, Down to Earth. Een bijzonder goedemiddag. En welkom bij deze dinsdag-editie van De Middag Door. Het is 19 mei. Is dat een bijzondere dag? Even kijken. Jazeker. Het is in ieder geval de trouwdag van Prins Harry en Meghan Markle. In 2018 was dat. Nou, van harte gefeliciteerd. Het gaat nog steeds goed tussen die twee, maar met Britse koning zijn ze een stukje minder. In 1962 hadden we een president, die heette Kennedy. En die werd toen toegezongen door Marilyn Monroe op deze dag in 1962. Happy birthday, Mr. President. Ja, daar zijn mooie beelden van. Wij richten ons in ieder geval op deze dinsdag tot de muziek uit de jaren 80, 90. Het heden, wat is de oudste plaat die ik dit uur voor jou ga draaien? Dat is er eentje uit 1988, zometeen van Rory Block met Loving Whiskey. Ja, dat is gewoon een brief die ze aan haar alcoholverslaafde man heeft gestuurd en op muziek heeft gezet. En het werd een enorme hit, vooral in Nederland. Verder heb ik in de tas gedaan de House Martins, Happy Hour, over whisky gesproken. Ik heb Miles Smith en Niall Horan in de tas. Moloko met Sing It Back, dat vind ik zo'n geweldige plaat. Ook tijdloos lekker. Altijd swingend. En Dire Straits met Love Over Gold, dat is een lange plaat van ruim 6 minuten. Kortom, iedereen komt aan zijn trekken tussen 2 en 4 hier op Radio Rijnmond. Dit is Miles Smith. En ik zei het al, Niall Horan uit One Direction met Drive Safe.

klanken van Pink en Miles Smith was dit ongelooflijk Engels. De House Martins, 1986. Je ziet ze dansend voor je. Ik word er altijd vrolijk van. Met Happy Hour, 1986, was dit een grote hit. En heerlijk, hè? Die Beatle-tijd. 2 minuut 15. Ja, niet uit de 60 jaren, maar ook van die... Ja, als je het in 2 minuten kan zeggen, waarom zou je het in 4 of 5 doen? Straks gaan de Dire Straits het ruim in 6 minuten doen. Nou, moet je nagaan. Vanavond kun je lachen tot je een onzweegt in Club Haug op de Boopjeskade nummer 11 in Rotterdam. Gisteren was er een avond jong talent. En vanavond staan er twee cracks uit New York op de planken. Ray Allen en Tom Cotter komen een avondje New Yorkse comedy naar Rotterdam brengen. Er zijn ook kaarten voor vanavond dus, Club Haug. En de grote lach van de Nederlandse cabaret-top zit in het nieuwe Luxor natuurlijk. Met de tweede avond de laffe verlosser van Hans Teeuwen. Vanavond dus in het nieuwe Luxor te zien en te horen. En je moet je mond houden, want laatst heeft hij ergens in een zaal... twee mensen die voorin er doorheen zaten te tetteren... gewoon onverbiddelijk de zaal uitgestuurd. Ik mocht zelf een paar weken geleden in het nieuwe Luxor zijn show zien... en ik vond het fantastisch. Ik heb erg moeten lachen. Wat is die gozer totaal absurd. En die koppen die hij trekt. En de totaal... Ja, hij had ook een soort verhaal, een onontdekt verhaal... van Annie M.G. Schmid had hij verzonnen. En dat ging over poelie. Poelie en het poeliebad of zo, weet ik het. Poelie, ja, dat was een soort fantasiefiguur. Nou, absurdisme ten top vanavond in het nieuwe Luxor dus. Als jij nou iets leuks organiseert of je hebt een tip... want ook op zaterdag tussen 10 en 12 in de ochtend... heb ik een programma hier op Radio Rijnmond met veel uitgaanstips... en een beetje agendavulling voor de mensen die nog gaatjes hebben in die agenda. Laat het me weten via de mail radio@rijnmond.nl. Een leuk dorps- of stadsevenement bij jou in de buurt? Laat het me weten. radio@rijnmond.nl. Nu weer nieuwe muziek uit deels uit Scandinavië en de Baltische Staten. Just and Jack Style en John met Turn the Lights Off.

denk echt dat dit nog gewoon nu een hit zou worden als het wordt uitgebracht. Het is tijdloos lekker dit. Ook alweer uit 1999 van de Britse band Moloko. Met de zangeres Royson Murphy, die nog steeds actief is trouwens als solo-zangeres. Moloko is in 2003 al gestopt, maar Sing It Back was een hele grote danshit. Internationaal over de hele wereld, vooral in de clubs. Terwijl het nummer al ietsje ouder is, want 2 jaar daarvoor stond het al op een album van de band. Maar toen is er werd het eigenlijk niet opgemerkt. Toen is er een mix van gemaakt. Ja, dat werd unaniem een belachelijk groot succes, zou Ivo Niehe opnieuw zeggen. Lekker om die plaat weer te horen. Het clipje is ook leuk. Daar staat ze in een soort spiegeljurkje. Moet maar eens even kijken. Moloko met Sing It Back. Ik heb de plaat in de kast staan. Ja, en vooral dat iconische baslijntje. Dat pompt maar door en pompt maar door. Ja, dat geeft een soort groove waar een paar dik van krijgt. Nu, naar 1982, gouden ouwe van het gelijknamige album Love Over Gold, de single daarvan, van Dire Straits. En dat is een bijzonder album hoor, want het werd uitgebracht in 1982, geproduceerd door Mark Knopfler, die trouwens nog steeds actief is op de gitaar. Je herkent hem niet meer terug trouwens. Dit is een redelijk oude man geworden. Nog wel vingervlug, maar er staan maar 5 nummers op dat hele album. Dat betekent dat het allemaal hele lange nummers zijn. Dit is ook ruim 6 minuten. Je kan even thee gaan zetten. Maar ook bijvoorbeeld de openingstrack, Telegraph Road, is 14 minuten. En ook het hele lange Private Investigations staat natuurlijk ook op dit album. Ja, de Beatles deed het in 2 minuten. De Dire Straits gaan het nu doen in 6 minuten 17.

Gouden stemmen, hè? Crowded House uit Nieuw-Zeeland. It's only natural. Heerlijk om die plaat weer te horen. Straks, na drieën, ook weer lekkere dingen in de tas, hoor. Want ik heb Bastille meegenomen. Sixpence, None the Richer. Dodgy wordt de opening van het volgende uurtje. VOF, de kunst met een gouden ouwe. En ik dacht ook lekker de nieuwe single van Kensington. En een beetje gitaar van Bastet. Allemaal in de tas voor straks. Dus blijf lekker luisteren hier naar Radio Rijnmond.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
3: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. mantelwoninginuwtuin.nl.
4: Wat ga jij doen vanavond? Naar gitaarles? Op bezoek bij oma? Of een etentje? Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
3: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
4: Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
5: En we mogen weg!
6: Tweede Pinksterdag is de dag van zweet, tranen en doorzettingsvermogen op Radio Rijnmond. De finish van de Europa Run. Samen met Europa Run Radio beleven we de finish van honderden teams die vanuit Twente en Frankrijk meer dan 500 kilometer hebben gezwoegd.
7: Wat zijn die paar meters nou?
6: Het doel? Geld ophalen voor mensen die moeten leven met kanker. Al 35 jaar lang.
8: Wij gaan deze Europa Run weer even mailen.
6: 25 mei, vanaf 12 uur. De Europa Run. Live op Radio Rijnmond, TV Rijnmond en Rijnmond.nl.
9: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
10: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
11: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
12: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
13: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
14: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
15: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
16: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
17: Oh, nu al zin in zaterdag.
16: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
15: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
18: Het is 3:00, je bent bij Rijnmond. Zometeen de middag door met Ronald van Oudheusden, maar nu is het nieuws. Mijn naam is Philip van Es. De politie en de FIOD hebben vanochtend 3 invallen gedaan in Bergse Hoek en Berkel en Roderijs. In Berkel en Roderijs werd er aan het Schubertplein 1 bewoner aangehouden. In Bergse Hoek deed de politie invallen in woningen aan de Pastor Canniuslaan en de Verheullaan. Voor zover bekend zijn er bij die doorzoekingen geen mensen aangehouden. De invallen zijn gedaan in een groter onderzoek van de eenheid Noord-Holland. De woordvoerder van de politie kan in het verband van het onderzoek niks zeggen over de invallen en of er eventuele aanhoudingen zijn gedaan. De douane, de FIOD en de marechaussee hebben vanmorgen een inval gedaan in hun flat aan de Lissabonweg in Vlaardingen. De inval is al bezig sinds 7:15 vanmorgen. Waar het om draait, dat kan een woordvoerder van de marechaussee nog niet zeggen. Het gaat om een inval met het zogeheten HARC-team, dat zich meestal bezighoudt met drugs. Of er mensen zijn aangehouden, kan een woordvoerder van de marechaussee niet zeggen. En op een industrieterrein aan de Berkelse Poort is een vrachtwagenchauffeur onwel geraakt en tegen een bedrijfsgebouw aangereden. Door nog onbekende oorzaak raakte de chauffeur de macht over het stuur kwijt. De bestuurder werd ter plaatse nagekeken door het ambulancepersoneel. Volgens een 112-correspondent bleek dat de man na controle onder invloed was van cannabis. Daarop is de vrachtwagenchauffeur aangehouden. En de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, waar onder meer de brandweer onder valt, vindt het onbegrijpelijk dat het eerste maandag van de maand alarm gaat verdwijnen. Minister Van Wil gaf aan dat er te weinig geld is om het verouderde systeem te vervangen. En in een regio met veel chemie en ook de onzekere politieke situatie is zo'n systeem wel nodig, zegt de veiligheidsregio. Volgens directeur Arjen Litoy is er een natuurlijke NL-alert, maar dat is niet ideaal, zei hij vanmiddag bij lunchbreak.
7: Een NL-alert is niet voor iedereen goed bereikbaar. Hè? Denk aan ouderen, denk aan laaggeletterden, denk aan mensen die minder digitaal vaardig zijn. Mm-hmm. Als je je telefoon uit hebt staan, dan doet hij het niet en dan hoor je ook niks. En de sirene die is robuust, die doet het altijd. Dus ik pleit niet voor het een of het ander. Ik pleit voor allebei, en L-Alert en een sirene-netwerk.
18: En dan nog het weer. Bewolkt met wat regen of motregen. Het wordt niet warmer dan 14 graden. Vanavond en vannacht druilerig. Morgen kunnen er ook buien vallen. In de middag meer opklaringen. Het wordt dan 16 tot 18 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
19: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
20: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
21: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
20: Ook voor kleine ondernemers een schuldenvrije toekomst. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
22: Wat ga jij doen vanavond? Naar gitaarles? Op bezoek bij oma? Of een etentje? Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
23: Wacht, is dat niet die acteur uit Oogappels en de ander uit GTST?
24: Ja, voor 40 jaar Hofplein spelen wij, Hofpleiners van nu, samen met Oud-Hofpleiners in de voorstelling Koning van Katoren.
23: Koning van Katoren, vanaf 1 mei in het Hofplein Theater.
24: Ontdek wanneer en met wie wij spelen op jeugdtheaterhofplein.nl en reserveer direct.
22: Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
25: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
26: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
27: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar.
28: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
29: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
30: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
31: Hans, alleen de prijs is anders.
28: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
32: Je opent de deur.

0: alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
1: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
0: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: De middag door. Ronald van Oudheusden.

Dat is weer zo'n typisch Brits bandje. Dit zou niet Amerikaans kunnen zijn. Ik weet niet wat het is, maar je hoort het meteen. Dodgy, 1996, met Good Enough. En daarna gingen ze een tijdje uit elkaar, een paar jaar. Toen pakten ze de instrumenten weer op en gingen ze een nieuwe plaat maken. En toen zijn ze ook langsgekomen in de studio hier in het Lloydkwartier van Radio Rijnmond. Ik mocht ze op 23 april 2014 ontvangen met z'n viertjes. En toen hebben ze een paar leuke hits gespeeld, waaronder dit nummer. Kun je nog terugluisteren op rijnmond.nl. Gewoon ook in het zoekvenster Dodgy in toetsen. En je kunt het nog terugluisteren. Was leuk. Alleen, ja, ik vond het vocaal niet meer zo zuiver als eind jaren 90 natuurlijk. Maar wel leuk om die jongens te ontmoeten. Het is toch een iconische, vrolijke hit. Goedemiddag, welkom bij het tweede uur.

deze dinsdag 19 mei ook alweer. Ja, de lente gaat wel beginnen hoor, deze week. Het wordt warmer en warmer. Dus na al die regen van de afgelopen dagen kunnen we toch eindelijk weer lekker op een terrasje gaan zitten en genieten van de stad of van het dorp, waar je ook zit. En lekker mensen kijken, dat is het leukste wat er is. Wat heb ik in de tas zitten? Bastille, Tina Turner, Kensington. Ik heb de Chainsmokers, de Carpenters. Ja, met een goede, oude, lekkere hit uit 1970. Nu een nieuwe plaat van Ray. Where is my... Nou ja, nieuw. Ja, we draaien al een tijdje. Er is al een nieuwe plaat op komst, een nieuwe single. Maar dit blijft nog lekker. Dit is een grote hit van een gigantisch grote ster in wording. Where is my husband van Ray.

stem van Dan Smith, de zanger van de Britse band Bastel uit Londen. En Bastel is natuurlijk de Bastille, de bestorming van de Bastille in Frankrijk op de 14e juli, 14 juillet, de Bastel Day. En laat de zanger nou op die dag, 14 juli, jarig zijn. En daarom heeft hij de band natuurlijk gewoon Bastel genoemd. Lekker om die plaat weer eens te horen uit 2016. Daarvoor Sixpence None the Richer, een one-hit wonder. 1 hit gehad, Kiss Me, en blijft lekker en tijdloos klinken wat mij betreft. Leuk dat je luistert op deze dinsdag met de lekkerste muziek. Ja, dat hebben we natuurlijk 24/7, de lekkerste muziek. Maar tussen 2 en 4 is het echt wel variatie en ook verrassingen. Want straks heb ik een verrassing uit 1970 voor je. Voor de fijnproevers, een man en een vrouw. Hij leeft nog, zij niet meer. Tragisch verhaal. Maar eerst nu een vrouw die ook niet meer leeft. We hebben haar gehoord natuurlijk ook op Hemelvaartsdag bij de Hemelse Helden. Tina Turner, 1984. Dit is Help.

De Franse hoofdstad Paris, beschreven door de Chainsmokers uit Amerika. Dat is een electronic dance music duo dat vele hits heeft gemaakt. Dit was eentje uit 2017. En ja, ze zijn natuurlijk ongelooflijk rijk geworden. Maar het is ook nodig als je een chainsmoker bent met de huidige tabaksprijzen. Ik rook niet, maar als jij nog rookt, ja, dan ben je eigenlijk... dan geef je heel veel geld uit tegenwoordig. Ja. Ik weet niet wat een pakje kost. Maar het zou verstandig zijn om dan lekker te stoppen... en

kan ik er zo 4 opnoemen. Daar kun je je geld ook aan uitgeven. Een stuk gezonder. Of ga ik nu met vingertje? Nee, gaan we niet doen. Nee. Oude liefde roest niet. Dat weten we allemaal toch een beetje. Je hebt allemaal wel... Ja, goed, misschien moet je huidige partner niet helemaal meeluisteren. Maar het is natuurlijk toch leuk terugdenken aan... misschien je eerste vriendje of vriendinnetje. Of de liefde van je leven die uiteindelijk niet meer op aarde is. Of waarvan uiteindelijk de liefde met een ander is doorgegaan. Kortom, al die dingen geven wat overpeinzingen. Nou, daar krijg ik 3:20 de tijd voor nu. Tijdens de plaat uit 1984 van VOF de Kunst met Nol Havens. Die spelen nog steeds, hè, die gasten. En dan is Okkie Klootwijk, de bassist uit Rotterdam, die in het Lloydkwartier een hele mooie studio heeft, de Rocktown Studios, die speelt daar bas op in die band. Dus leuk, regionaal ook een beetje. Uit Tilburg, hoor je.

waar zitten eigenlijk je lurven? Ja, dat is een serieuze vraag, want deze stem van Shanna Sparrow die pakt mij in ieder geval bij mijn lurven. Ik weet echt niet waar ze zitten, maar het voelt goed. Ik vind het een fantastische stem. Een nieuwe ster aan het firmament uit Engeland, Shanna Sparrow, met Material Lover. De nieuwe single wordt weer een grote hit, hoor. Echt. Daarmee is mijn tas bijna leeg. Heb ik nog een lekkere plaat uit 1973 voor je. Dan ga je zo meteen naar luisteren van Paul McCartney en The Wings. En ik zeg dank voor het luisteren op deze dinsdagmorgen. Gaan we de week door midden zagen met de zaagplaat. Heerlijk, de woensdag is dan aangebroken. En het is ook een bijzondere dag voor de muziek, de internationale muziek. Want morgen wordt de Amerikaanse zangeres Cher precies 80 jaar. Wauw. Veel plezier zometeen bij Jet en Walter in Afslag Rijnmond. En ik ben er morgen weer. Bye bye.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
3: Mijn naam is David Baden en ik ben kunstenaar. Al bijna 30 jaar werk ik met allerlei mensen aan sociale kunstprojecten. In de tentoonstelling We OK komt voor het eerst een groot deel van deze projecten bij elkaar. Verwacht kleur, energie en humor. We OK, nu te zien in Stedelijk Museum Breda.
2: Wist je dat je oude matras geld waard is? Lever hem in bij Slaapboulevard Kwakernaat in Heinenoord. En ontvang inruilvoordeel op je nieuwe matras. Alle voorwaarden vind je op slaapboulevard.nl.
3: Plan je bezoek aan We OK via stedelijkmuseumbreda.nl.
4: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
5: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
6: En ook nog eens gratis parkeren.
7: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
8: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
9: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
10: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
13: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
12: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
13: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
14: Oma!
15: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
16: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
17: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
18: Wat een goed plan.
17: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
18: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
17: NRV, of misschien Lissabon en Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
16: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
17: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
19: Het is 4 uur, je luistert naar Radio Rijnmond. Zometeen deel 2 in de Afslag Rijnmond aflevering. Wat gaan Walter en Jet nu weer doen? Blijf daar vooral bij. Maar eerst krijg je natuurlijk het nieuws met Filip van Es. Filip, goedemiddag.
20: Goedemiddag. Op een industrieterrein in Berkse Poort is een vrachtwagenchauffeur onwel geraakt en tegen een bedrijfsgebouw aangereden. Door nog onbekende oorzaak raakte de chauffeur de macht over het stuur kwijt. De bestuurder werd ter plaatse nagekeken door het ambulancepersoneel. Na controle van de politie bleek dat de man onder invloed was. Daarop is de vrachtwagenchauffeur aangehouden. Volgens een politiewoordvoerder valt de schade aan het pand mee. En afgelopen woensdag heeft de politie in Rotterdam Centrum een grootschalige drugsactie gehouden. Op Eendrachtsplein, Museumpark en Westblaak zijn 14 personen aangehouden voor het dealen van drugs. Onder de aangehouden personen zijn enkele minderjarig. Een van de aanhoudingen leidde tot een doorzoeking van een woning waar nog meer drugs werd aangetroffen. Twee anderen werden aangehouden voor het veroorzaken van drugsoverlast. En op de Vrijenburgerweg in Barendrecht is een fatbiker tegen een auto aangereden. Bij een overgang is de fietser tegen de zijkant van de auto geknald. De bestuurster van de fatbike werd nagekeken door het ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. En Bolle Jos is in België opnieuw veroordeeld tot een flinke celstraf. De drugscrimineel kreeg 8 jaar voor zijn rol in een grote cocaïnezaak. Jos Leidekkers is al jaren voortvluchtig en zit waarschijnlijk in Sierra Leone. Toch stond hij samen met 21 anderen terecht. Onder andere voor de smokkel van ruim 11.000 kilo cocaïne van Sierra Leone naar Antwerpen. Het is een van de grootste drugsvangsten in België, zegt NOS-verslaggever Remco Andriga.
14: Die had een duizelingwekkende straatwaarde van 550 miljoen euro. En die partij die werd op een bizarre manier gevonden. Namelijk omdat er 2 vrachtwagenchauffeurs tegelijk in de haven verschenen die dezelfde container wilden ophalen. Nou, die chauffeurs die kregen op de kade ruzie met elkaar. Daar kwam de politie op af en die ontdekte daarna de drugs.
20: En de rechtbank in Dendermonde heeft vastgesteld dat Bolle Jos achter de invoer van die partij drugs zat. Hij kreeg bij verstek 8 jaar cel. Bolle Jos was niet bij de zitting en had ook geen advocaat. En dan nog het weer, bewolkt en wat regen of motregen. Het wordt niet warmer dan 14 graden. Vanavond en vannacht druilerig. Morgen kunnen er ook buien vallen. In de middag meer opklaringen. Het wordt dan 16 tot 18 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
19: Kijken we natuurlijk naar de situatie op de weg. Zo even naar vieren op deze dinsdag. Jet staan er files en zo ja.
21: Jazeker. Ja, de avondspits is begonnen hoor. Ik heb de files er met de meeste vertraging voor je uitgepikt. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en Roelof-Arendsveen. Er staat 10 kilometer, 10 minuten vertraging. A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Ketelplein. Daar staat 20 kilometer, ruim een half uur vertraging door een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij. A13 Den Haag richting Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en afrit Rotterdam Airport. 10 kilometer, een kwartier vertraging. De A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Daar staat 4 kilometer, 10 minuten. En we eindigen met de A27 Breda richting Gorkum tussen Geertruidenberg en knooppunt Gorkum. 14 kilometer, ruim een kwartier vertraging. De rechter rijstrook is daar dicht door een onwelwording.
19: Sterkte als je daar in die file staat en wel thuis voor zometeen. Zometeen beginnen wij met een hitmachine uit de jaren 80, begin jaren 90. Soms deed ze het samen met de Miami Sound Machine en soms was ze gewoon solo. Gloria Estefan komt eraan.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
22: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
23: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
24: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
23: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
25: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
26: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
25: Sorry bo, het is beauty.
26: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
27: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
26: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
27: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
28: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
29: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
30: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
29: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Doei!

0: Staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Afslag Rijnmond.
1: Met Walter Tempelman en Jet Sol. Radio met een grote R.

0: namen noemen. Welkom bij Afslag Rijnmond. Nou, ga ik toch al namen. Maar gisteren vormde voor het eerst een duo-jet. Goedemiddag.
1: Ja, we hebben het gemaakt tot vandaag. Dus
0: nou, ik wou het zeggen. De leiding vond het zo leuk. Die dacht, mag ik het nog een keer doen.
1: Gelukkig maar.
0: En dus zijn we er weer en doen we vandaag gewoon een nieuwe poging. En we borduren ook een beetje voort op gisteren, Jet. Want wat gebeurde er gisteren? We hadden een gesprek over de bemanning
1: van de hondenjus.
0: De hondenjus die in quarantaine zitten. Ja, we gaan later wel meer vertellen over wat er nou in de uitzending gebeurt. Of willen we daar nu al iets over kwijt?
1: Nou, wij willen de luisteraars gaan oproepen voor een hartverwarmende actie. Want dat kunnen wij namelijk heel goed in de regio. Dus daarover later meer.
0: Daarover later meer. We hebben ook nog veel luchtigere zaken beloofd. Jij zou je Dolly Parton pet meenemen.
1: Oh ja, die ga ik zo...
0: Ik heb niks op je hoofd dan.
1: Nee, dan moet je goed kijken, Walter. Nee, hij zit in mijn tas.
0: Oh.
1: Ik heb mijn Dolly Parton pet bij me. Ja,
0: nou,
1: hoor.
0: Ik heb sowieso wel aan mijn belofte gehouden.
1: En dat is?
0: Nou, ik zou mijn hele luchtgitaarcollectie meenemen.
1: Oh, ja.

0: maar ja, die had ik inderdaad ook nog niet gezien. Ja,
1: nee, maar
0: nou
1: moet je goed kijken. Daar staan twee Fenders.
0: Zo, hallo.
1: Daarnaast twee Gibsons.
0: Nou zeg.
1: En ik heb speciaal voor jou ook mijn Les Paul meegenomen.
0: Ik moet toch even wat zakelijk advies van jou krijgen als je dat allemaal zo even mee kan nemen.
1: Ja, dat was een verhuisbedrijf die dat helemaal heeft gedaan. Maar,
0: ja, maar je verzekering zou ook wel aardig oplopen. Zo.
1: Wel.
0: Nee, dan een Dolly Parton pet.
1: Ik wou net zeggen. Nee. En die zit dan nog in je thuis ook. Durfde die daar niet mee over straat?
0: Ik heb hem heel vaak op. Nee, ik heb hem echt heel vaak op. Petje van Jetje.
1: Petje van Jetje. Ja, we gaan het zo meteen ook voor de meekijkers met de radio, want dat kan, Visual Radio, gaan we zo meteen het petje van Jetje laten zien. We gaan natuurlijk ook gewoon goede muziek draaien. Het goede doel komt eraan. Ik dans dus, ik besta. En een van de popsterren van de afgelopen jaren, Mystical Magical van

0: uit het rijke arsenaal van al die leuke liedjes van het goede doel. Ik dans, dus ik besta. Mensen zijn in afwachting van het moment dat Jet Sol tegenover mij haar pet opzet.
1: Ik heb hem klaar liggen, Walter. Ja, zal ik hem even opdoen?
0: De pet van Jet, dat heeft ook nog een verhaal. Daar gaat hij op en daar staat op Dolly. En dat is niet zomaar een pet en dat is niet zomaar een Dolly, maar dat is een pet van Dolly Parton.
1: Kijk, en ik weet niet, ik kan niet beloven dat hij echt van haar is geweest, maar dit is wel de echte, enige echte Dolly Parton trucker hat.
0: Ja.
1: Een vriendinnetje van mij die heeft hem gekocht in Amerika. Ik weet niet of dat bij een concert was of online, maar die gaf hem aan me en toen trok ze hem toch weer terug. Toen zei ze, je moet me wel beloven dat je hem echt op gaat zetten, want die dingen schijnen dus echt goud te kosten.
0: Oké, oké.
1: Maar ik draag hem dus echt heel vaak. I love my Dolly
0: Parton. Hij staat je ook goed gewoon.
1: Ja?
0: Ja. Ik zou hem zeggen, hou hem op.
1: Ik vind het een beetje moeilijk met een koptelefoon op en een pet.
0: Is ook weer zo.
1: Dat is dan wel weer een dingetje. Dus als je even je hebt gezien dat ik hem heb.
0: Ja, klopt.
1: Je hebt hem goedgekeurd.
0: Hij is goedgekeurd.
1: Dan gaat het petje weer af. Gaat maar dan doe ik hem straks als ik op de fiets zit weer op.
0: Dat is goed.
1: Ja?
0: Dus als je dadelijk iemand ziet rijden met
1: dan
0: een Dolly Parton petje op, dan weet je dat het Jet Sol is. We gaan naar nieuwe muziek. Het gaat over een bandje dat al lang bestaat. Sinds jaren 90 eigenlijk al. Het gaat om Zuko 103. Een Braziliaans-Nederlands collectief rond Lilian Vieira. Vrolijke, dansbare Latin muziek. Ik vertel bijna altijd het volgende verhaal als ik iets van hen draai. Ik was in 2014 in Seattle bij het lokale, maar toch ook wereldberoemde alternatieve radiostation KEXP. Heb ik een weekje mee mogen lopen in de stad van de grunge muziek. Dat was natuurlijk mijn eigenlijke,
1: ja,
0: mijn eigenlijke doel, om daar als soort bedevaartsoord langs alle Nirvana en Pearl Jam plekken te lopen. En ik mocht ook met hun meekijken. En tijdens de rondleiding bij dat KEXP radiostation kwamen in het archief terecht. Heel uitgebreid, heel veel cd's, waarop hoesjes en allerlei stickertjes waren geplakt met wat de dj's van die muziek vonden. Dat hebben ze allemaal keurig netjes bewaard. Ja, en omdat ik uit Nederland kwam, zeiden die mensen, we hebben 3 Nederlandse bands in ons archief zitten. Daar was Zuko 103 er 1 van.
1: Wat leuk!
0: Dat vond ik ook verbazingwekkend eigenlijk, want dat is helemaal niet zulke gitaarachtige muziek en ik ben een rockpickie. Dus dat zat daarbij, Zuko 103. En er waren dus nog 2 andere. Urban Dance Squad.
1: Ja, te gek. Ja, te gek.
0: En Betty Serveert.
1: Oh, wat leuk.
0: Allemaal een beetje van de jaren 90 rockmuziek. Zuko 103 is nu dus terug. Ze hebben een nieuw liedje uit en dat wil ik je graag laten horen. Idade Integra, als ik het zo goed uitspreek. Zuko 103.

0: Ik dans dus ik besta, zo het goede doel. Dat is ook wel hier op toepassing.
1: Ja, maar wat een lekker plaatje, zeg. Oh, en ik vind haar ook zo leuk. Zij is zo sympathiek,
0: ja,
1: ook.
0: En haar is Lilian Vieira van Zuko 103. Het was een nieuwe singeltje, zullen we ze zomaar noemen. Idade Intera. Charles en Eddie nu met Would I Lie to You.
1: Hij zegt van niet.
0: Nou, maar Eddie wel, hoor.
1: Ja?
0: Ja, luister maar. Oh.

0: Charles en Eddie hoor je op Radio Rijnmond. In afslag Rijnmond met Would I Lie to You. Jet, onze stripjoggie, mysterieuze stripjoggie, is weer bezig geweest. Heeft een zin uit een nummer los weten te weken van de instrumenten. En dan is dat de taak aan de luisteraars om te raden uit welk liedje het komt. Het is weer ultra kort. Dus ik ben benieuwd of jullie dit weten. Dit is de opgave van vandaag. Komt dadelijk nog wel een keer voorbij, maar als je het nu al weet, mag je al bellen met onze receptie 010-436-4436. Of even een appje sturen met de goede oplossing. En dan gaat het met name om het liedje. En ik vind het altijd wel leuk als je dan ook weet welke artiest het ook alweer geweest is.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Eneco verlicht je sportschool en de volgende stap in je carrière. Waarbij je dankzij flexibele werktijden ook zelf lekker flexibel blijft. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
5: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
4: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
6: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
4: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
8: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Vivere de Jager in Alblasserdam geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
7: 20% korting?
8: Ja, bij Vivere de Jager.
9: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
10: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenissen en Hubo Lombardije.
11: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenissen, Rotterdam.
0: Het is 16:30, je luistert naar Afslag Rijnmond. Waarin we eens even gaan kijken voor welke afslagen de mensen stilstaan op de weg. Jet, de verkeersinformatie.
12: Ja, op dinsdag is het altijd druk en vandaag is dat niet anders. Ik heb de files met de meeste vertraging er voor je uitgeplukt. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen knooppunt Badhoevedorp en Roelof Arendsveen. Er staat 13 kilometer, ruim een kwartier. A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen knooppunt Hoofdpiet en knooppunt Ketelplein. 20 kilometer, een half uur vertraging door een ongeluk. De weg is inmiddels daar weer vrij. A15 in Rotterdam richting Gorkum tussen Hendrik Ido Ambacht en Gorkum. 14 kilometer, 20 minuten. A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Sliedrecht West en Hendrik Ido Ambacht. 4 kilometer, maar wel 20 minuten vertraging. En last but not least, de A27 Breda richting Gorkum tussen Oosterhout en industriegebied Avelingen. 18 kilometer, 20 minuten.
0: Het is een regenachtige middag vandaag in onze regio. Staat een matige tot krachtige zuidenwind. Windkracht 4 tot 6, temperatuur rond de 15 graden. Maar door de regen gaat dat wel een paar graden omlaag. Vanavond en vannacht ook dan af en toe regen. Maar geleidelijk komen er wat opklaringen in beeld en wordt het wat vaker droog. Temperatuur komt uit rond de 11 tot 12 graden. Hoofdpunt wat nieuws krijg je van Philip van Es.
13: Afgelopen woensdag heeft de politie in Rotterdam Centrum een grootschalige drugsactie gehouden. Op Eendrachtsplein, Museumpark en Westblaak zijn 14 personen aangehouden voor het dealen van drugs. Onder de aangehouden personen zijn enkele minderjarig. Een van de aanhoudingen leidde tot een doorzoeking in een woning waar nog meer drugs werd aangetroffen. Twee anderen werden nog aangehouden voor het veroorzaken van drugsoverlast. En dan een vrij bizar en opmerkelijk verhaal vanuit Tiel. Want een auto die uit Barendrecht is gejat vanochtend, die is in Tiel uiteindelijk gecrashed teruggevonden na een achtervolging met de politie. De auto werd rond 4 uur 's nachts in Barendrecht gestolen. Het kenteken werd vervolgens in het ANPR-systeem gezet, dat op de snelweg die kentekens kan herkennen. En een kwartier later
14: werd de auto op de A15 bij Houdingsveld Giessendam gespot. Dan zou je zeggen, gespot, prima, hebben we zo te pakken.
12: Gefixt.
14: Nee, ja. Ontstond een achtervolging op de A2 op hoge snelheid. Helikopter erbij. In een woonwijk in Tiel raakte de politie alleen de auto kwijt. Nou, dat is flink balen. Maar om 16:45 kregen ze melding. De auto zou in de berm staan. Toen werd er gekeken. Bij aankomst bleek de auto tegen twee lantaarnpalen te zijn gereden. Mm-hmm. Over de kop te zijn geslagen, een wiel te zijn kwijtgeraakt. En niet heel veel later werd in de buurt een 18-jarige Rotterdammer aangehouden. Want die was uit de auto weggegaan. En een uurtje later vonden ze hem.
12: Ah, nou, het is allemaal maar wat. En er zijn dagen dat het me niet overkomt. Ik zeg het eerlijk. Ja,
14: ja, ik heb ook wel eens dat ik niet een uur na een autocrash wordt aangehouden.
12: Of dat je gewoon niet zo parkeert. Gebeurt mij wel eens.
14: Nee, dat heb ik niet. Dat heb ik wel altijd gewoon. Ik parkeer altijd wel met 80 km per uur in.
12: En twee lantaarnpalen altijd als bonus.
14: Ja, precies. Het komende WK voetbal. Op het komende WK voetbal longt er weer een volgende hoofdstuk in. De soap onder voetballiefhebbers. Wie is de beste, Cristiano Ronaldo of Lionel Messi? De twee voetballers vochten afgelopen jaren natuurlijk al uit wie de beste zou zijn. Maar Ronaldo, daarvan weten we zeker, die gaat mee naar het komende WK voetbal. Hij is namelijk definitief opgeroepen voor de Portugese nationale ploeg. En kan voor de zesde keer op een WK spelen. Dat heeft nog nooit iemand gedaan. Lionel Messi is nog niet definitief opgeroepen. Maar men verwacht wel dat hij opgeroepen gaat worden. Ja, bij Ronaldo, ze allebei maakten ze hun debuut in 2006. En voor Ronaldo was dat toen onder andere tegen Nederland. In een wedstrijd die later de Slag om Nuremberg zou gaan heten.
12: Oh ja.
14: De meeste mensen staan er nog wel in de geest. 16 gele kaarten, 4 keer rood. Dat was de schade in die wedstrijd.
12: Nou, dat is strijd dus. Ook een behoorlijke schade. Hè? Ik bedoel, het zijn geen lantaarnpalen, maar het is toch schade. Ben jij ook al opgeroepen, Filip?
14: Ik ben nog niet opgeroepen.
12: Ik verwacht het wel nog, hoor.
14: Ja, er was een lijst van 55 namen, dus het zou me verbazen als ik er niet op sta.
0: Nou, jij stond op nummer 56, heb ik gehoord.
14: Oh, top.
0: Dankjewel.
15: Dit is Radio Rijnmond.
16: Afslag Rijnmond.
0: Tilburg Derby komt eraan. If You Let Me Stay.

Over hitmachines uit de jaren 80 gesproken. Dit was er ook zo een. Terence Trent D'Arby, If You Let Me Stay, hoor je. De stripjockey heeft zijn best weer gedaan. We hebben de opgave al één keer laten horen. Er zijn ook al wat mensen die hebben gereageerd. Maar toch ga ik wat meer mensen de kans geven, omdat het maar zo'n kort fragment is. De bedoeling is dus dat je raadt uit welk liedje dit fragment komt. Is ultra kort. De instrumenten zijn weggestript. Dat is de exacte bedoeling. En als je weet uit welk liedje het komt, dan mag je dat doorbellen naar 010-436-4436. Of in onze digitale app-omgeving komen. Als je daar nog niet in zit, Rijnmond.nl. Bovenaan kun je doorklikken en dan kun je doorgeven welk liedje jij denkt dat de stripjockey heeft gestript. Dit zijn Sam Fender en Olivia Dean. Twee van de grote sterren van dit moment die het samen doen met Rainier.

0: Sam Fender, samen met Olivia Dean, hoorde je Rain Me In. De stripjockey heeft zijn best weer gedaan en er zijn best wel wat goede oplossingen gekomen tot ons via de telefoon, dan wel via de app. En een van de mensen die denken dat ze het goed hebben, is volgens mij Ingrid. Ingrid, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Was het een moeilijke opgave?
1: Nee, ik wist hem gelijk.
0: Zo, echt waar?
2: Oh, kijk eens aan.
1: Ja.
0: Oh, dat vind ik knap.
2: Want het is een favoriet nummer van jou per ongeluk?
1: Ja, ik vind hem heel erg leuk en een lekkere meezinger. En zij heeft een beetje zo'n leuke slis.
2: Oh, en jij hebt zo'n heerlijk accent. Waar bellen we mee? Bellen we met...
1: Barendrecht.
2: Hallo, Barendrecht.
1: Een gestolen auto.
0: Oh, maar niet van jou, toch?
1: Nee, dat was ik niet.
2: Nee, anders klink je wel heel vrolijk voor iemand waarbij zijn auto in puin is gegrepen. Wat heb je vandaag gedaan, Ingrid?
1: Nou, helemaal niks.
2: Oh, wat zalig.
1: Ja, gewoon lekker in huis gerommeld en een serietje gekeken.
0: Welke?
1: Ik weet niet meer hoe ze heet. Sorry,
2: het heeft een diepe indruk op je gemaakt, dat is duidelijk.
1: Nou, goed.
0: Nou, Ingrid, laten we overgaan tot de orde van de dag.
2: Ja, laten we
0: want
2: dat
0: je
2: doen.
0: Belt omdat je de goede oplossing denkt te hebben van die mevrouw met die slis. Wat is het liedje?
1: This is the Life van Amy McDonald.
0: Dat is ontzettend hartstikke goed.
2: Yay! Nou, Ingrid, jij kan de volgende keer lekker een dagje rommelen in huis met hele warme voeten. En een echte radio. Rijnmond koelkastmagneet. Toch?
0: Leuk. Zeker,
2: Walter kijkt mij aan, maar die is gewoon jaloers, hoor. Dat is het gewoon. Wat is dit voor blik? Dat heb je dan toch maar mooi zo met een dagje niks doen verdiend.
1: Ja, precies.
2: Daar knop je van.
1: Helemaal blij. Ja.
0: Ingrid, dankjewel. En we gaan je favoriete liedje draaien. This is the Life. Ja.
1: En dan
0: gaan
1: we ook letten
0: of het wordt van die slis inderdaad. Ja. Dat is dan ook wel interessant. Ingrid, fijne avond nog.
1: Dank je, hetzelfde.
0: Doei. This is the Life dus, Amy McDonald.

0: Ingrid uit Barendrecht herkende meteen de slis van Amy MacDonald en wist ook dat het liedje This is the Life heette. En dus heeft zij de sokken en de magneten binnen. Amy MacDonald hoor je dus met This is the Life. Bemanningsleden van de virusboot de Hondius zijn gisteren overgebracht naar een speciaal ingerichte quarantainedorp. Hebben we het over gehad. Daar zullen zij nog 4,5 week door moeten brengen in speciaal ingerichte woonunits. Uiteraard onder medisch toezicht en ook psychosociale hulp is aanwezig. Want ja, het zal je maar gebeuren dat je met de angst voor een serieus virus zo lang in eenzaamheid zal moeten doorbrengen in een voor jou onbekend land. Daar spraken wij gisteren over met Timo Boelsums van de GGD, waardoor er zomaar in onze studio een hartverwarmend idee ontstond. Even terug naar gisteren.
1: Nee, we houden nauw contact met alle bemanningsleden die daar verblijven. Ook op psychosociaal vlak, om hen hulp te bieden waar nodig. Nou ja, en alle steun extra is meegenomen.
2: Ja, want ik kan me voorstellen dat als we en masse daar gewoon aardige kaartjes of...
1: Ja, als mensen kaartjes willen sturen naar de GGD, dan willen ze best meenemen naar de dorp om ze, om ze uit te delen.
2: Ik
1: weet niet waar
2: goed
1: de
2: behoefte
1: ligt, maar ja. Het lijkt mij een sympathieke actie.
2: Ja, wij zijn een hele sympathieke omroep,
1: ja,
2: Timo.
1: Precies.
0: Zo gezegd, zo gedaan. Een idee waarbij we dus de lieve luisteraars van Rijnmond willen aansporen om een aardig kaartje te sturen naar de bemanningsleden, Jet. Waar komt dat eigenlijk vandaan? Waarom zouden we dat nou doen?
2: Nou ja, kijk, weet je, je weet ongetwijfeld nog die hele periode in die COVID-tijd. Ja, ja. Daar waren toch ook heel veel mensen die een extra heftige vorm van eenzaamheid hebben ervaren daar. En het is toch wel heel belangrijk ook om dan iets van de buitenwereld te horen. Hè? Want eenzaamheid triggert ook echt een chronische stressreactie. Mm-hmm. Nou ja, dat is bijna vergelijkbaar met de impact van dagelijks roken. En aandacht kalmeert dat ook weer een beetje. Hè? Dus dat is belangrijk. Maar ja, het is ook gewoon positieve aandacht.
0: Ja,
2: die
0: ja.
2: Weerstand tegen ziektes dus ook verbetert. Hè? Dat is echt ook onderzocht. Ja, en het kan ook gewoon zijn dat je wordt er ook niet slimmer van als je helemaal niet gestimuleerd wordt op wat voor manier dan ook. Dus ja, ik denk gewoon dat het een heel goed idee is om een aardig kaartje te sturen naar die mensen. En dat kan dus gewoon.
0: Hoe gaan we dat op poten zetten? Wat moeten of wat zouden de mensen kunnen doen voor met name de bemanningsleden van de
2: Ja, er zijn een aantal Filipijnen. Dat is een Engelstalig land. Dus dat kan je gewoon in de Engelse taal doen. Maar mensen zouden het ook kunnen vertalen. Er zijn, geloof ik, 17 Filipijnse mensen. Een Pool, een Rus en een Oekraïner, geloof ik. Maar goed, een aardig kaartje kan nooit kwaad. We hebben een adres en dat is het postbusnummer van de GGD. Dan moet je het natuurlijk even bijzetten voor de bemanningsleden van de Hondius. Postbus 70032 3000 LP Rotterdam. Postbus 70032 3000 LP in Rotterdam. Dus niet naar Radio Rijnmond sturen. En als het te snel gaat, sturen onze appje. Dan houden we je op de hoogte. En dan kunnen we je het juiste adres nog een keer
0: precies,
2: geven.
0: Als je toch in die Rijnmond-app zit, dan kun je even ons laten weten dat je zo'n kaart wil sturen. Want daar gaat het om. Het gaat niet om spullen. Het gaat niet om goederen. Het gaat gewoon om een
2: aandacht.
0: Om aandacht. Om een mededeling van joh.
2: We denken aan jullie.
0: Ja. Voor straks goede reis terug. Dat soort dingen. Dat mag allemaal naar dat postbus 70032 3000 LP Rotterdam. Nogmaals, als dat te snel gaat, stuur ons een appje. Dan komen wij daar bij jullie op terug in de Rijnmond-app. Leuke actie, Jet.
2: Ja, toch?
0: Ik hoop dat veel mensen
2: dat
0: dit...
2: Dat kunnen wij,
0: ja,
2: tuurlijk.
0: Ja, want je zei gisteren al, wij zijn een sympathieke omroep. Maar we hebben ook zoveel sympathieke luisteraars.
2: Zo is het.
0: Doe vooral mee met deze actie en... dan kunnen wij een hart onder de riem steken van die bemanningsleden. Dit is een band die je zeker kent, maar misschien niet van dit liedje. Burning Heart van Survivor. Weet je wel, Eye of the Tiger.
2: Oh ja! Yeah.

0: Velzen en Diggy Dex aan het einde van het eerste uur alweer van Afslag Rijnmond. Dat betekent dat we nog zeker 2 uur doorgaan. Tot 7 uur zijn we bij Jet en ik in Afslag Rijnmond.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: En we mogen weg.
1: Tweede Pinksterdag is de dag van zweet, tranen en doorzettingsvermogen op Radio Rijnmond. De finish van de Europa Run. Samen met Europa Run Radio beleven we de finish van honderden teams die vanuit Twente en Frankrijk meer dan 500 kilometer hebben gezwoegd.
4: Wat zijn die paar meters nou?
1: Het doel? Geld ophalen voor mensen die moeten leven met kanker. Al 35 jaar lang.
5: Wij gaan deze Europa Run weer even nemen.
1: 25 mei, vanaf 12 uur. De Europa Run. Live op Radio Rijnmond, TV Rijnmond en Rijnmond.nl.
6: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
7: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
6: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
8: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
14: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
15: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
16: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
15: Oké, we gaan.
17: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
18: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
19: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: Het is 5 uur. Je luistert naar Radio Rijnmond. De werkdag zit erop, maar wij gaan nog gewoon nog 2 uurtjes door. Wij zijn Jet en mijzelf. Zometeen het 2e uur van Afslag Rijnmond. Maar eerst natuurlijk het nieuws met Philip van Es. Philip, goedemiddag.
20: Goedemiddag. In het centrum van Schiedam heeft korte tijd een hevige brand gewoed in een bedrijfspand. De brand was uitgebroken op de eerste verdieping van het pand aan de Noordmolenstraat. Volgens 112 correspondenten sloegen de vlammen uit het gebouw toen de brandweer arriveerde. De brandweer heeft een hoogwerker ingezet om de brand te kunnen blussen. Het is nog niet bekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Er raakte niemand gewond. En in Tiel is een 18-jarige Rotterdammer aangehouden na een wilde achtervolging over de A15 en de A2. Rond 4 uur 's ochtends werd in Barendrecht een auto als gestolen opgegeven. Niet veel later werd de auto gespot op de A15 bij Hardingsveld-Giessendam. Na een achtervolging, waarbij ook een politiehelikopter betrokken was, raakte de politie de auto kwijt. Kort daarop werd de politie gealarmeerd dat er een auto in de berm zou staan in een woonwijk in Tiel. Het was de auto uit Barendrecht die tegen 2 lantaarnpalen was geklapt en over de kop sloeg. De bestuurder was inmiddels vertrokken, maar werd een uur later in de buurt van het ongeluk alsnog aangehouden. En afgelopen woensdag heeft de politie in Rotterdam Centrum een grootschalige drugsactie gehouden. Op Eendrachtsplein, Museumpark en Westblaak zijn 14 personen aangehouden voor het dealen van drugs. Onder de aanhoudingen zijn enkele personen minderjarig. Een van de aanhoudingen leidde tot een doorzoeking van een woning waar nog meer drugs werd aangetroffen. Twee andere mensen werden aangehouden voor het veroorzaken van drugsoverlast. En Bolle Jos is in België opnieuw veroordeeld tot een flinke celstraf. De drugscrimineel kreeg 8 jaar voor zijn rol in een grote cocaïnezaak. Jos Leidekkers is al jaren voortvluchtig en zit waarschijnlijk in Sierra Leone. Toch stond hij samen met 21 anderen terecht voor het onder andere het smokkelen van ruim 11.000 kilo cocaïne van Sierra Leone naar Antwerpen. Het is een van de grootste drugsvangsten in België, zegt NOS-verslaggever Remco Andringa.
4: Die had een duizelingwekkende straatwaarde van 550 miljoen euro. En die partij die werd op een bizarre manier gevonden, namelijk omdat er 2 vrachtwagenchauffeurs tegelijk in de haven verschenen die dezelfde container wilden ophalen. Nou, die chauffeurs die kregen op de kade ruzie met elkaar. Daar kwam de politie op af en die ontdekte daarna de drugs.
20: De rechtbank in Dendermonde heeft vastgesteld dat Bolle Jos achter de invoer van die partij drugs zat. Hij kreeg bij verstek 8 jaar cel. Bolle Jos was niet bij de zitting en had ook geen advocaat. En dan nog het weer. Het is bewolkt en er is wat regen of motregen. Het wordt niet warmer dan 14 graden. Vanavond en vannacht druilerig. Morgen kunnen er ook buien vallen en in de middag opklaringen. Het wordt dan 16 tot 18 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
0: Het is dinsdag, dat betekent drukte op de wegen. Zo ook vandaag weer. Jet, waar staat
21: het
0: allemaal vast?
21: Ja, het is nog veel drukker dan gewoonlijk. Dus ik heb de files met meer dan 15 minuten vertraging er voor je uitgepikt. De A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen knooppunt Hoofdvliet en Den Haag-Zuid. 11 kilometer, 20 minuten door een ongeluk. De weg is inmiddels wel weer vrij. De A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Alblasserdam en Hardingsveld-Giessendam. 7 kilometer, 20 minuten door een stilstaande auto. De linker rijstrook is daar dicht. De A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht-West. 9 kilometer, 20 minuten. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en knooppunt Terbrechtseplein. Daar staat 12 kilometer, 20 minuten vertraging. Maar wij zijn bij je.
0: Zo is het maar net. En wij gaan gewoon door tot 7 uur. En zometeen na de reclame is de eerste muziek er één voor de Songfestival Cracks uit 1998. Ze werd er tweede mee uit het Verenigd Koninkrijk. En het werd echt een grote hit. Where Are You? Weten we nog wie dat zong?
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
22: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Akili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
23: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
22: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
24: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
25: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. mantelwoninginuwtuin.nl.
24: Ook voor kleine ondernemers een schuldenvrije toekomst. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
25: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
26: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
27: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Dreeën Interieur in Hardingsveld geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
26: 20% korting?
27: Ja, ook bij Den Dreeën.
28: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis

0: verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
1: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
3: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
3: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
4: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
5: Dit is Radio Rijnmond.
6: Afslag Rijnmond.
5: Met Walter Tempelman en Jet Sol. Radio met een grote R.

0: Where Are You van Imani hoorde je. Songfestival 1998. Zij werd tweede. Nou ben ik geen Songfestival crack, jij veel meer, Jet.
1: Jazeker.
0: Weet jij dan ook wie er dan toen eerste werd?
1: Nee, dat weet ik dan weer niet. Nee.
0: Dana International.
1: Oh, was dat Dana?
0: Dat was blijkbaar in dat jaar.
1: Oh, ja, ik vond dit ook wel een mooi liedje.
0: Ja,
1: hoor.
0: Dit is ook echt wel een hit geworden.
1: Ja, zeker.
0: Voor Imani, uit het Verenigd Koninkrijk dus. Je luistert naar Afslag Rijnmond. Welkom. Als je net bent ingeschakeld, dan praten we je even bij. Want wij zijn een soort, nou niet een soort, een kaarten

0: actie opgestart voor de bemanningsleden van het cruiseschip De Hondius, die 4,5 weken in quarantaine moeten blijven. Dat zijn vooral mensen uit de Filipijnen. Een paar Russen, een paar Oekraïners.
1: Polen.
0: Ja. En wij dachten dat het aardig zou zijn van ons en vooral van jullie luisteraars om die mensen wat aandacht te geven, een hart onder de riem te steken en dus een kaartje te sturen. En Jette, hebben al best wel wat mensen.
1: Ja, en dat vind ik nou zo leuk. Els die zegt, ja, ik ga morgen een kaartje kopen. Het is een kleine moeite, groot plezier. Nou, dat is inderdaad echt zo. En Cor die zegt, ja, het is ook zo simpel en toch heel waardevol. Annette, dat vond ik ook een hele leuke. Die zegt, ja, ik heb dus echt een heel setje met hele mooie kaarten van Rotterdam.
0: Kijk.
1: Van vroeger en van nu. Ja, dat kunnen ze natuurlijk niet gaan zien. Maar dat kunnen we ze wel laten zien. Want we zijn trots op onze stad. Die ga ik opsturen. En dit vind ik ook een hele mooie. Jolanda zegt, ja, ik ga in het tehuis waar ik werk kaarten maken met de bewoners. En die ga ik opsturen. Want die hebben die bewoners tijdens de pandemie in de COVID-tijd ook gekregen van andere mensen. En ik heb gezien wat dat met mensen doet als er naar blijk wordt gegeven, dat er aan je gedacht wordt. Nou, dat vind ik zo onwijs leuke actie. Vind ik echt heel lief.
0: Zeker.
1: Jolanda.
0: En dat is echt mooi om te horen en mee te krijgen dat onze luisteraars daar ook aandacht voor hebben.
1: Ja,
0: en
1: zal ik het postbusnummer nog even
0: noemen? Ja, ik had het opgezocht, maar als jij het erbij hebt, doe maar, Jet, kom maar.
1: Postbus 70032 3000 LP. En dat is het postbusnummer van de GGD. Dus zet er dan ook even bij dat het voor de bemanning is van de Hondius.
0: En als je dat te snel ging, dan kun je ook bij ons in de app komen. Stuur maar even een berichtje. Ik wil ook een kaartje sturen. Dan gaan wij dat postbus nog eventjes rechtstreeks aan jou melden in de app. Dit is Gimme Hope, Joanna van Eddie Grant. Well,

0: Uit de tijd dat reggae ook echte popmuziek werd. Give Me Hope, Joanna. Hele grote hit van Eddie Grant, hoorde je. Als het aan justitie ligt, dan gaat René F. 24 jaar de cel in voor de Berkelse vergismoord. Op nieuwjaarsdag 2014 werd GGZ-directeur Rob Zweekhorst vlak bij zijn eigen woning in Berkel en Roderijs doodgeschoten. Het bleek een persoonsverwisseling te zijn en eigenlijk had een buurtgenoot het slachtoffer moeten zijn. Justitie ziet René F. als de opdrachtgever voor de moord. De verdachte ontkent dat in alle toonaarden. Paul van Speek hebben wij gisteren ook in de uitzending gehoord over die zaak en is op de rechtbank. Paul, goedemiddag. Een flinke eis van 24 jaar. Dat zegt iets over de ernst en over de impact van deze zaak, neem ik aan.
1: Ja, het Openbaar Ministerie Rotterdam stond er ook uitgebreid bij stil vandaag. En zei ook van ja, ook al is het 12 jaar geleden, het is zo'n zaak die iedereen zich nog wel kan herinneren. Enorme impact voor Berkel en Roderijs, voor die buurt waar het gebeurde, maar eigenlijk voor heel Nederland, zegt het OM. En in de eerste plaats natuurlijk voor de nabestaanden. Het Openbaar Ministerie schetste ook het. Ze zaten als gezin tv te kijken. En dan gaat Rob Zweekhorst gaat eventjes de honden uitlaten. Even later hoort een buurtbewoner schoten. En nou, de officier van justitie vertelt dan wat er vervolgens is gebeurd.
2: Bijna op datzelfde moment krabt een van de honden van de familie Zweekhorst aan de buitendeur. Mevrouw Zweekhorst, op dat moment thuis met haar twee kinderen, ziet als zij de buitendeur opent die jongste hond met de staart tussen de poten angstig naar binnen rennen. Ook een andere hond loopt buiten los. Zij verlaat dan onmiddellijk haar woning op zoek naar haar man. Dan in de veronderstelling dat hij misschien onwel is geworden. Op 200 meter van hun woning ziet zij op het trottoir iets donkers liggen. Op 4 à 5 meter afstand genaderd van het donkere ziet ze haar man, Rob Zweekhorst, liggend op zijn rechterschouder. Als zij dichterbij komt, ziet zij een gaatje in zijn linker slaap en bloed. Hij is buiten bewustzijn en om hem heen liggen 4 of 5 hulzen.
3: Zo, ik moet er even van bijkomen zeggen. Hoe is het OM bij René F. eigenlijk uitgekomen, Paul?
1: Ja, vrij snel was duidelijk dat het niet om Rob Zweekhorst ging, maar dat het een ander moest zijn. En dan in de buurt al gelijk gaan de naam rondzingen. Ja, van de man die daar vlakbij woont, Dennis van den Berg. Hè, dat was de man die ook bekend stond omdat hij twee BMW's en een Porsche voor de deur had staan bij de recherche. Bekend uit het drugsmilieu. Hij had jarenlang een drugslijn samen met, en daar komt hij dan, René F. Opgezet met Zuid-Amerika. Duizenden kilo's per jaar importeerden ze. Dat was een vaste maatje. En die zouden ruzie hebben gehad over een transport, over geld, over wie een corrupte douanier moest controleren. En ook nog een persoonlijke vete. Meerdere personen zeggen, René F. heeft mij zelf verteld dat hij het heeft gedaan, dat hij de opdrachtgever was. Dus die verklaringen van mensen, dat is waar het bewijs van het Openbaar Ministerie dus op drijft.
2: Drugs, geld, persoonlijke vetes. Te bizar om omwille hiervan iemand dood te willen hebben. Dit feit heeft de gemoederen in de samenleving in Berkel, maar eigenlijk in heel Nederland, terecht ook lange tijd bezig gehouden. Het laat eens te meer zien hoe een onschuldig gezin terechtkomt in de wereld waarin zij niet thuis horen. Die van de zware criminaliteit.
3: Ja, die verdachte, René F., die is het daar dus echt absoluut niet mee eens. Wordt hij dan ook kwaad?
1: Ja, nou, dat is best wel emotioneel hoor. Zelfs ook zijn advocaat zei, ik word boos, ik stop nu maar. Hij zei ook, René F., van ja, ik zie dat echt niet zitten als ik naar de cel moet. Want als ik er dan uitkom, ja, dan moet ik dan met een rollator, dan ben ik zo oud. En hij dreigde bijna door te zeggen, van, ja, dan ga ik in de hongerstaking. Hij noemde het zojuist in zijn slotwoord, hè, de verdachte kreeg altijd het laatste woord. Een blamage, deze strafzaak, niet alleen voor mij, maar ook voor de nabestaanden. En hij zei ook, ja, het Openbaar Ministerie weet gewoon, die mannen die verklaring hebben over mij hebben afgelegd, hè, dat ik de opdrachtgever zou zijn, dat zijn allemaal leugenaars. Zijn advocaat Ed Manders, die zei ook van, al die verklaringen komen uit de wereld van criminelen, van de oude penozen. Het zijn allemaal vijanden van elkaar. Dus al die verklaringen, zegt Ed Manders, zijn niet geloofwaardig.
4: Alles is van horen zeggen. Men denkt dat. Men heeft het uit de media. Of men heeft het uit het circuit. En iedereen praat maar en heeft het over elkaar. En in de optiek van de verdediging zijn deze verklaringen onbetrouwbaar. Dus deze verklaringen kunnen niet bewezen worden voor enig bewijs.
0: Nou, dat was de advocaat, Paul. Tot slot, René F. zou dus de opdrachtgever zijn geweest. Hoe zit het dan met de schutter?
1: Ja, daar horen we helemaal niets over. Zijn twee mensen wel ooit in beeld geweest. Concrete namen, maar het Openbaar Ministerie op vragen notabene van de rechter vandaag zeiden nog eens expliciet. We hebben geen bewijs dat zij het hebben gedaan. In ieder geval niet voldoende bewijs. Dus die zaken zijn geseponeerd, heet het dan. Hè. Dus die worden niet meer verdacht van de schutter te zijn geweest. Dus ja, na 12 jaar blijven we dus over met de vermeende opdrachtgever in EF. En die moet nu wachten tot hij het oordeel krijgt te horen. 24 jaar de eis. En hij zegt, ik moet vrijgesproken worden. Nou, de moeilijke taak ligt nu voor de Rotterdamse rechter. Ze gaan er wat langer over nadenken dan gebruikelijk op 15 juni. Dus over een maand, dan komen ze met de uitspraak in deze.
0: Oké, okay, dat duurt nog even. Maar Paul, jij had het voor ons in de gaten. Dank zover over die vergismoord en de uiteindelijke uitspraak dus op 15 juni.

0: De klanken klinken van Your Love Still Brings Me To My Knees van Marcia Heinz. Komt er een nieuwslezer binnen rennen, dat is Philip van Es. Ik zeg, Philip, doe hem maar even rustig aan, hoor.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: We hebben steeds langer zorg nodig.
3: Kom, maar ik had even niet...
2: Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
4: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
2: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
5: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
2: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
6: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
6: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
0: Het is 5:30, dinsdag. Je bent bij Rijnmond. En dinsdag betekent een drukke dag voor mensen die uit hun werk terugrijden naar huis. Dan kom je nogal eens vast te staan. Jet Waar bijvoorbeeld.
9: Ja, het is nog veel drukker dan gewoonlijk, helaas. De A4 Amsterdam richting Den Haag bij Zoetewoude Rijndijk. Daar is een ongeluk gebeurd. De parallelrijbaan is daar dicht. U wordt via de op- en afrit omgeleid. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roelevarensveen en Zoetewoude Dorp. Er staat 9 kilometer, een kwartier vertraging. De A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid staat 11 kilometer. Een kwartier vertraging door dat ongeluk. De weg is weer vrij. De A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Hendrik Ido Ambacht en Hardingsveld Giessendam 12 kilometer, 20 minuten door een stilstaande auto. De linkerrijstrook is daar dicht. En tot slot de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en knooppunt Terbrechtseplein 11 kilometer, 20 minuten.
0: Zoeken we contact met de weerman. Dat is Jules Gerda. Jules, goedemiddag.
10: Goedemiddag.
0: Ik heb een rondje gelopen, doe ik vaak, vlak voor de uitzending. En toen ging het regenen en toen weer niet. En toen ging het weer regenen en toen weer niet. Is dat een beetje het beeld van vandaag?
10: Dat is het beeld van vanmiddag inderdaad. En het zal nog een paar uurtjes blijven, denk ik, dat het een beetje af en aan gaat met die regen. De ochtend viel mee natuurlijk, gaf nog temperatuur rond 16 graden. Maar inmiddels zijn we terug bij een graad of 13, 14. En ja, dan de regenreces even natuurlijk doornemen. De bingo-kaarten weer een klein beetje.
9: Ja, kom maar, ik heb de pennen klaar.
10: Het kan een klein kaartje zijn, want er waren geen felle buien. Dus de variaties waren klein. Iedereen heeft wel wat gehad. Veel stations ook op 1 millimeter.
9: Ja, waaronder
10: Rotterdam ook. 2 in Hoek van Holland. En 2 in Oude Tongen. Die hebben jullie allemaal, neem
9: ik
10: aan.
9: Nee, ik heb geen 2.
0: Ik wel.
10: Oké, er is ook geen 3 vandaag, dus dat valt mee. Maar dat kan nog misschien worden lokaal.
0: Ik heb nog ergens 54 staan. Kun je daar wat mee?
10: Dat is bij de zomerse onweersbuien. Die komen zeker nog wel. Bij de collega's Stefan en Ed, denk ik. Die hebben het wel voor rekening. Hey. Morgen ben ik er trouwens nog één dagje.
0: Sorry,
10: Jules,
0: ga verder.
10: Ja, nou, 3 kan nog dus. Want er kan nog een millimetertje bij komen op sommige plaatsen. Want de regenzonne valt vanmiddag die dus af en aan gaat. Inderdaad, wat je al zei. Die duurt nog 1-2 uurtjes voort. Dus tot in deze avond. Daarna trekt dat weg naar het oosten en noorden. En dan komen er gaandeweg de avond een paar opklaringen aan. Maar de lucht blijft onstabiel, dus er ook kans op enkele buien. In de loop van de avond en ook nog wel vannacht. Nou, de wind draait bijna naar het zuidwesten. Die blijft trouwens stevig doorwaaien. Windkracht 4 tot 6. En de minimumtemperatuur is 11 à 12 graden. En morgen hebben we nog een beetje nasleep van vandaag. Met vooral in de ochtend en een stuk van de middag verspreid een paar buien. In de middag wordt het dan zeer droog. En de laatste bui zal dan later in de middag het binnenland gaan verlaten. En morgenavond is het dan vrij helder. Met ook weer wat minder wind, want morgenmiddag staat er een windkracht 4 tot 5. En de maximumtemperatuur is morgenmiddag zo'n 16 tot 18 graden.
9: Ja, dankjewel, Jules.
10: Pardon?
0: Zijn nou 18 als laatste cijfer?
10: Ja, bingo! 16 tot 18
9: graden. Ik wilde net zeggen, Sjoe, ik ben enorm teleurgesteld, maar ik ben toch blij dat er iemand hier in de studio is.
0: Ik heb Rijnmond sokken
9: gewonnen. Wat is de prijs?
0: Ja, Rijnmond sokken.
9: Ja, krijg je warme voeten.
0: Zeker.
9: Maar als je alleen op je sokken naar buiten gaat, zijn ze wel nat, hè? Dat weet je.
0: Dat is wel waar, met het weer van Sjoe in de gedachte. Sjoe,
9: dankjewel.
10: Sjoe.
9: Tot morgen.
0: De hoofdpunten van het nieuws krijg je van Philip van Esch-Philip.
3: In het centrum van Schiedam heeft korte tijd een hevige brand gewoed in een bedrijfspand. De brand was uitgebroken op de eerste verdieping van het pand aan de Noordmolenstraat. Volgens een 112-correspondent sloegen de vlammen uit het gebouw toen de brandweer aangekwam en zijn er twee brandhaarden aangetroffen. De brandweer heeft de hoogwerker ingezet om het vuur te kunnen blussen. Het gebouw was 2 dagen eerder nog dichtgetimmerd. Het is nog niet bekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan en raakte niemand gewond. En de samenwerking tussen horlogemerken Swatch en Audemars Piguet, als ik het goed uitspreek, zorgt op Marktplaats bijvoorbeeld voor veel activiteit, meldt RTL Nieuws. Afgelopen zaterdag werd er namelijk 200.000 keer gezocht op het woord Swatch. De Royal Pop horloges houden de gemoederen flink bezig. Er ontstond namelijk afgelopen weekend heel veel chaos bij winkels, waarbij winkels werden bestormd. Eerder vandaag werd al bekend dat de horloges uit veiligheidsoverwegingen uit de Nederlandse winkels zijn gehaald en worden teruggestuurd naar het hoofdkantoor van Swatch. Ze komen pas weer terug als het verkopen op een veilige en leuke manier kan.
9: Okay.
3: Hoe dat eruit ziet, Joost mag het weten. In het Belgische Halle zijn flessen lachgas gestolen van de politie. Duizenden flessen lachgas werden kort geleden in beslag genomen door agenten in Brussel en in een loods geplaatst waar ze ook weer werden gevonden, zo schrijft de VRT. De politie rolde een drugsbende op die door heel België lachgas verkocht. Daarbij werden meerdere verdachten opgepakt. Omdat de politie kampt met een groot opslagprobleem, werden de gevonden flessen noodgedwongen in dezelfde loods opgeslagen als waar ze de vondst hadden gedaan. Wel kwam er een nieuw slot op de deur van de loods. De flessen hebben een straatwaarde van zo'n 30.000 euro. Wie er achter de diefstal zit, is nog onbekend.
9: Het is wel een Belgische oplossing, als ik dat zo mag zeggen.
3: Het had zo een Belgenmop kunnen zijn.
9: Ja, inderdaad. Kent u die mop van...
3: Van die Belgen die we lachgas gingen opslaan.
9: Dat was lachen, hè, die mop. Ja, jongen.
0: Dankjewel, Philip.
3: Flauw. Alsjeblieft.
11: Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond.
0: We blijven nog even in de jaren 80 wat betreft de muziek. Dit is Shalamar, A Night to Remember.
11: Radio met een grote R.

0: A Night to Remember hoorde je. Shalamar uit de jaren 80. Dus Jet, onze actie over die kaarten die wij de luisteraars vragen om op te sturen naar de bemanning van de hondenjes die in quarantaine zit. 4,5 week nog. Dat levert veel reacties op. Luisteraars komen echt in actie. Dat vinden we leuk.
1: Ik vind dat heel erg leuk. Er zijn een aantal luisteraars die vragen, ja, wil je dat postbusnummer nog een keer noemen? Natuurlijk. Er zijn ook een aantal luisteraars die ze hebben dat via de app gevraagd. Dan stuur ik dat natuurlijk. Het postbusnummer is 70032 3000 LP in Rotterdam. En dat is natuurlijk dan ter attentie van de bemanning van de hondjes. En Nel die zegt, ja, ik wil daar natuurlijk heel erg graag aan meedoen. Die heb ik natuurlijk het adres gestuurd. Eigenlijk te zeggen, wat een lieve actie. En een goed idee, ik ga dat ook doen. Jannie Kok, dat is een voormalig havenjournalist, die zegt, ik wil dit adres ook even delen met mijn achterban, om dat even onder de aandacht te brengen. Want dat zijn natuurlijk ook allemaal havenmensen.
0: Ja, ja.
1: En die wilden hondjesbemanning een hart onder de riem steken. Dus ik hoop dat daar heel veel reacties op komen. En Johan die zei ook, ja, hartstikke graag. Ik wil heel graag een kaartje sturen. En ik zei net iets over Jolanda, hè, die met haar bewoners kaartjes gaat knutselen. Omdat zij die ook hebben gekregen in de COVID-periode. En daar komt dus ook een hele leuke reactie op. Die zegt, ja, maar dat ga ik dus ook doen met mijn bewoners. Want wij hebben dat toen ook destijds gekregen. En ik heb gezien wat dat met de bewoners deed. Dat ze een kaartje kregen van mensen die ze niet kennen. Dat
0: leverde
1: echt ontroerende momenten op. Dus dat gaan wij ook doen. Nou, dat vinden wij fantastisch. Ga zo door. Want hebben we toch onwijs lieve luisteraars.
0: Zo is het maar net. Postbus 70032 3000LP in Rotterdam. Mocht dat te snel gaan. We reageren ook op de app als je daar je bericht achterlaat. In ieder geval dat je mee wil doen aan die actie. Ga dus niet naar Radio Rijnmond, maar naar de GGD. Dank voor zover. En leuk om te merken dat ook de mensen die hier naar luisteren weten, het is niet het einde van de wereld als je in quarantaine zit. Maar het is wel leuk om je een hart onder de riem te steken.

0: Miley Cyrus hoorde je met The End of the World.
1: Onder water schuilt een wereld die we bijna zijn vergeten en die ook steeds zeldzamer wordt. Door de korte natuurfilm Sloot, gemaakt door onder andere Dick Harrewijn, die we kennen van De Nieuwe Wildernis, kijken wij opnieuw naar de sloot. Een oer-Hollands landschap dat overal om ons heen ligt. Wat voor veel mensen niet meer is dan een smalle watergang, blijkt een heel mooi levend ecosysteem vol met verhalen. Die korte film heeft een grote impact, zo blijkt van de geboren en getogen filmmaker uit Griesenburg. Goedenavond.
2: Ja, goedenavond.
1: Hallo. Hoi. Dick, waarom een film over een sloot?
2: Een sloot is eigenlijk een oer-Hollandse plek natuurlijk, zoals je net al zei. En het is bijna bij iedereen om de hoek is er wel een sloot aanwezig.
1: Ja.
2: Maar het is wel een plek die we vaak voor lief nemen en waar we zo aan voorbij lopen zonder erover na te denken. En weinig mensen staan erbij stil wat er in die sloot allemaal leeft en gebeurt. Dus het leek ons heel interessant om daarbij eigenlijk bij een breed publiek en meer aandacht voor te maken.
1: Ja, want jij bent een van de weinige echte onderwaterfilmers. Dus ja, ook een sloot is voor jou natuurlijk interessant. Maar een goede sloot vinden is nog niet zo makkelijk, blijkt, hè?
2: Nee, dan moet ik daar een kleine nuance geven. Ik ben eigenlijk geen onderwaterfilmer, maar ik werk hiervoor. Ik heb deze film samengemaakt met Arthur de Bruin.
1: Ja.
2: Hij is in hart en nier een onderwaterfilmer. Ja. En eigenlijk onze samenwerking is vooral zeg maar de twee werelden bij elkaar brengen. Zoals we bij deze film ook deden. Maar daarvoor heb je eigenlijk die bovenwaterwereld nodig. En ook een onderwaterwereld die zich natuurlijk erg beperkt vanwege film. Als je aan een sloot denkt, denk je gauw aan een moddersloot of aan troebel water.
1: Viezigheid, ja.
2: Om goed te kunnen filmen heb je een heldere sloot nodig, maar ook boven water moet die sloot vol leven zijn. En we kennen misschien allemaal wel de koekoekplaat van de schoolplaten van vroeger, van Koekoek.
1: Ja.
2: En daar, hij tekende een prachtige levende sloot vol met kikkers en libellen, larven en stekelbaasjes. En toen we eigenlijk, deze film maakte een opdracht voor het waterschap Amstel-Gooienvecht. En toen we in het gebied van Amstel-Gooienvecht tussen Amsterdam, Utrecht en Hilversum op zoek gingen naar een mooie sloot, bleek die sloot toch wel moeilijk te vinden.
1: Wow,
2: ik wil niet zeggen dat het er helemaal niet was, maar die levende sloot zoals wij hem voor ons zagen, was toch echt zeldzaam geworden. Dus dat is dan ook echt de insteek van de film geworden.
0: Wat zien we allemaal in die sloot, zowel onder water als boven water dan?
2: Ja, we nemen je echt mee in de wereld. Eigenlijk beginnen we bij twee kleine kinderen die vissen met een schepnetje. En ze vangen een stekelbaasje, maar dat stekelbaasje laat ze direct weer los natuurlijk. En met hem ga je mee onder water naar hoe hij zijn nest bouwt. Zijn vrouwtje verleidt als met een dansje. Echt een vrouwtje versiert om vervolgens eitjes te leggen en daarna die eitjes opvoedt. Dus ook die eitjes zie je uitkomen tot kleine babyvisjes, maar ook libellen, jufferlarven, watervlooien, een snoek, maar ook bovenwater, een fuut die een rivierkreeft opeet. Echt het hele leven onder en boven water proberen.
1: Ja, en prachtig in beeld gebracht ook. We hebben de trailer gezien. Maar deze film heeft ook nog wel veel impact gemaakt, zei ik net al. Misschien wel even leuk om dat kort toe te lichten.
2: Nou, de eerste keer dat we hem vertoonden was op het Wildlife Filmfestival in Rotterdam, eigenlijk bij jullie om de hoek. En daar gebeurde al iets bijzonders. Dat we lieten hem zien, het is een filmfestival voor natuurfilms. Maar in de zaal reageerde meteen iemand met: hey, ik ben vrijwilliger bij een landgoed hier net buiten de stad. En we hebben het over het bos en over het weiland. En we hebben het eigenlijk nooit over die sloot, daar moeten we wat mee. En dat merken we eigenlijk overal waar we de film laten zien. Start een gesprek over: ik heb bij mij om de hoek ook wel een sloot. Hoe staat het daar eigenlijk mee? En we merken dat ook bij het waterschap waar we voor de film voor gemaakt hebben. En andere waterschappen in Nederland nu steeds meer aandacht komt voor hoe kunnen we in ons gebied op een andere manier met die sloot omgaan. En hoe kunnen we er in de toekomst misschien voor zorgen dat er meer van dit leven een kans krijgt.
0: Ja, want het gaat dan achteruit met het leven in de sloot, moet ik dat dan zo zien?
2: Ja, nou, het is eigenlijk al het leven in de natuur om ons heen staat natuurlijk erg onder druk.
1: Ja.
2: En veel van die druk komt door dingen die wij boven water doen. Maar alles wat we boven water doen heeft ook invloed op wat onder water in de sloot gebeurt. En de sloot, er zijn 300.000 kilometer aan sloot in Nederland.
1: Zo.
2: Het is echt een door mensen gemaakt ecosysteem, ja. Een enorm netwerk. En als het biodiversiteit is een woord wat vaak terugkomt natuurlijk de laatste tijd. Maar er komen in de sloot wel 1700 soorten voor. Of kunnen er voorkomen. Dus het is echt een enorm rijk ecosysteem.
1: Ja, en belangrijk.
2: En heel belangrijk daarmee ook. Ja, absoluut.
1: Dus zo'n film over een sloot, dan denk je, nou, hè, waarom? Maar het heeft wel echt een duidelijke reden en een behoorlijk goede, positieve impact. Wanneer kunnen wij de film zien?
2: Donderdag hebben we een officiële première en dan vanaf vrijdag is die vrij te zien op internet. Voor iedereen die het wil, hij duurt 12 minuten en de website waar je hem kan zien is www.sloot.film.
1: Nou, als een film over een sloot noemt, dan kunnen we hem ongetwijfeld vinden. Dat gaan we allemaal doen. En wie weet kunnen we nog iets bijdragen aan de biodiversiteit van de sloot. Ik weet zeker, het is allemaal prachtig, want de trailer alleen al is zeer veelbelovend. Dus ik kan niet wachten om hem te gaan zien. Dick Harrewijn, filmmaker uit Giezenburg, met een prachtige film over een sloot.
2: Dankjewel, Dick. Fijne avond.
0: Mooi om die sloot inderdaad onder de aandacht te brengen. Want wij hadden vroeger thuis ook zo'n sloot. Daar ging ik inderdaad mee vissen. Baarsjes. En heel af en toe, als ik heel erg in vorm was, zat er opeens een snoek aan mijn lijn. Dit is I'm Not So Tough van Ilse de Lange.

0: Ilse de Lange hoorde je bij Radio Rijnmond. I'm not so tough. We zitten alweer tegen zessen. Dat betekent dat ons laatste uur zo meteen ingaat. En je weet het, hè, als je al langer luistert, dat is het ons afslagenuurtje. En daar hebben we jullie hulp als luisteraar bij nodig. Want jullie bepalen mede de koers van de muziek. In ieder geval in twee gevallen. Dus blijf luisteren en doe mee hoe het gaat als je daar nog niet aan gewend bent. We gaan het je allemaal uitleggen. Geen nood.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
4: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura-showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
5: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
4: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
6: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza. Nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenissen en Hubo Lombardijen.
7: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
8: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van der Linde in Waddinxveen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
7: 20% korting?
8: Ja, ook bij Van der Linde.
9: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
10: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
12: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: TFH investeert onder andere in AI Mails. Een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
13: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
14: Steen, even oud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
13: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
0: Het is 6:00, je bent bij Radio Rijnmond. Tot 7:00 zijn wij van Afslag Rijnmond bij je. En we hebben jullie hulp nodig, want we hebben weer een paar keuzes waar we graag willen weten welke kant we op gaan. Zometeen daar veel meer over. Eerst krijg je natuurlijk gewoon het nieuws van Philip van Es. Philip, goedenavond.
15: Goedenavond. In het centrum van Schiedam heeft korte tijd een hevige brand gewoed in een bedrijfspand. De brand was uitgebroken op de eerste verdieping van het pand aan de Noordmolenstraat. De brand is inmiddels geblust. Het is nog niet bekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Er raakte niemand gewond. Opmerkelijk is wel dat zondagavond jongeren die rondhingen op het dak van het gebouw zijn beboet door de politie. Of er een verband is tussen de twee zaken is nog onbekend. En in Tiel is een 18-jarige Rotterdammer aangehouden na een wilde achtervolging over de A15 en de A2. Rond 4 uur 's ochtends werd in Barendrecht een auto als gestolen opgegeven. Niet veel later werd de auto gespot op de A15 bij Hardingsveld-Giessendam. Na een achtervolging waarbij ook een politiehelikopter betrokken was, raakte de politie de auto kwijt. Kort daarop werd de politie gealarmeerd dat er een auto in de berm zou staan in Tiel. Het was de auto uit Barendrecht die tegen twee lantaarnpalen was geklapt en over de kop was geslagen. De bestuurder was inmiddels vertrokken, maar werd een uur later in de buurt van het ongeluk alsnog aangehouden. En afgelopen woensdag heeft de politie in Rotterdam Centrum een grootschalige drugsactie gehouden. Op Eendrachtsplein, Museumpark en Westblaak zijn 14 personen aangehouden voor het dealen van drugs. Onder de aangehouden personen zijn enkele minderjarigen. Een van de aanhoudingen leidde tot een doorzoeking in een woning waar nog meer drugs werd aangetroffen. En in het Belgische Halle zijn flessen lachgas gestolen van de politie. De duizenden flessen werden kort geleden in beslag genomen door agenten in Brussel en in een loods geplaatst waar ze ook gevonden werden, schrijft de VRT. De politie rolde een drugsbende op die door heel België lachgas verkocht. Daarbij werden meerdere verdachten opgepakt. Omdat de politie kampt met een groot opslagprobleem, werden de gevonden flessen noodgedwongen in dezelfde loods opgeslagen. Wel kwam er een nieuw slot op de deur. De flessen hadden zo'n straatwaarde van zo'n 300.000 euro. Wie er achter de diefstal zit, is nog onbekend. En dan het weer. Het is bewolkt met wat regen en motregen. Het wordt niet warmer dan 14 graden. Vanavond en vannacht druilerig. De temperatuur daalt naar een minimum van 11 graden. En morgen kunnen er ook nog buien vallen. In de middag meer opklaringen. Het wordt dan 16 tot 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond nieuws. Meer vind je in onze app en op rijnmond.nl.
0: Het is de hele dinsdag al druk op de weg. Dat zal zo na zessen nog niet heel erg zijn afgenomen, denk ik zomaar, Jens.
16: Nee, het is nog steeds heel druk, maar de drukste piek schijnt voorbij te zijn. Ik deel met jou de grootste knooppunten. De A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Ketelplein. Er staat 20 kilometer, 25 minuten vertraging door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. De A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam. 6 kilometer, een kwartier. A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Ridderkerk en de Moerdijkbrug. 11 kilometer, 10 minuten. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. 8 kilometer, een kwartier. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en knooppunt Terbrechtseplein. Daar staat 11 kilometer, een kwartier vertraging. Nou, succes daar, maar we zijn nog bij je, hoor.
0: Zeker, zo zeker. En we hebben je nodig, want we gaan zo ons afslaguurtje in. Maar eerst keren we zo meteen wederom eens te meer terug naar begin jaren 80. De eerste hit van de Engelse band The Blow Monkeys komt eraan.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
17: Eneco verlicht je werkplek en de volgende stap in je carrière. Waar je met ambitieuze collega's op dé plek zit om Nederland te helpen verduurzamen. Eneco verlicht? Kijk op werkenbijeneco.nl.
18: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
19: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
20: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
21: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
22: De musical 10-daagse is weer begonnen. Krijg nu een gratis rangupgrade bij de Powerpop Musical en Juliet. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90's en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
23: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
24: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
25: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
1: Dit is Radio Rijnmond.
3: Afslag Rijnmond.
1: Met Walter Tempelman en Jet Sol. Radio met een grote R.

0: Dat is in het jazz toch altijd gebruikelijk. Als je je tekst kwijt bent, dat je een beetje gaat sketten.
1: Sketten, ja.
0: Derde de Blow Monkeys dus blijkbaar ook. Met Digging Your Scene hoorde je ze bij Radio Rijnmond. Nog een uur te gaan in de afslag Rijnmond. Zometeen krijg je de keuze voorgelegd welke afslag we moeten gaan nemen. Afslag 1 of afslag 2. Gaan we niet verklappen wat het is. Moet je maar even blijven luisteren. Wat hebben we vanmiddag allemaal al gedaan? Nou, we hadden het bijvoorbeeld over de film Sloot. Een mooie korte natuurfilm van 12 minuten. Dick Harrewijn, een van de makers, vertelde over het leven onder water en boven water. En dat bewoners van boerderijen die een sloot op het land hebben, of waterschappen, anders naar de sloot zijn gaan kijken. Mede doordat de makers op een mooie manier in beeld hebben gebracht hoe dat leven er dan uitziet. En dat we daar misschien wel beter mee om moeten gaan. En we hebben een vervolg gegeven aan het idee wat gisteren in onze uitzending ontstond, naar aanleiding van een quarantaine van 4,5 week, waar de bemanning van het cruiseschip de Hondius op verblijft. Ja, je zal er maar zitten, dachten wij. Zou het nou niet leuk zijn om een kaartje te sturen? En dat gaan wij doen. Maar wat het mooie is, we hebben ook de luisteraars opgeroepen. En er wordt best veel gereageerd. Een kaartje met een boodschap in het Engels of in het Nederlands. Maakt allemaal niet uit. Een afbeelding van Rotterdam erop. Je kan dat sturen naar de GGD en die nemen het dan mee. Jet, dat postbus willen we dan graag weten.
1: Ja, postbusnummer is 70032. 3000 LP, Leonard Pieter in Rotterdam. Ter attentie van de Hondius-bemanning. En ja, daar wordt leuk op gereageerd. Warme, hartverwarmende reacties. Dus dat zal zeker heel goed binnenkomen bij de mensen die daar nog 4,5 week in betrekkelijke eenzaamheid moeten doorbrengen in een land dat ze niet kennen. Dus laat je hart spreken. Doe dat gewoon. Een kaartje.
0: En wil je meedoen, dan kun je ook ons even appen en dan sturen wij nog even in een antwoord de postbus naar je toe. Maroon 5, daar gaan we mee door. Een band met heel veel hits, waaronder deze She Will Be Loved.

0: Maroon 5 hoorde je met She Will Be Loved. Het is tijd voor de eerste afslag, de keus die we moeten gaan maken, waar we jullie hulp als luisteraar bij nodig hebben. En het is een keuze tussen een sample van het liedje of het liedje waar dan die sample uitkomt. Luister mee, de eerste afslag voor vandaag. De eerste keuze staat klaar.
1: Nemen we afslag 1?

Dat is de keuze. Je hoorde als laatste Joni Mitchell met Big Yellow Taxi. En daarvoor zat Janet Jackson met God Till It's Gone. En dat eerste liedje, dat is dus, daar zit de sample in. Lekker relaxed uit de jaren 90. Of willen we het origineel van Joni Mitchell horen? 1 is Janet Jackson. 2 is Joni Mitchell. Doe je best, we horen en vooral lezen graag welke kant we op gaan. Gaan we de originele kant op of gaan we de sample kant op? Dit is Emma Heesters samen met Rolf Sanchez.

0: Wat een euforisch nummer is dit toch?
1: Lekker man. Heerlijk.
0: We zijn bij het adem door Go Like Elijah van Shy Coltrane. En dan moeten we toch doorschakelen, Jet, naar de uitslag van de eerste keuze die we
1: hebben voorgesteld. Nou, daar was geen twijfel over mogelijk,
0: meneer Tempelman. Oké, want het ging over Janet Jackson. Ja. Janet Jackson, Got Till It's Gone, die een sampletje had gebruikt van Joni Mitchell's Big Yellow Taxi. Wat is het dan geworden als jij zegt er is geen twijfel over mogelijk?
1: Nou, afslag 2. Met niet neuslengte, maar met overweldigende stemmen. Joni Mitchell, iedereen zegt, ja, hallo, dit was het origineel. Hoezo iets anders? Dit kan maar de enige zijn. Wat een prachtig nummer. Alsjeblieft, draai dat nummer. Nou, duidelijk toch?
0: Juist, your wish is my command.

0: Zo, dit was lip sync, Jet. Ik zette even de zware stem op en jij lachte daarna precies op het moment.
1: Ja,
0: zoals
1: Joni Mitchell. Ja, we hebben het nummer allebei vaker gehoord, dat is wel duidelijk.
0: Dat is zeker duidelijk. Joni Mitchell was dus, ik wou zeggen, goede oplossing, maar er is natuurlijk helemaal geen oplossing. De wens van de luisteraars om die te horen in plaats van Janet Jackson. Er bestaat ook nog een versie van The Counting Crows samen met Vanessa Carlton.
1: Ook leuk.
0: Ook leuk, maar als je die wil horen, dan moet je na zevenen gewoon zelf even in Spotify aan.
1: Ja, dat kan gewoon. Ja. Hey, en die kreeg trouwens, dat vind ik wel weer lief, Roel Anema, die luistert vanuit Ermelo.
0: Ermelo? Ja, dat Ermelo. Is Gelderland, denk ik.
1: Of is het Overijssel? Ja, nou goed, in ieder geval, het is niet in deze regio, maar hij luistert wel via internet en hij wilde ons graag de groeten doen.
0: Oh, nou.
1: Dat vinden we leuk.
0: Kroos.
1: Hallo. De groeten terug. Ja,
0: dat
1: beste
0: lijkt
1: Roel.
0: Wel.
1: Ja, zo
0: beste
1: zijn
0: Roel,
1: we dan ook alweer.
0: Fijn dat je luistert vanuit Ermelo en zeg dat voort, hè. Het zou ook leuk zijn, Roel, als je een kaartje stuurt naar de mensen die in quarantaine zitten hier vanuit Ermelo.
1: Hey, want kijk, er zijn nu heel veel mensen die zeggen we sturen kaartjes met foto's van Rotterdam. Maar Ermelo mag er zeker ook zijn. Dus Roel, postzegel, een kaartje. Postbus 70032-3000LP in Rotterdam ter attentie van de hondenbemanning. Maak je die ook weer blij, Roel? Dat kan jij, dat weet ik.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij VitaPro niet vergeten. VitaPro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Luxor presenteert Topmola, de 3 hoogachtermusical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Topmola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
4: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Alles in balans met kookpunt Jannie en Frans. Messen uit Japan of de beste koekenpan. De horrel om mee te slijpen of een spuitzak om in te knijpen. Ook staan de barbecues alweer paraat voor op balkon, in de tuin of op straat. Volg ons op Insta en kookpunt online of kom gezellig langs aan het Noordplein.
7: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
8: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
7: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
9: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
7: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
0: Het is 6:30, je bent bij Radio Rijnmond. Half uurtje op deze dinsdag nog in afslag Rijnmond. We kijken even naar de situatie op de weg. Het was heel druk, het wordt wat minder, maar er staan yet nog wel wat files.
1: Ja, ik heb de files van 10 minuten of langer er even voor je uitgeplukt. De A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein. Daar staat 10 kilometer, een klein kwartier vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. 6 kilometer, maar wel een klein kwartier vertraging. Dus succes, blijf bij ons, want we loodsen je er doorheen.
0: Het blijft trouwens, als we naar het weer kijken, een behoorlijke regenachtige, wisselvallige avond en nacht. Er valt af en toe wat regen, maar geleidelijk komen er ook wel wat opklaringen en wordt het wat vaker droog. Minimumtemperatuur 11 of 12 graden en de wind die gaat een beetje bijdraaien naar het zuidwesten. De hoofdpunten van het nieuws krijg je van Filip van Es.
10: Afgelopen woensdag heeft de politie in Rotterdam Centrum een grootschalige drugsactie gehouden. Op Eendrachtsplein, Museum Park en Westblaak zijn 14 personen aangehouden voor het handelen in drugs. 2 anderen werden aangehouden voor het veroorzaken van drugsoverlast. Onder de aangehouden personen zijn enkele minderjarigen. De plekken waar gecontroleerd werd zijn bekende hotspots voor drugsoverlast. Zo klagen omwonenden van het Museum Park al langer over de grote overlast. Een van de aanhoudingen leidde overigens tot een doorzoeking van de woning en daarbij werd nog meer drugs aangetroffen. En in Roosendaal zijn vorige week honderden verwaarloosde dieren gevonden op een terrein in de gemeente Roosendaal. Enkele dieren waren zelfs overleden. De dieren leefden onder erbarmelijke omstandigheden, laat de politie weten. De dieren werden ontdekt na een melding. Het gaat onder andere om lama's, alpaca's, hamsters, cavia's, chinchilla's, honden, katten, één stokstaartje en één stinkdier. De dieren zaten in een te kleine en vieze hokken. De eigenaar van de dieren is ondertussen aangehouden. En in Brabant, daar blijven we dan nog maar even, zijn er 9 mensen opgepakt bij een grootschalige actie van de politie. De politie viel panden in Oosterwijk en Tilburg binnen. De verdachten zijn tussen de 21 en 29 jaar oud. En volgens getuigen zijn er meerdere auto's en kasten in beslag genomen. Maar de politie wil nog weinig zeggen over de zaak, behalve dat alle verdachten zijn opgepakt voor het overtreden van de opiumwet.
1: Kasten?
10: Kasten.
1: Als in ladenkasten.
10: Gewoon kasten. Kasten. Punt. Okay. Ook in onze regio een paar invallen. De politie wil nog niet zeggen waarom.
1: Ik neem uw Billy mee.
11: Heb je zo ongelooflijk om wat in elkaar te zetten?
10: Nou. Ik denk niet dat ze de Billy meenemen. Want heb je die wel eens geprobeerd te verhuizen? die klapt op elkaar.
1: Ja, dat is waar.
10: Die breken dus.
1: Ja, beter je kast in elkaar geklapt dan jijzelf. Dat is dan ook wel weer zo.
10: Ja, voor deze verdachte is dan te hopen dat die papier in straat door de wind dan nog worden weggeblazen en zo. Dat is dan voor die verdachte te hopen. Ja.
1: Geef me Billy
11: terug. Dankjewel.
10: Yo.
12: Dit is Radio Rijnmond.
13: Afslag Rijnmond.
11: Alan Clark komt eraan. Hold on, hoor je zo meteen.
12: Radio met een grote R.

0: Alex Warren was dat met Fever Dream in afslag Rijmond. De lekker lange laatste afslag, die hebben we voor je klaarstaan. En dat wordt sowieso een superster, een diva, een fenomeen. Wordt het alleen Madonna? Of worden het Lady Gaga en Beyoncé samen? Dat is de
1: zo,
0: keuze.
1: Dat is wel echt een supertrio.
0: Het is de vraag wie we aan de lijn gaan krijgen.
2: Afslag 1.

0: uitslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Ja, die laatste is dus telefoon van Lady Gaga samen met Beyoncé. Die hebben een enorme soort korte film ooit uitgebracht bij hun hit Telefoon. Die film hebben wij zelfs nog ingekort. Maar als je die wil, dan krijg je wel 6 minuten van die twee dames voor je kiezen. Maar als je Madonna wil, hang up, dan krijg je 8 minuten lang een mix van dat liedje. Madonna is 1 en Lady Gaga en Beyoncé zijn 2. App maar door en dan weten we zometeen met welke lekker lange laatste we eruit gaan op deze dinsdag. Dit vind ik ook zo leuk, hoor je bijna nooit meer.
3: Nou,
2: behalve
3: dit is heerlijk,
2: nu. Generations of Love. Jesus Loves You uit de jaren 90.
3: I love him.

0: Ik ben niet eerder zo blij geweest met If I Could Turn Back Time van Cher. Want op de valreep heb ik toch mijn Gibson lucht air guitar nog eventjes kunnen demonstreren.
1: Ook. Nou, er sprong bijna een snaar, zeg.
0: Niet normaal, hè? Steve Lukather is degene die van Toto die echt gitaar speelt. Maar ik kwam daar toch dichtbij in de buurt, dacht ik zo maar.
1: Zo, ik dacht het even van wel.
0: We gaan naar de uitslag van de lekker lange laatste. Gaan we 8 minuten Madonna krijgen? Of gaan we 6 minuten Lady Gaga en Beyoncé krijgen? Telefoon of hang-up?
1: Wat denk jij, Walter Tempelman?
0: Nou,
1: wat denk jij?
0: Ik denk die tweede vind ik persoonlijk beter. Maar of dat dan ook betekent dat de luisteraars dat vinden. Want in Madonna zit natuurlijk een ABBA-sampletje.
1: Ja, vinden we leuk.
0: Ervaring leert vaak dat luisteraars dat heel erg leuk vinden.
1: Ja, nou.
0: En dat klopt ook?
1: Ja, die ervaring die klopt als een malle. Want niet zeer met een neuslengte, maar met een enorme lengte komt hij al. Ja.
0: Ze heeft al opgehangen.
1: Ja.
0: En toch heeft er op de voicemail dit hang-up remixje nog ingesproken. Madonna is de laatste, de lekker lange laatste van vandaag. Hang-up, dank voor het meedoen. En wij horen en spreken elkaar over de radio morgen weer. Tot dan.
1: Graag.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
3: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
4: En ook nog eens gratis parkeren.
5: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland. Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact, bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
13: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
14: Het is 7 uur, je bent bij Rijnmond. Zometeen het beste van eigen bodem, maar nu eerst het nieuws. Mijn naam is Philip van Es. De politie vermoedt dat de brand die in het centrum van Schiedam heeft gewoed in een bedrijfspand is aangestoken. De brand was uitgebroken op de eerste verdieping van het pand aan de Noordmolenstraat. De brand is inmiddels geblust. Het is nog niet bekend hoe de brand nou precies is ontstaan. Opmerkelijk is dat zondagavond jongeren die rondhingen op het dak van het gebouw zijn beboet door de politie. Of er een verband is tussen de twee zaken is nog onbekend. Afgelopen woensdag heeft de politie in Rotterdam Centrum een grootschalige drugsactie gehouden. Op Eendrachtsplein en Museum Park en de Westblaak zijn 14 personen aangehouden voor het dealen van drugs. Twee anderen werden aangehouden voor het veroorzaken van overlast. Onder de aangehouden personen zijn enkele minderjarigen. Het zijn locaties waar al langer drugsoverlast is. Het worden zogenoemde hotspots genoemd. Buren klagen bijvoorbeeld bij het Museum Park al maanden over drugsoverlast. In het Brabantse Roosendaal zijn deze week honderden verwaarloosde en enkele dode dieren gevonden. De eigenaar is aangehouden. Iemand had bij de politie melding gedaan van de verwaarlozing van de dieren op het terrein. Bij een controle vonden agenten naast enkele honden en katten ook tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Verder waren er lama's, alpaca's, kraanvogels, een stokstaartje en een stinkdier. De dierenpolitie viel van de ene in de andere verbazing, laten ze weten. Veel dieren zaten in kleine, ongeschikte hokken met weinig of geen water en eten. Sommigen waren zichtbaar ziek, enkele bleken al langere tijd te zijn overleden. En in het Belgische Halle zijn flessen lachgas gestolen van de politie. De duizenden flessen werden kort geleden in beslag genomen door de agenten in Brussel en in de loods geplaatst waar ze ook gevonden waren, schrijft de VRT. De politie rolde een drugsbende op die door heel België lachgas verkocht. Daarbij werden meerdere verdachten opgepakt. Omdat de politie kampt met een groot opslagprobleem, werden de gevonden flessen noodgedwongen in dezelfde loods opgeslagen. Wel kwam er een nieuw slot op de deur van de loods. De flessen hebben zo'n straatwaarde van zo'n 300.000 euro. Wie er achter de diefstal zit, is nog onbekend. En dan nog het weer. Bewolkt en wat regen of motregen. Het wordt niet warmer dan 14 graden. Vanavond en vannacht is het druilerig. De temperatuur daalt naar een minimum van 11 graden. Morgen ook buien. En in de middag wat meer opklaringen. Het wordt dan 16 tot 18 graden. Tot zover het nieuws. Meer nieuws in onze app en op Rijnmond.nl. En dan hebben we nog files op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Dordrecht en knooppunt Zonzeel. 5 kilometer file, 10 minuten vertraging. En de A16 richting Breda tussen Zonzeel en knooppunt Prinsveel. 2 kilometer, 5 minuten vertraging, bergingswerkzaamheden. Er is maar één rijstrook open daar. En dan nog de mensen die van Almere naar Gorkum rijden op de A27 tussen Bilthoven en knooppunt Everdingen. 16 kilometer, daar 40 minuten vertraging.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
16: En we mogen weg.
17: Tweede Pinksterdag is de dag van zweet, tranen en doorzettingsvermogen op Radio Rijnmond. De finish van de Europa Run. Samen met Europa Run Radio beleven we de finish van honderden teams die vanuit Twente en Frankrijk meer dan 500 kilometer hebben gezwoegd.
18: Wat zijn die paar meters nou?
17: Het doel? Geld ophalen voor mensen die moeten leven met kanker. Al 35 jaar lang.
19: Wij gaan deze Europa Run weer even mailen.
17: 25 mei, vanaf 12 uur. De Europa Run. Live op Radio Rijnmond, TV Rijnmond en Rijnmond.nl. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang muziek van eigen bodem. Wij zijn erbij.

0: Ons landje is qua omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Dit is Van Eigen Bodem, met non-stop muziek uit eigen land.
1: Eigen

Ons landje is qua omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Tot 8 uur is dit van eigen bodem, hier op Radio Rijnmond.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
3: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Akili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
4: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
3: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
5: Het is 8 uur, je bent bij Rijnmond. Zometeen krijgt u van ons de ethisch naar achter, maar nu is het nieuws. Mijn naam is Philip van Es. De politie vermoedt dat de brand die in het centrum van Schiedam heeft gewoed in een bedrijfspand is aangestoken. De brand was uitgebroken op de eerste verdieping van het pand aan de Noordmolenstraat. De brand is inmiddels geblust. Het is nog niet bekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Het opmerkelijke is dat zondagavond jongeren die er rondhingen op het dak van het gebouw zijn beboet door de politie. Of dat verband heeft tussen de twee zaken is nog onbekend. En in Tiel is een 18-jarige Rotterdammer aangehouden na een wilde achtervolging over de A15 en de A2. Rond 4 uur 's nachts werd in Barendrecht een auto als gestolen opgegeven. Niet veel later werd de auto gespot op de A15 bij Hardingsveld-Giessendam. Na een achtervolging waarbij ook een politiehelikopter betrokken was, raakte de politie de auto kwijt. Kort daarop werd de politie gealarmeerd dat er een auto in de berm zou staan. Het was een auto uit Barendrecht die tegen twee lantaarnpalen was geklapt en over de kop sloeg. De bestuurder was inmiddels vertrokken, maar werd een uur later in de buurt van het ongeluk alsnog aangehouden. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, waar onder meer de brandweer onder valt, vindt het onbegrijpelijk dat het eerste maandag van de maand alarm gaat verdwijnen. Minister Van Weel gaf aan dat er te weinig geld is om het verouderde systeem te vervangen. En in een regio met veel chemie en ook onzekere internationale politieke situatie is zo'n systeem wel nodig, zegt de veiligheidsregio. Volgens directeur Arjen Litooi is er natuurlijk NL Alert, maar dat is ook niet ideaal, zei hij vanmiddag bij lunchbreak.
6: En NL Alert is niet voor iedereen goed bereikbaar. Hè? Denk aan ouderen, denk aan laaggeletterden, denk aan mensen die minder digitaal vaardig zijn. Mm-hmm. Als je je telefoon uit hebt staan, dan doet hij het niet en dan hoor je ook niks. En de sirene die is robuust, die doet het altijd. Dus ik pleit niet voor het een of het ander. Ik pleit voor allebei en NL Alert en een sirenenetwerk.
5: In het Brabantse Roosendaal zijn deze week honderden verwaarloosde en enkele dode dieren gevonden. De eigenaar is aangehouden. Iemand had bij de politie een melding gedaan van de verwaarlozing van dieren op het terrein. Bij een controle vonden agenten naast enkele honden en katten ook tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Verder waren er lama's, alpaca's, kraanvogels, een stokstaartje en een stinkdier. De dierenpolitie viel van de ene verbazing in de andere. Veel dieren zaten in kleine, ongeschikte hokken met weinig of geen water en eten. Sommige waren zichtbaar ziek. Enkele bleken al langere tijd dood. En dan tot slot het weer. Vanavond en vannacht regenachtig en druilerig. De temperatuur daalt naar een minimum van 11 graden. Morgen kunnen er ook buien vallen. In de middag meer opklaringen. Het wordt dan 16 tot 18 graden. Dat was het nieuws. Meer nieuws vind je op Rijnmond.nl en in onze app. En dan hebben we nog de fileberichten. 1 file A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Prinsveel. 6 kilometer 31 minuten door opruimwerkzaamheden is er maar 1 rijstrook open.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
7: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
8: Luxor presenteert Topbola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
7: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
0: Dit is Radio Rijnmond. Elke doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang, ethisch na achten.

doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang ethisch na achter.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
3: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
4: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
5: Het is 9 uur, je bent bij Rijnmond. Zometeen de 90's naar 9e, maar nu eerst het nieuws. Mijn naam is Philip van Es. De politie vermoedt dat de brand die in het centrum van Schiedam heeft gewoed in een bedrijfspand is aangestoken. De brand was uitgebroken op de eerste verdieping van het pand aan de Noordmolenstraat. De brand is geblust. Het is nog niet bekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Opmerkelijk is dat zondagavond jongeren rondhingen op het dak van het gebouw en dat die zijn beboet door de politie. Of er een verband is tussen de brand en die beboetingen is nog onbekend. Op station Dordrecht lagen aan het begin van de avond tientallen gewonden. De gewonden waren echter niet echt gewond, maar lagen daar vanwege een grootschalige oefening voor de hulpdiensten. De oefening is georganiseerd door de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid en is bedoeld om de samenwerking tussen betrokken hulpinstanties te verbeteren. Het station was gedeeltelijk afgezet voor de oefening, maar reizigers ondervonden geen hinder van de oefening. Het is nog onbekend hoe de oefening uiteindelijk verlopen is. En van en naar Den Haag Centraal reden dinsdagavond korte tijd geen treinen omdat er demonstranten op het spoor zaten. Dat meldt de NS. De demonstranten namen rond 19:30 plaats op spoor 8. Volgens Omroep West verslaggevers gaat het om een mogelijke pro-Palestina-demonstratie. De politie is bezig met het wegslepen van de eerste demonstranten. Eerder op de dag werden ook al zo'n 70 à 80 mensen aangehouden die demonstreerden bij de Tweede Kamer voor de door Israël opgepakte opvarenden van de Global Sumud Flotilla. Dat is een boot die onderweg was met hulpgoederen naar Gaza. En buitenlands voetbal. De Engelse voetbalclub Southampton is uit de promotiefinale gezet door de Engelse competitieorganisator EFL. Southampton had zich voor de play-off finale geplaatst voor een plekje in de lucratieve Premier League. Southampton, waar oud-Feyenoorder Kyle Larin speelt, won met 2-1 van Middlesbrough maar werden door Middlesbrough beschuldigd van spionage. Op het naastgelegen golfcomplex zou namelijk een medewerker van Southampton de trainingen van Middlesbrough hebben gefilmd. Omdat de medewerker herkenbaar op beeld stond, kon worden vastgesteld dat het om spionage ging, zo concludeert de EFL. Omdat spioneren 3 dagen voor de wedstrijd verboden is, wordt Southampton uit de competitie gehaald. Hierdoor neemt komende zaterdag dus niet Southampton, maar Middlesbrough het op tegen Hull City voor een plekje in de Premier League. En tot slot het weer. Vanavond en vannacht regenachtig en druilerig. De temperatuur daalt naar minimaal 11 graden. Morgen kunnen er ook buien vallen. In de middag meer opklaringen, dan wordt het 16 tot 18 graden. Dat was het nieuws, meer via onze app en op rijnmond.nl.
6: Mijn naam is David Baden en ik ben kunstenaar. Al bijna 30 jaar werk ik met allerlei mensen aan sociale kunstprojecten. In de tentoonstelling We OK komt voor het eerst een groot deel van deze projecten bij elkaar. Verwacht kleurig energie en humor. We OK, nu te zien in Stedelijk Museum Breda.
3: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
6: Plan je bezoek aan We OK via stedelijkmuseumbreda.nl.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
0: Dit is Radio Rijnmond.
7: Beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na 9'en. Wij zijn erbij.

Beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na negenen. Wij zijn erbij.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
3: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
4: Wacht, is dat niet die acteur uit Oogappels en de ander uit GTST?
5: Ja, voor 40 jaar Hofplein spelen wij, Hofpleiners van nu, samen met Oud-Hofpleiners in de voorstelling Koning van Katoren.
4: Koning van Katoren, vanaf 1 mei in het Hofplein Theater.
5: Ontdek wanneer en met wie wij spelen op jeugdtheaterhofplein.nl en reserveer direct.
6: Philip van Es met een overzicht van het belangrijkste nieuws op Radio Rijnmond. De politie en de FIOD hebben vanochtend 3 invallen gedaan in Bergse Hoek en Berkel en Roderijs. In Berkel en Roderijs werd aan het Schubertplein volgens een 112-correspondent 1 bewoner aangehouden. In Bergse Hoek deed de politie invallen in woningen aan de Pastor Canniuslaan en de Verhullaan. Voor zover bekend zijn bij die doorzoekingen geen mensen aangehouden. De invallen zijn gedaan in een groter onderzoek van de eenheid Noord-Holland. De woordvoerder van de politie kan in verband met het onderzoek geen mededelingen doen over de invallen. En op station Dordrecht lagen aan het begin van de avond 10 gewonden. De gewonden waren er niet echt gewond, maar lagen daar vanwege een grootschalige oefening voor de hulpdiensten. De oefening is georganiseerd door de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid en is bedoeld om de samenwerking tussen betrokken hulpinstanties te verbeteren. Het station was gedeeltelijk afgezet voor de oefening, maar reizigers ondervonden geen hinder van deze oefening. Uiteindelijk is het succesvol verlopen. En de politie vermoedt dat de brand die in het centrum van Schiedam heeft gewoed in een bedrijfspand is aangestoken. De brand was uitgebroken op de eerste verdieping van het pand aan de Noordmolenstraat. De precieze oorzaak achter de brand is nog onbekend. Opmerkelijk is dat zondagavond jongeren rondhingen op het dak en dat de politie die beboet heeft. Het is nog onbekend of er een verband is tussen de jongeren op het dak en de brand van 2 dagen later. Justitie heeft 24 jaar cel geëist in de Berkelse vergismoord. Op 1 januari 2014 werd GGZ-directeur Rob Zweekhorst gedood in Berkel en Roderijs. Het ging om een persoonsverwisseling. Een buurtgenoot, drugscrimineel Dennis van den Berg, had het eigenlijke slachtoffer moeten zijn. Volgens justitie zit een andere drugshandelaar, René F. uit Schiedam, achter de moord. De schutter zelf is nooit gepakt. René F. en Dennis van den Berg zouden onder meer ruzie hebben gehad over een partij cocaïne die was onderschept. De verdachte zelf ontkent en spreekt van een heksenjacht tegen zijn persoon. En dan nog het weer. Vannacht regenachtig en druilerig. De temperatuur daalt naar een minimum van 11 graden. Morgen komen er ook wat buien. In de middag meer opklaringen. Het wordt dan 16 tot 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond nieuws.
0: Dit is Radio Rijnmond.
7: Love Songs. De mooiste liedjes ooit gemaakt.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.